0: Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
1: Ja, wat doe je nou als je niet kan kiezen tussen of je meer voor Marokko bent of voor Nederland? Ja, dat ga ik je zo meteen uitleggen.

0: Klapperig, Chavante en Baga door je speakers. Het is een spannende avond hier. Want vanavond speelt Marokko tegen Nederland. Ik zeg vanavond, maar het is al over 50 minuten gaan we beginnen. En ik, ja, weet je, ik hoor een heleboel mensen om me heen die zeggen: ja, ik ben voor Nederland. Ja, ik ben voor Marokko. De strijd is hard. Hè? Mensen zeggen dat het helemaal fout kan gaan op straat en zo. Dat moeten we allemaal niet hebben. En toen zag ik daar iemand, een collega van mij, Youssef, niet te vergeten, the one and only Youssef, Youssef, the man in the building. En hij zei: ik ben voor allebei de partijen. Youssef, leg het even uit. Hoe zit het nou precies?
1: Ja, ik ben voor zowel Nederland als voor Marokko. Ik hoop dat de beste mag winnen vanavond. Dat is eigenlijk waar ik op hoop. Ik bedoel, ik ben hier geboren en getogen in Nederland.
0: Ja?
1: Natuurlijk vergeten we onze roots niet. Dus we zijn natuurlijk ook voor Marokko. Dus ik support allebei de landen de dubbele winst vanavond.
0: Ik vind dat een heel mooi streven. Maar oké, stel je voor. Nederland die scoort.
1: Ja.
0: Je juicht.
1: Ja.
0: En dan scoort Marokko. Dan juich je ook. Dat lijkt me logisch.
1: Keer, ja.
0: Maar dan scoort Nederland weer. En dan wordt er daarna niet meer gescoord. Juich je dan net zo hard of juich je dan net iets minder?
1: Nou, ik juich voor allebei even hard, joh. Het is voor mij gewoon een spelletje uiteindelijk. Het draait gewoon om voetbal. Mensen vergeten dat af en toe. Mensen willen het veel verder brengen dan dat het is. Mensen willen hele maatschappelijke problemen ook hierin te verwerken en zo.
0: Ja.
1: Ik juich gewoon voor allebei. Wordt er 2-1 voor Nederland, ben ik blij. Wordt er 2-1 voor Marokko, ben ik ook blij.
0: Ja, hey, en ja, heb je dan vanavond...
1: Ja, ja.
0: Ik vraag me af, wat voor outfit heb je?
1: Hoe ga jij juichen?
0: Ik weet niet of je meekijkt via de NPO Luister-app, maar ik heb een oranje jasje aan. Ja, ik ga niet voor je liegen. Vanavond, ik hoop gewoon dat Nederland wint.
1: Ja, tuurlijk. Je hebt toch geen Marokkaans bloed of alleen op de voorkant van de bumper van je auto?
0: daar kan ik geen uitspraak over doen. Hé, hey, hoe zit het vanavond? Welk t-shirt trek je aan? Welke kleur outfit?
1: Nou, mijn t-shirt is vandaag gewoon zwart, man. Ik zeg heel redelijk, gewoon een zwart met een korte broekje op mijn teenslippertjes. Het is voor mij prima.
0: Ja.
1: Iedereen met wie ik kijk, die is allemaal voor Marokko. Niemand is voor Nederland hier. Al mijn vrienden zijn allemaal voor Marokko.
0: Ah, oké. Okay. Ik ga toch aan je vragen. Wat denk je dat de wedstrijd gaat worden? Heel eerlijk.
1: Hoe ik nu zo de laatste wedstrijden heb bekeken van zowel Marokko en Nederland, dan ik denk dat het 2-1 voor Nederland gaat worden.
0: Oké.
1: Maar ik gun het mijn Marokkanen dat ze met een 0-1 overwinning naar huis gaan.
0: En op wat baseer die 2-1?

0: gewoon op dat Nederland veel meer goals scoort op dit moment, zo effectiever is. Natuurlijk, wij hebben Saibari. Ja. Maar ja, Diaz is op dit moment onzichtbaar. Ja. En Summerview is aan. Brobby is aan. Ja. Gakpo is aan.
1: Gakpo is heel aan, inderdaad.
0: Snap je? Dus onze verdediging is ook niet de allersterkste. Uiteraard, we hebben twee hele sterke backs, maar centraal achterin mist het wat.
1: Ja.
0: En daarin is Nederland weer ook heel sterk. Dus het gaat nog een moeilijk potje worden vanavond.
1: Ah, het wordt spannend. Hey, en ik weet dat jij niet de spreker bent voor iedereen. Maar er worden natuurlijk ook ongeregeldheden verwacht. Doe even een oproep naar iedereen dat ze gewoon op hun kont moeten blijven zitten vanavond.
0: Ik verwacht het niet.
1: Voor de Nederlandse guys, voor de mokro's, voor iedereen die de straat op wil. Ga zitten op je ass. Youssef, alsjeblieft, vertel het ze nog één keer.
0: Nee, als ze zin hebben om lekker dingen kapot te maken, dan moeten ze dat lekker bij hun moeder gaan doen of bij hun vader gaan doen. Dat is het allerbeste wat je kan zeggen, want daar doen ze het ook niet. Maar ik zeg je eerlijk, Boas, ik verwacht niet dat er gekkigheden gaan gebeuren.
1: Ik ook niet.
0: Echt letterlijk, iedereen heeft zich uitgesproken die zich maar kan uitspreken hierover.
1: Ja.
0: Als ze het nu nog doen, dan heb je gewoon te maken met individuele gekken. Net zoals met hooligans bij Nederlandse voetbalwedstrijden heb je dat ook.
1: Ik heb er niks meer aan toe te voegen. Youssef, ik wens jou heel veel succes vanavond en mogen de beste winnen. Laten we het daarop houden.
0: Mogen de beste winnen. En misschien is dat Marokko, misschien is dat Nederland. We gaan het zien.
1: Ik hoop toch stiekem Nederland. Ga niet voor je.

Dave Thames Rain Dance. Hey, elke week zetten wij hier een nummer in het zonnetje. Een nummer die je gewoon net wat vaker hoort. En dat noemen wij de dikste. En de dikste van deze week. Kijk, normaal is het altijd een nummer wat je vaker hoort. Je hebt hem overal al gezien. En wij pompen hem nog even extra. Maar deze week hebben we een nummer. Ik weet niet, het geeft je zoveel energie. Ik ga hem je gewoon laten horen, maar let's go.

0: Davido, Musa Keys en Unavailable. Zometeen heb ik nog meer goede muziek voor je klaarstaan. Even een classic.
1: So here go my single doll, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lives,
0: vision. Ja, Jesus Walks komt er voor je aan. En jij en ik duiken nog een keer in goede bangers. Want weet jij welke sample hoort bij welk nummer? Dan kan je er zometeen prijzen mee winnen.
2: Yo, Rashan. Yo, Joey, I wanna...

Safé. Het is tijd om je muziekkennis even te gaan testen. Want ik heb een stukje muziek. Het kan een bekend nummer zijn. Ik ben op zoek welk nummer is hiermee gemaakt.

Ja, je hoorde net een fragment dat je misschien wel herkende. Het is een oude hit, daar ga ik niet voor je liegen. Maar ik ben niet op zoek naar dit nummer. Nee, er is op dit moment een hit in Nederland. En die heeft heel veel inspiratie gehaald van dit nummer. Ja, en de vraag is, welk nummer is dat? Welke hit die nu in Nederland een superhit is, is hiermee gemaakt? Dat is aan jou om te raden in deze Sample Safari. Heb je het goed, dan ga je er vandoor met Limited Edition Phonics Voetbal. Dus jij mag het laten weten. Welke bekende track is met de sample die je net hoorde gemaakt? Kom maar door in de NPO Luister-app. Titel en...

Stormzy en Odeo met 24 Hours. Ik vroeg jou net om even goed na te denken, want welke hit die op dit moment een knijtergrote hit is in Nederland, is hierop gebaseerd?

Ja, je kon het doorsturen in de NPO Luister-app om kans te maken op een exclusieve Fannix voetbal. Want ja, die sokken die zijn verleden tijd. We zitten in midden in het WK. Dus moet je een beetje in stijl komen met je eigen Fannix voetbal. Het is alleen zo, je moest wel het goede antwoord insturen via die NPO Luister-app. En even kijken, Airline die stuurde Superster. Ja, dat... Ja, ik... Even kijken wat de jury zegt, hoor. Nee, kunnen we helaas niet goedkeuren. Jeroen dan, die kwam met populair en hij bedoelde natuurlijk deze. Ik weet niet wat het is. Misschien heb ik het mis. Even kijken, wat zegt de jury? Ja hoor, dat is hem helemaal. Jeroen, gefeliciteerd. Die Fannix voetbal die gaat jouw kant op komen. Het was inderdaad Idali, Ronnie Flex en Frenna met populair en niet superster. Superster is wel de titel van de sample waar die vandaan komt. En daar heeft Spanker dus dit van gemaakt.

0: Kanye West, Lil Baby en The Weeknd met Hurricane. En het gaat beginnen. Nog 3 minuten, dan is de aftrap. Ik gok dat die misschien al wel wat eerder is. Laten we even een klein stukje luisteren.
1: Presidential Somerville.
0: De volksliederen zijn net geweest. Nederland tegen Marokko. Het wordt een spannende wedstrijd. Ik ga niet voor je liegen. Ik ga je de hele avond op de hoogte houden. Zometeen muziek van Jade Lauren. This is a hot girl summer. This is my pretty king summer. Na het nieuws van 3 uur en dan ben ik zo...

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna 1/4 van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 uur geweest. De wedstrijd is net begonnen. Nederland versus Marokko.
2: Van de wereldranglijst.
1: En je hoort het. Ik ga de hele nacht voor je bijhouden tot in ieder geval 4 uur.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
1: Ja, en die WK-wedstrijd ga je dus de hele nacht kunnen horen. Zometeen muziek van Bad Bunny naar Jade Lauren. Dit is Pretty Girl Summer.

0: ICSB en Bart of zo. Ja, het is, de veldslag is begonnen. Ik ga niet voor je liegen. Nederland versus Marokko. We zitten inmiddels in de... Weet ik... Oh, ik zie dat er zelfs al gevochten wordt. Nederland versus Marokko. Van Hekken had het even aan de stok met Saibari. 8e minuut inmiddels. Zullen we even een stukje luisteren?
1: Toch doet de scheidsrechter er verstandig aan om de gemoederen eventjes tot bedaren te brengen.
0: Iedereen zijn hoofd is heet. Ik ga niet voor je liegen. Ik weet niet of je nu mee zit te luisteren als je de wedstrijd niet kan kijken. Ik ben hier sowieso de eerste helft voor je om alles te verslaan. Als er grote updates zijn, hoor je natuurlijk direct van me. Ja, wat denk jij dat het gaat worden? Gaat het dan toch Nederland worden die hem pakt? Of wordt het toch Marokko? Wordt het strafschoppen? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Ik ben echt heel benieuwd. Tot die tijd heb ik sowieso goede muziek voor je. Jonna Frase en Chirac, We're All Gonna Make It. Na Karol G en Nicki Minaj.
2: ¿Qué pasa contigo?

0: Shirek and we are all gonna make it. Zo goed is mijn Engels, maar ik hoop dat hij gelijk heeft dat we het gaan maken. Want we zitten midden in de wedstrijd Nederland versus Marokko. 15e minuut nu. Even een stukje luisteren weer.
1: Beide op het veld ten koste van Tijani Reinders.
0: Ja, er wordt een hoop gefloten vooral. Dat valt me op. De spanning is echt voelbaar. Ze spelen dus in Mexico. Het is nu de 15e minuut. Als ik kijk, hè, dan moet ik wel even zeggen, ik ben geen voetballer. Ik heb niet heel veel kennis. Nederland heeft meer de bal, maar Marokko speelt ook wel... Ja, ze spelen heel aanvallend hoor. Het is echt schaken op het hoogste niveau. En ik vroeg je net om even door te sturen in de NPO Luister-app. Ja, wat denk jij nou dat gaat worden? Rania die niet weet, sorry Boas. Ik ga voor Marokko 1-0. 1 counter, 1 goal en daarna verdedigen alsof de huur betaald moet worden. Ik hoor je. Ik hoop het niet. Nederland is nu wel mooi aan het aanvallen. Even luisteren. Daar wordt gemist. Oké, dat hoor je zo meteen. Jaden die zegt wel, Nederland wint 2-0. Iedereen doet alsof Marokko prime Barcelona is, maar Nederland gaat gewoon zakelijk spelen en klaar. Nou ja, dat moeten we nog maar gaan zien dan. In ieder geval ga ik het, zoals ik zei, de hele avond in ieder geval tot 4 uur voor je in de gaten houden. Wil je nou een nummer horen die jou door deze spanning heen trekt? Laat het dan even weten in die NPO Luister-app.

Superman. Fijs en Willem met Superman. Zometeen muziek van M, Skaya, Imani en Trobi. Wednesday night skate, feeling love, different vibration. Oh, oh. Ja, en ik heb mezelf betrapt op iets fouts. Ik had per ongeluk mijn schoenen aangehouden in het huis van mijn schoonmoeder. Oeps, of is het toch niet zo erg? Je hoort zo hoe het zit. Baby.

0: CK met Love Nuan Titi door je speakers. Hey, ik zit met een probleem. Want ik was laatst bij mijn schoonmoeder en ik liep zo vrolijk naar binnen dat ik helemaal vergat om mijn schoenen uit te trekken. En zij zei er wat van. Ze zei, Boas, doe je nog wel even je schoenen uit? Toen dacht ik, oh, het voelt als disrespect dat ik mijn schoenen niet heb uitgedaan. Maar toch vroeg ik me af, is het nou echt zo erg? Is het een soort standaard dat je altijd je schoenen aan of uit doet? Ik heb het Camille laten checken.
1: Schoenen horen altijd uit in huis.
2: Zeer zeker eens. Ik ben geen dier of zo dat ik met al die bacteriën van buiten in mijn huis ga lopen. Mijn huis is een schone plek. Ik moet bij wijze van spreken van de grond kunnen eten als er iets op de grond valt. Als ik daar met mijn voeten heb gelopen, ja, liever ook niet. Daarom moet ik ook slippers aan hebben, gewoon schoon houden.
3: Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Ik snap dat sommige mensen echt te lui zijn om als ze thuis zijn gewoon hun schoenen uit te doen. Maar ik zou het thuis niet moeten proberen, omdat ja, de straat is gewoon vies, toch? Wanneer dat meeneemt naar huis, is niet zo fris.
4: Ja, in principe, als je gewoon niet in het poep hebt gestaan.
5: Boeien.
4: Kijk, je moet niet met je schoenen in mijn weg gaan lopen, maar als je gewoon in mijn huiskamer loopt met je schoenen, prima. Je maakt toch je vloer gewoon schoon.
6: Ja, ik vind het gewoon onhygiënisch. Gewoon niet fris.
1: En ligt het er dan ook nog aan? Want soms heb je ook mensen die zeggen alleen boven schoenen uit en beneden niet.
3: Als je nou alleen boven of alleen onder hebt, maakt er geen zak uit. Je schoenen doe je gewoon uit als je thuis bent.
4: Ik weet niet, misschien is het een gekke theorie, maar ik denk dat mensen die hun schoenen binnen aandoen misschien wat onzekerder zijn. Ik heb toch het idee dat aantrekkelijkere mensen hun schoenen gewoon uit doen en die voetjes gewoon lekker laten zien.
1: Hoe kom je daarbij?
4: Nou ja, zonder schoenen is natuurlijk wel gewoon comfortabeler, maar ik kan me voorstellen als je geen verzorgde voeten hebt, dan als je niet wil dat mensen dat zien.
1: Wat doe jij zelf altijd als je bij iemand anders binnenkomt? Doe je automatisch je schoenen uit of ligt het er nog aan?
7: Nee, eigenlijk doe ik ze bij een ander aan, want het is gewoon lekker makkelijk. Maar als iemand zegt van ik wil die vooruit, denk ik, dan zeg ik ja, ik doe ik zelf ook thuis. Dus ik snap je. Dus ja.
2: Ik doe altijd dat ik mijn schoenen uitdoe, maar soms heb ik bepaalde vrienden van bepaalde afkomsten waar dat niet bij hoort. Ja, dan zeggen ze laat mij je schoenen aan. Dan heb ik ook liever niet dat ik op mijn blote voeten of op mijn sokken daar ga lopen als ze ook daar met hun schoenen lopen. Maar op zulke plekken voel ik me ook niet helemaal op mijn gemak. Ik vind dat een beetje vies.
3: Ik probeer mezelf altijd zo neer te zetten dat ik niet de eerste ben die binnenloopt, zodat ik kan kijken wat de persoon dus voor mij doet.
4: Kijk, ik doe sowieso mijn schoenen uit omdat ik het gewoon fijner vind. Maar als ik ergens naar een verjaardag naar binnen ga en ik zie dat mensen niet per se hun schoenen uit hebben, dan doe ik het ook niet. Want ja, dan vind ik het wel fijner. Maar thuis doe ik ze wel uit, maar gewoon puur omdat ik lekker in mijn dikke wollen sokken op mijn

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Ja, we zitten nog steeds midden in de wedstrijd Nederland-Marokko. 42e minuut inmiddels. Het is spannend, man. Ik ga niet voor je liegen. Onze verdediger Van Hekken die heeft al een hoofdwond en een blauw oog. Het wordt spannend. Ik heb een nummer nodig om echt even die energie terug te krijgen. Ja, Boas Boze Tune om jou deze heftige nacht door te laten komen. En eigenlijk is het heel simpel. Het is zo laat op de avond dat er waarschijnlijk minder mensen luisteren dan normaal. Dus we kunnen even de grenzen opzoeken. Dus ik vraag aan jou om door te sturen in de NPO Luister-app. Welke tune wil jij horen? Welke tune die jou energie geeft? Die de spanning weer even los gaat laten? Wil jij zometeen dat ik voor je ga draaien? En het mag echt alles zijn, hè? Het mag iets van Hef zijn. Het mag iets van Playboi Carti zijn. Gooi desnoods iets van Travis Scott als je wil. Alles wat je wil horen, ga ik nu voor je draaien. Als het maar energie geeft. Heftige energie. Want we hebben

0: 50 Cent, Roddy Ricch en The Woo door je speakers. Ja, Boas Boze Tune, waarin ik jou vraag om in de NPO Luister-app een tune door te sturen waar je zoveel energie van krijgt dat jij deze hele nacht nog kan overleven. En ik heb het ook wel nodig, want de wedstrijd Nederland-Marokko is nog steeds gaande. We zitten in de zesde minuut inmiddels van de verlenging. Even luisteren, een klein stukje.
1: Diop mee voorin.
0: Marokko heeft een vrije trap. Wel een mooie positie. Hij gaat er net niet in. Kijk, ik kan niet zeggen dat ik volledig onpartijdig ben. Ik zeg je eerlijk, ik zou het heel tof vinden voor Marokko als ze winnen, maar ik hoop dat Nederland wint. En daarom vroeg ik jou, stuur even een tune in waar we wat energie van krijgen. Jonathan, die kwam gelijk in die NPO Luister-app, die zegt, bro, er kan er maar eentje zijn. We hebben Travis Scott nodig. Antidote.
2: Ballad. Ballad. Ballad.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

luistert dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnic, your city, your summer.

Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress, die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont, en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken, en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken, en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
1: Oh my god!
0: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Rise and Shine. Zometeen Amy Grace en ECSB met Laat Me Zien. Na een hoop voetbalspektakel, misschien zit je er middenin en heb je gewoon de hele nacht opgebleven om dit mee te maken. Laat even doorkomen via de NPO Luister-app. Met welke energie ben je opgestaan? We moeten napraten over de wedstrijd Nederland-Marokko. Geef je mening via de NPO Luister-app of bel gewoon.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Festival FOMO.
2: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
0: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
0: Rise and shine. Good morning, Amy.

0: weet, al 18 jaar sta ik om 4 uur op. Dus wat kan een uurtje schelen? Maar ik zat de hele tijd te denken, nee, ik moet nu douchen. Nee, ik moet blijven kijken. Het was zo freaking spannend. En sowieso gefeliciteerd aan Marokko, man. Echt next level gespeeld. De druk erop gezet. Maar wat ben ik vooral blij voor Gakpo. Want Gakpo heeft een vreselijke week achter de rug. Heeft zijn kindje verloren. En het mooie is dat hij een blessing krijgt om zo'n mooi doelpunt te maken. Dat hij heeft kunnen scoren op het WK namens ja, het groot verlies wat hij heeft moeten leiden. En wat hij nog steeds moet verwerken. Ik was vooral blij voor zijn doelpunt. Ik denk, ja man, mooi. Het is toch een mooie blessing dat je aan het struggelen bent. Je kiest een moment om toch nog door te gaan, om te voetballen. Om uit te komen van Nederland. Je doet je ding. En ja, weet je, ik was echt blij met het doelpunt. Madonna, my sister, good morning.
1: Good morning.
0: Die penalties.
1: Oh, God. Even voor de duidelijkheid. Ik ben niet opgestaan, diep in de nacht. Ja. Maar goed, ik moest natuurlijk hoe dan ook om 4:30 wel echt mijn bed uit. Dus ik liep naar beneden. Dus dat mijn wifi al helemaal chagrijnig met kussens te gooien. En te doen, ja, ik ga gewoon slapen, ze gaan niet meer winnen. Ik zei, blijf er maar gewoon kijken. Dus ik heb het in de auto heb ik het gewoon in mijn headphones aangezet. Dus ik heb gewoon naar het commentaar geluisterd. En op een gegeven moment, ik ben bijna hier in de studio om 5:45. Ik denk, dit worden gewoon penalties. Het gaat gewoon gebeuren. Dus we hebben het hier samen nog even aangezet. Nou ja, jij zat al te kijken. Je hebt me voor het eerst niet gegroet in de tijd dat we hier samen zijn.
0: Geef een knuffel.
1: Jawel, maar je zei niet hooi toen ik binnenkwam. Ah, nee,
0: ik zat er helemaal in.
1: Is terecht. Nee, het is geoorloofd. Dus ik wist, oké, hij zit ook echt te kijken. Maar die penalties.
0: Ja, man.
1: Nederland is gewoon niet goed in penalties. Wij hebben dat gewoon niet.
0: Ik zag één bal op een gegeven moment naar Verwegistan gaan. Ik denk, hè?
1: Eén bal ging al terug naar Nederland dan.
0: Maar het doel is de andere kant. En weet je, het is, kijk, ik zou het niet kunnen, maar ik word niet, zeg maar, ik train niet mijn hele leven. Dus ik vraag me af, is dit iets mentaals? Want zeg maar, ik zie iedereen,
1: kijk naar die pressure. Hallo, hé. Hey. Sommige mensen kunnen al niet eens een presentatie op werk geven onder pressure. Laat staan op het voetbalveld.
0: Ja, maar weet je, het is, ik als leek en denk bij mezelf, ja, maar dit hier train je toch je hele leven voor? Dit is toch.
1: Ik snap wat je zegt, maar ook, ik ben natuurlijk geen voetballer, maar je traint niet je hele leven. Je kan niet nabootsen, denk ik, in een training wat die spanning op het veld gaat zijn. Dat ga je niet kunnen.
0: Nee, maar mentaal dat je weet van, ik kies mijn hoek of ik kies mijn, kijk, dat de keeper de bal blokt, ja, dat kan gebeuren. Dat is gewoon, je gaat de goede kant op en hij blokt hem. Maar zijn bal letterlijk, zeg maar, best wel, ik weet niet, hoe breed is zo'n doel? Een paar meter? 6, 8 meter? Weet ik veel? Even, hoe breed is zo'n, laat maar chatje op die vraag. Maar in ieder geval, het is heel breed. Maar als een bal letterlijk, zeg maar, ver buiten de paal gaat, dan denk ik, wat is daar aan de hand?
1: Maar ja, het is net een ander tikje met je voet. Dat jij aanloopt, net niet helemaal lekker hebt genomen. Het is nogal een podium waar je op staat, hè? The pressure is well on.
0: Ja, ik voel het ook, maar weet je, maar ook even gewoon, kijk, breedte is 7,32 meter tussen de binnenkanten van de doelpalen. Ja, dat is grappig, hè? Dus wacht even hoor. En de, even kijken, de hoogte is 2,44 meter.
1: Dus je wil zeggen, dan is het makkelijk of wat?
0: Ja, makkelijk, zeg maar. Er is een breedte van 7 meter.
1: Ja, maar dat is 7 meter. Dat veld is wel even breder. Dus je hebt meer kans dat hij op een ander punt gaat vallen dan dat doel. Dus deze meter, dat bewijst precies helemaal niks.
0: Ja, maar kijk, die keeper is niet langer dan 2 meter. Dus je hebt een 5 meter radius van waar je hem kan landen. Kijk, ik praat makkelijk. Ik heb het natuurlijk zelf niet hoeven doen. Maar ja, reageer gewoon via de NPO-luisteraar. Laat even weten. Hoe heb je gekeken naar deze wedstrijd? Wat zijn je gevoelens?
1: Ook als je juist heel blij bent, hè? Want inderdaad, gefeliciteerd Marokko.
0: Sowieso, dikke shout-out. Ja. Hey, sowieso shout-out. Laat doorkomen via de NPO-luisteraar, man. Oeh, deze moest ik even erin gooien, man. Lang geleden ik deze heb gehoord. Lauryn Hill pakte een legendary award tijdens de BET

0: the World. Vandaag zijn we een beetje aan het napraten over een spectaculaire wedstrijd. Nederland-Marokko. Gefeliciteerd, Marokko. Maar wat een wedstrijd was dit. Ik zat op een puntje van mijn stoel. Ik kwam hier naartoe en ik wist niet wat de stand van zaken was. Zette de tv aan. Had in ieder geval de livestream. En Don en ik hebben samen gekeken en we zaten echt te denken, wat gaat hier gebeuren? Vriend van de show, Robertino, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Hoe heb jij naar deze wedstrijd gekeken?
1: Ja, niet.
0: Oh, je hebt niet gekeken?
1: Nee, ik heb gewoon lekker geslapen en half vijf ging de wekker af. Eerst wat ik deed, kijk wat de stand was. Ik zag 1-1, ik daarna dan kijk ik nog lekker douchen ook.
0: Oké, dus jij hebt niet speciaal je wekker gezet en gedacht van, ik ga dit volgen. Het boeide je niet?
1: Nee, het begint met wie houdt nou WK in Amerika, joh. Kom op. Die gasten weer hebben geen verstand van voetbal. Die moeten wat anders gaan doen. Dus, zo simpel is het.
2: Nee, dus hij boycott het gewoon. Hij denkt, weet je, daar is het al fout gegaan. Daar is het al fout gegaan.
0: Oké.
1: Nee, maar ik heb wel de penalties gezeten. Mijn bak koffie die lag bijna naast me. Het was wel spannend, maar eerlijk is eerlijk. Weet je, ze hebben goed ge... Ja, de penalties hebben ze allemaal goed genomen. En ik begrijp de druk, begrijp ik. Hè?
0: Wacht even, zeg jij nou dat Nederland de penalties goed heeft genomen? Nee, toch?
1: Nee, ze hebben het gewoon goed gedaan, weet je, allebei. Maar ik begrijp de druk. De druk begrijp ik, zeg maar, dat je dus een penalty ernaast trapt, weet je. Net niet, net wel. Dus het is echt de druk. Maar ik wil Marokko gewoon feliciteren, man. Ze hebben het goed gedaan.
0: Ja, sowieso. Dikke shout-out. Ja, wij kijken heel anders naar de penalties. Wij hadden op een gegeven moment zoiets van... Paar gingen wel, zeg maar, helemaal de mist in.
2: Die gingen terug met het vliegtuig naar Nederland, zeg maar.
1: Ja, de druk is hoog, joh.
2: Precies.
0: Hoog. Ja, het is ook een hoge druk. Maar precies. Je wordt ook betaald voor die hoge druk.
2: Ja, maar dan door die pressure is crazy.
0: Luister, elke professional, en ik ga ze niet... Elke professional heeft druk. Wij hebben ook druk. Als jij op een gegeven moment op een podium moet staan en jij vergeet je woorden... gaan mensen zeggen, wat ben je aan het doen? Je hebt toch getraind voor dit? Als je op een grote podium staat, je moet voor duizenden mensen praten. We hebben ook druk. En natuurlijk, met voetbal kijken miljoenen mensen over de hele wereld, snap ik.
2: Ja, ik vind het wel een ander soort druk, hoor.
1: Ja, maar... ik moet je wel gelijk geven. Je krijgt er wel voor betaald om te presteren.
0: Ja, zeg maar, je hebt je hele leven... Zeg maar, kijk, ik wil het niet makkelijk maken van... Maar als jij een professional bent, word je betaald om onder druk, zeg maar, te gaan. De bakker moet onder druk presteren. Hij moet de brood op tijd ready hebben. De mensen die op de straten werken, die moeten bepaalde dingen af hebben op tijd. Iedereen ondervindt druk op zijn of haar manier. Op klein niveau en hoog niveau. Dus snap je wat ik bedoel? Dat ik denk van, kijk, eentje missen, maar een bal alle kanten opschieten, een beetje verder. Ik ben het met je eens.
1: Daar is je salaris gewoon naar. Je moet gewoon scoren.
0: Snap je wat ik bedoel? Ik kan niet, zeg maar.
2: Ja, maar een hoog salaris is niet ineens een doelpuntgarantie. Je scoort of niet. Maakt niet uit hoeveel geld je krijgt.
1: Ja, kijk, je hebt bepaalde beroepen, krijg je ook risicogeld, hè?
0: Ja. Ja.
1: Dus,
2: misschien was het salaris niet hoog genoeg.
0: maar in ieder geval, weet je, ze hebben goed gespeeld. Ik was vooral blij voor Gakpo. Ik zei het eerder al. Die man heeft een moeilijke tijd achter de rug. Hij heeft gewoon gescoord. En dat vond ik echt het hoogtepunt voor mij. Omdat hij natuurlijk zijn kindje heeft verloren. Mooi dat hij geblest is met een mooi doelpunt. Dus dat was voor mij een hoogtepunt. Maar we gaan even kijken wat de rest van Nederland vindt.

0: Buddy Rich, Late at Night. Ja, wij waren late in the night aan het kijken naar voetbal Nederland-Marokko. Maar hoe denkt Koeman hierover?
1: Goedenavond, Ronald. Goedenavond naar Jan-Paul van Hekken. De teleurstelling die spatte de tv uit. Hoe was het bijvoorbeeld net in de kleedkamer?
2: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun. Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
1: Dit bizarre moment.
2: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
1: Want ze hebben de eerste gemist op dat moment. Denk je dan, we gaan afrekenen met dat penalty-syndroom?
2: Nou, nee, niet. Want het was pas de eerste. En het zijn er vijf. En we weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er drie van de vijf gemist. En dat is te veel.
1: Ja, er is zoveel gebeurd. We kunnen het over ontzettend veel dingen hebben natuurlijk. Ik wil toch even naar het strijdplan. Hè? Want dat heb je vooraf uitgelegd. Dat heb je met veel overtuiging gedaan. Hoe kijk je daar dan nu op terug?
2: Positief.
1: En dat is het.
0: Positief, zegt hij.
3: Hij houdt wel de spirit erin. Hij houdt wel gewoon de... Kijk, want wat ik net ook al zei. Vooral met penalties. Het is gewoon echt een kansscenario.
0: En het is een vak apart.
3: Zeker.
0: Er zijn bepaalde... Want je ziet bijvoorbeeld die eerste guy. Ik weet niet hoe die heet. Want ik heb de bal op stand van voetbal. Maar je ziet met hem dat hij bepaalde... het is ook een soort bepaalde overtuiging wat je moet hebben als je penalties neemt. Een soort van... Je moet eigenlijk volgens mij minder mentaal ermee bezig zijn en meer gewoon, ik doe het. Ik neem hem met chest. Zo denk ik dan. Hè. Ik heb de balverstand van maar.
3: Nou, en dat hij dus in die 7 meter moet komen. Want jij bent ervan overtuigd dat hij makkelijk kon zitten.
0: Nee, maar...
3: Jawel.
0: Kijk, de goal is 7 meter 23. Als jij hem 14 meter de andere kant op schiet, dan vind ik dat... Ja, maar ja, dat kan. Weet je, shout-out nogmaals. Ik ben trots op Nederland. Goed gedaan. En fucking trots op Marokko. Want die hebben op een gegeven moment de tempo ook bepaald. De vuur staat erin. Die ene guy die opeens de bal erin kopte. Gruwelijk.

0: Kijk nu naar het pleintje van.
1: Zometeen muziek van Jordan Fraser, Drake, Dave en Thames. Ja man, even naar buiten kijken en wat zien we? Dat het bewolkt is, is kans op een spatje regen. Oh ja joh, 21 tot 26 graden. Het is tijd voor de nieuws, de actualiteit en nieuws van NOS op 3. Met Rinskeezy, good morning. Ja, op dit moment horen we Rinskeezy te hebben, maar... We gaan even kijken wat er aan de hand is waarom we Rinskeezy niet horen. Nou, we zijn buitenspel gezet door de techniek. Dus we gaan het even onderzoeken en dan komen we zo meteen weer bij terug.
0: Fernando.
1: Ja man, rise and shine.

0: Reskies met het nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
1: Ja, goedemorgen. Het WK zit erop voor het Nederlands elftal. Oranje is uitgeschakeld op penalties nadat het 1-1 bleef in een spannende wedstrijd tegen Marokko. En Oranje heeft het aan zichzelf te danken. 3 keer ging het mis, te beginnen bij de strafschop van Kluivert.
2: Korte aanloop. Houdt even in en schiet op de paal. Timber. Afschuwelijk slecht genomen. Sommerveld, nee! Ramt hem op de vuist van de keeper.
1: En dus kon Ismaël Saibari, de middenvelder van PSV, Marokko naar de volgende ronde schieten.
2: Saibari. Of toch Verbrugge. Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
1: Ja, Marokko speelt komende zaterdag tegen Canada om een plekje in de kwartfinale. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de mensenrechtenorganisatie. Ze zeggen dat het komt doordat de regels voor Israëlische militairen om op Palestijnen te mogen schieten zijn versoepeld. Vorig jaar werden volgens de mensenrechtenorganisatie 54 kinderen gedood door Israël. In bijna een kwart van de gevallen zouden militairen, burgers of artsen op afstand hebben gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. En er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Tot zeker donderdagavond is spoorbeheerder ProRail bezig om de boel daar te fixen. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was gisteren een brand in een kabelgoot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Intussen tijd zet de NS bussen in.
0: Oké, thank you very much. Reskies is zometeen straks weer om 7 uur weer.
1: Yep.
0: Thank you. Hola dos, ja man. We gaan door met Jonah Fraser, Chatty Waka, good vibes.

0: Today, Nandolik Sound System at your service. Wat een wedstrijd, ongelooflijk. Het ging alle kanten op. Maar ja, het is gebeurd, het is gedaan voor Nederland. Weet je, ik bedoel, Marokko heeft het voortreffelijk gedaan. Nou, Koeman is er duidelijk over.
1: Moet je ook wisselen, hè? Jongens die zaten er doorheen. Frenkie, Cody natuurlijk ook. Virgil had ook in zijn kuit al wat problemen. Dus ja, dan probeer je dat op de beste manier te doen en te wisselen. En Justin nog te brengen, omdat dat eigenlijk normaal gesproken zeg ik dan ook een goede penaltynemer is. Maar het mocht niet zo zijn. En blijkbaar blijft dat een zwarte bladzijde.
2: Ja, dat is niet de specialiteit van het Huis van Nederland. Nou is het een emotionele avond hier in Monterrey. Ik denk ook in Nederland waar een heleboel mensen voor de televisie zullen zitten. Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat? Want je hebt gezegd dat de doelstelling was de halve finale. Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?
1: Nee, dat gaat vanaf morgen komen.
2: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet wat dat betreft?
1: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over, maar het lijkt me niet om dat op dit moment te zeggen.
2: Krijgen we geen inkijkje in?
1: Nee, zeker niet.
2: Oké, dankjewel.
1: Oké.
3: Aldus de bondscoach, wat zouden die gedachten zijn? Wat denk je, Rafael?
4: Ja, ik denk dat hij mee stopt, denk ik.
3: Mooi geweest.
4: Ja, mooi geweest.
3: Andere keuzes in.
4: Ja, maar hij heeft het ook. Ja, natuurlijk. Natuurlijk ook de gezondheid van zijn vrouw. En hij heeft het gewoon goed gedaan. Een moeilijke periode, de eerste keer dat hij het overnam. Geweldig gedaan. En alleen ja, dit is gewoon een hele grote teleurstelling geweest. En...
0: Ja, zeker. We gaan het meemaken, man.

0: Prins Kizzy, zometeen met het nieuws van Endless of Dreams. Wat heb je voor ons?
1: Ja, teleurstelling bij Nederland, enorme blijdschap bij Marokko. Straks hoor je alles over de zenuwslopende WK-wedstrijd.

0: más, pues mi gente, Palmundo está de vuelta.
1: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerderstrand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
0: Ay, qué chimba. Palmundo.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
7: In the mood for vibes?
8: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
7: Jij brengt de mood bij de vibes.
8: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: altijd goed.
1: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.

0: worden laten raden binnen 30 seconden. Nou, je hebt in ieder geval een kwalificatievraag nodig. GTSD is een afkorting van welke serie? Een tijd van onbezorgdheid. GTSD is een afkorting van welke serie? Laat hem doorkomen via de NPO Luister-app. Tijd voor de actualiteit. Renskies, was papen. Wat heb je voor ons?
1: Nederland ligt uit het WK. Oranje kwam voor dankzij een doelpunt van Gakpo, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. Het kwam uiteindelijk aan op penalties en toen ging het mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak en Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.
1: Ook voor Duitsland is het WK voorbij. Paraguay schakelde de Duitsers uit met strafschoppen. Frankrijk heeft een wet aangenomen die de zogenoemde ultra-fast fashion moet afremmen. Het gaat dan vooral vaak om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die bedrijven mogen voortaan geen reclame meer maken in het land en er komt een toeslag op dit soort mode. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. Ja, dan nog even over de wedstrijd van zojuist. Want waar Oranje verdriet heeft, is er blijdschap onder de fans van Marokko. De Amsterdamse stadszender AT5 keek met ze mee op een groot scherm.
3: Fantastisch. Perfect.
4: Ongelooflijk.
3: Perfect.
4: En iedereen maar haat op Eza Diop. Hij heeft het toch gedaan, hè? Toch gedaan.
5: Het is al helemaal licht. Ik weet niet hoe vroeg het is.
3: Maakt niet uit. Iedereen moet werken. Mensen moeten werken. Mensen moeten naar huis. Maar eerst Marokko.
1: Ja, in Den Haag was het vlak na de wedstrijd minder gezellig. Marokkaanse fans gooiden daar met vuurwerk, waarna de politie een waterkanon heeft ingezet. Krijg nog het weer. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking aan. Er kan een spatje regen vallen vanmiddag, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Festival FOMO.
6: Hell no.
0: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
0: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando.
0: Rise and shine, good morning, Iris Star, where do we go?

0: the morning show. Met
1: good vibes.
0: Lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Keep it high, keep it banging, baby. Oh, wat een kater. Wat een kater. Wat een wedstrijd. Wat een spektakel. Misschien heb je het zelf meegekregen. Heb je het zelf live gekeken. Ik heb een uur... ik ben een uur eerder opgestaan dan normaal. 3 uur stond ik op en ik was aan het kijken. Ik denk, oké, wat gaat hier gebeuren? Wat een spectaculaire wedstrijd. Hey, sowieso, dik applaus voor Marokko.
1: Gefeliciteerd Marokko. Gedaan.
0: Saibari, wat een voetballer. Wat een voetballer. Jezus. Die man had op een gegeven moment zo'n snee boven zijn oog. Toen zei die man, volgens mij zei die scheidsrechter, ja, ik kan niet zo doorspelen. Deze man gewoon trekt zijn shirt uit, andere shirt aan. Pap, speelt gewoon door. Ja, shout-out aan die man. Maar ook een dikke staande ovatie voor Gakpo. Gakpo heeft een moeilijke tijd achter de rug, heeft zijn kindje verloren. Besluit om vervolgens te gaan spelen en scoort ook nog eens. Dat vind ik ook bewonderingswaardig, man. Love, man. Wat een blessing was dat. Maar die penalties, die penalties. Wat kan ik zeggen over die penalties? Blijft moeilijk. Blijft een uitdaging. Ja, kijk, wij kunnen natuurlijk makkelijk praten op een afstand.
1: Maar... Oh, je bent geswitcht van mening. Oké.
0: Nee, dat is hetzelfde. Ik snap nog steeds niet hoe je een bal, zeg maar, 14 meter aan de andere kant
1: op. Ik wou net zeggen, want net hoorde ik toen ik zei van, ja, maar het is ook pressure. Het is ook
0: mee. Is dat zo?
1: Ja, maar een doel is 7 meter breed. Ja. Ik hoor nu een switch. Heb ik je overtuigd?
0: Ja, bijna. Nee,
1: oké, gelukkig.
0: Kijk, als professional... word je betaald om als een professional, zeg maar, te presteren. Dus het feit dat wij dat van jou verwachten, komt ook omdat wij kijken naar professionals. Wij zijn geen professionals. Wij zijn 18 miljoen bondscoaches die van de zijkant roepen, ik kan het beter, ik kan dit en dat gedaan. Nee, we kunnen niet beter, maar we hebben hoge verwachtingen, omdat we zien dat deze spelers op hoog niveau spelen bij verschillende landen. Dus wij verwachten... Dat is bijvoorbeeld als ik Max Verstappen zie rijden. Ja, ik verwacht ook dat hij goed rijdt in die auto.
1: Maar dat heeft hij ook nog steeds gedaan. Ik vind dus niet dat een gemiste penalty iets zegt over de rest van je spel. Omdat een penalty is zo'n momentstreffer.
0: Zeker.
1: Hoe sta je op die stip? Welke kant van het veld sta je? Welke supporters roepen naar je? Ja. Waar denk je aan op dat moment? Moet ik hem gaan maken? Ga ik hem maken? Ja of nee? Ja. Wie kijkt je aan? Het is zo... Zo'n moment dat het voor mij niet per se iets zegt over dat je een fantastische speler bent, ja of nee. En 7 meter is niet zo breed. Het is niet zo breed, Nando.
0: Kijk, ik zou niet kunnen, want ik kan gewoon niet voetballen. Dus zeg maar, dus ik snap van mezelf dat ik... En misschien leg ik de lat, zeg maar, de pressure zo high, omdat ik denk van... Ja, weet je, is ook teleurstelling, omdat...
1: Tuurlijk.
0: Je kijkt ernaar en denk je van, kijk bijvoorbeeld hoe goed die Saibari, man. Die man heeft nog meer pressure. Want hij denkt, luister man, ik moet mijn land vertegenwoordigen. En hij ript hem gewoon erin. Boom! Snap je dat je ziet?
1: Heerlijk. Kijk, ik moet zeggen, ik heb ook wel een penalty gezien die al in het vliegtuig naar Nederland zat, zeg maar. Die zat er ook bij. Maar ik vind wel echt, ja...
0: Maar 3 van de 5 gemist, hè?
1: Ja, ik weet het. Maar het is gewoon ook eentje die werd geweldig gekiept. Maar die heeft helaas met zijn hak
0: naar binnen gehaald. Dat was pech. Dat was
1: ook echt pech. Ja, het is gewoon een kansspelletje dat penalty schiet. Het is gewoon een kansspel. Dus ik vind dat niet per se iets zeggen over kwaliteit. Maar ook ik weet niks van voetbal.
0: Nee, maar luister, nogmaals. Dit Nederlandse elftal is supergoed. Ik denk echt, zeg maar, dat we wereldkampioenschap levels in ons hebben. Want zeg maar... Die Gakpo, die Brobby.
1: Maar dat is dan wel weer nu. Dat vind ik wel nu mosterd na

0: Een maaltijd, want ja, dat je het in je hebt, dan ja, je hebt niet gewonnen.
1: Ja,
0: je hebt
1: niet gewonnen. Uiteindelijk gaat erom wat je presteert.
0: Daarom,
1: wat je doet.
0: Daarom. Dus ik wil wel nog even één ding zeggen, want ik heb het al een paar dagen geleden, heb ik het ook al gezegd. Ik krijg heel vaak, wanneer Congo wint, krijg ik had het niet verwacht. Maar we zijn nu wel verder dan Nederland. Ha!

0: voor Fernando.
1: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden?
2: Ja.
1: Durf je het aan? Oké. Okay. Ik heb in ieder geval een kwalificatievraag voor je. En als je... Deze serie loopt langer. Volgens mij een van de langstlopende Nederlandse series op de Nederlandse tv. Volgens mij. Ik volg het al lang niet meer. Ik volg het alleen toen Katja Schuurman erin speelde. GTST is een afkorting van welke serie? Ja, dat antwoord wat in je hoofd opkomt... stuur dat door via de NPO Luister-app. En dan spelen we zometeen...

0: hebben 5 woorden laten raden in 30 seconden. Als het antwoord ja is, dan moet je sowieso een keer meespelen. En John, die dacht, hé, luister, GTST, die checkte ik. Maar checkte die vroeger, John? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, man. Goedemorgen. Die keek ik zeker vroeger, man.
0: Ai, ook voor Katja Schuurman?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Voor wie keek je?
1: Ik keek gewoon meer omdat mijn ouders er naar keken. Dus dat was gewenning om mee te kijken.
0: Ja, had ik ook met That's the World Tours. Maar uiteindelijk keek ik het vaker naar mijn moeder. Dus legendary, man. Ja, GTST staat voor...
1: Goede tijden, slechte tijden.
0: Die een tijd van onbezorgdheid is voorbij.
2: Ja. Wauw.
0: Dat was die tune toen.
2: Ik zou het bij radio maken houden.
0: Ga ik doen, hè. Autotune. Maar autotune kan je ook helpen, hoor.
2: Sommige dingen zijn niet te redden.
0: Kom je gewoon op de playlist.
2: Oké, ik ben heel benieuwd. Ik wil het graag zien. Maar tot die tijd moet jij eerst 5 woorden gaan raden. En John, ja, je hebt een hele leuke tegenstander, al zeg ik het zelf. Want je speelt namelijk vandaag tegen mij.
1: Oh, oké. Nou, mooi.
2: Nou, geweldig. Ja, mooi. Dat moet nog blijken. Jij mag eerst. Dus ik zou zeggen, heel veel succes.
1: Yes, dank je.
2: Go!
1: Het wordt gefrituurd en het is van een aardappel gemaakt.
0: Patat.
1: Een zeedier die inkt spuit.
0: Een octopus.
1: Je wint het en het lijkt op een beker. Hoe noem je dat?
0: Trofee.
1: Je hebt maagd, tweeling...
0: Sterrenbeeld.
2: Ja, goed. Ja.
1: Het beschermt je gezicht tegen vuil, licht en...
0: Masker. Gezichtsmasker.
2: Gespeeld! Ja, netjes. Ja, die was ook wel heel lastig zonder het woord ook te gebruiken. Ooglid.
0: Ah.
2: Dus die is wel, die is wel lastig. Die is wel echt lastig.
0: Jeetje.
2: Maar 4 goed. Oké, ik begin bijna bang te worden. Even kijken. Oké, ik heb die woorden voor me. Ja.
0: Beter dan die penalties van Nederland. Ik bedoel, we gaan
2: dat
0: lekker.
2: Dat is niet moeilijk. Oké, kom op.
0: Go!
2: Jij wil het heel vaak eten als Miguel Caidel draait.
0: Douwe Egbers.
2: Jeetje.
0: Appeltaart.
2: Ja, maar dan kort zonder het
0: taart.
2: Eerste woord.
0: Appel,
2: precies.
0: Ja.
2: De meest bekende goochelaar van Nederland.
0: Hans Klok.
2: Het is een dier met zwart en wit.
0: En
2: groot.
0: Zebra.
2: Nee, en groot is die. En een beetje dikkig. Uit China hebben ze hem vooral.
0: Oh, koala.
2: Jeetje,
0: Panda.
2: Ja. Je doet het op je lichaam als je een wondje hebt. Dan plak je een...
0: Pleister?
2: Ja! Waarom zeg je dat zo met vraagteken?
0: Ja, want hij moest vallen!
2: Hij viel niet!
0: Sorry!
2: Jeetje! Ja, John die lacht al.
1: Ja.
2: Hij vindt het grappig. Nou, ik vind het niet heel grappig, maar ik heb 3 punten en John heeft gewoon gewonnen. Lekker gedaan, man. 4, lekker, neem een verlies. Woe!

0: hetzelfde place en dan speel je morgen weer mee.
1: Perfect, zie je dat.
0: Oké, morgen ben je ook bereikbaar dezelfde tijd, toch? Dan bellen we je morgen weer. Doe je weer mee.
1: 100%.
0: Amen. Lobby, tot morgen.
2: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.

0: luister dus deze hele week naar de Funnic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnics, your city, your summer.
1: Zometeen Jonah Fraser en Chirac. We're all gonna make it. Ja, zometeen dus het weer. Even kijken wat kraken. Een bewolkte kans op een spatje regen. 21 tot 26 graden. Let's kiezen met de nieuws van NOS of Dreezy. What's poppin'?
2: Blijdschap bij Marokkaanse Nederlanders. Want Marokko is door op het WK. Na de officiële speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd er niet gescoord. Dus werden het penalties en dat ging niet goed. Kluivert, Timber en Summerfield schoten alle drie mis. En dus was het PSV-middenvelder Saibari die Marokko naar de volgende ronde schoot.
3: Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
2: Marokko mag zaterdag de achtste finale spelen tegen Canada en Nederland mag naar huis. Toch is bondscoach Ronald Koeman niet ontevreden over het spel.
4: Natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver terug gingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd en helemaal niks weggeven. Kan niet tegen zo'n goede ploeg met een aantal geweldige spelers. Dus. Maar dat is allemaal achteraf en achteraf heeft iedereen de waarheid.
2: De winst van Marokko wordt natuurlijk uitbundig gevierd. Bijvoorbeeld in Utrecht, daar wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag barstte na de overwinning een feest los. Maar daarbij zou ook vuurwerk naar de politie zijn gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. De ME kwam er ook bij. Volgens Omroep West is er ook iemand opgepakt. Heb je cryptomunten staan op het platform Knaken, dan kan het zomaar zijn dat je die misschien kwijt bent. Het Openbaar Ministerie heeft faillissement aangevraagd voor het platform. Op Knaken konden mensen euro's omwisselen voor cryptomunten zoals bitcoin. Het platform voldeed niet aan nieuwe Europese regels en was begin deze maand ineens niet meer bereikbaar. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Het OM heeft er geen vertrouwen in dat Knaken de zaken goed afhandelt. Als de rechter akkoord gaat met het faillissement, wordt bekeken of klanten hun geld terugkrijgen. De Fiat onderzoekt of er bij Knaken strafbare feiten zijn gepleegd. En een Amerikaanse filmmaker moet 2,5 jaar de cel in omdat hij Netflix heeft opgelicht. Carl Rynch heeft $11 miljoen opgemaakt die bedoeld was voor een science fiction serie. Maar die serie maakte hij nooit af. In plaats daarvan belegde Rynch het geld in crypto. Hij loste er zijn creditcardschuld mee af. En ook kocht hij dure auto's, horloges, kleding en twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. Een rechter heeft nu bepaald dat hij de cel in moet.
1: Maar besef, hè, deze man heeft gewoon $11 miljoen opgemaakt aan onzin, aan kleding, horloges, dure auto's, losse creditcardschuld af. Heeft hij ook nog geld in crypto gezet? Heeft hij ook kraken gebruikt of niet?
2: Nou, dan is die misschien is die wel kwijt, maar waar ik voornamelijk wel op aansloeg was twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. Huh? Wat voor matrassen moeten dat dan zijn? Met bladgoud of zo?
5: Ja. Of misschien zit er iemand onder die je masseert terwijl je slaapt,
2: ja,
5: of zo?
2: Of inderdaad andere dingen met happy end of weet ik veel wat er dan. Maar 6 ton, wat? Nou ja, goed, dan lig je echt op goud, denk ik.
1: Ik weet
2: of
1: niet,
2: zo.
1: Je hebt wel dingen die, zeg maar, je hebt wel matrassen van €1000, dat weet ik wel. Aeromax-achtige dingetjes waar je die met je rug mee bewegen, maar...
2: Ja, maar dit is meer dan $600,000, hè? Dus dat is nog, zeg maar...
1: Ik heb hem gevonden. Ja? De duurste matrassen voor 1 ton zijn vaak gemaakt van luxe materialen en handgemaakte technologie.
2: Ja, maar dat is 1 ton.
1: Kraant Vividus. Dit matras kost ongeveer €370,000. Het is gemaakt van handgemaakte materialen zoals paardenhaar en pijlstaars troggeleer. Ja,
2: wow.
1: Ja, dat snap
2: nou,
1: ik.
2: Ja. Ja. Ja, zeg maar, dat is gewoon nog duurder dan, zeg maar, een gemiddeld koophuis hier in Nederland.
1: Ik ben
2: bizar.
1: Benieuwd hoe je daarop ligt, hoor. Volgens mij slaap je echt. Ik wil wel weten hoe dit ligt.
5: Koninklijk.
1: Oh mijn god.
5: We will never find out.
1: Als je daarop wiept, is klaar.
5: Hey.
1: Fernando. Komt hemels.

0: zij met Controlando. De wedstrijd waar iedereen naar uitkeek. Nederland tegen Marokko is gespeeld. Marokko won tijdens de penalties. En ik heb zelfs mijn wekker hiervoor gezet. Je weet, ik sta 4 uur op, maar 3 uur zat ik gewoon te kijken. Ready voor de tv. Ik zat te kijken, wat een wedstrijd. Heb je het gemist? Nog stress? We hebben oud-profvoetballer Eljero Elia, my brother, aan de lijn om ons de highlights mee te geven. Ja. Broski, good morning.
1: Goedemorgen.
0: We hebben verloren. Hoe voel jij je?
1: Fucked up.
0: Leg uit, man.
1: Nee, ik ben gewoon echt teleurgesteld van. Niet omdat het per se van Marokko is. Ik heb Marokkaanse vrienden, dus dat niet. Ze hebben gewoon de Nederlandse voetbalschool in de steek gelaten, vind ik.
0: Op welke manier dan? Want zeg maar, ja, we keken naar een spannende wedstrijd. Jonathan Gakpo die een mooi doelpunt zeg maar, maakt. Maar ja, als prof, ex-prof, zeg maar, wat zag jij wat wij niet zagen?
1: Een banger Nederlands elftal, die ging inzakken. Ze speelden met 5 verdedigers. Ze voetballen nauwelijks. Ze hebben alleen maar naar achteren gelopen. Als ze nog 1-0 op de voorsprong kwamen. Ik weet niet hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, maar dat was echt pure klasse van Summerfield. En als ze dan de 1-0 tegenkregen, of de 1-1, de gelijkmaker van Diop van Marokko. En dat ze nog zo lang nog voor hebben gehouden, dat ze penalty nog hebben gehaald. Nou ja, nee, dit was Nederlands elftal onwaardig, vind ik.
2: En je zegt ook heel duidelijk, ze hebben angstig gespeeld. Wat bedoel je precies met angstig spelen? Wat zag je gebeuren?
1: Dat ze gewoon geen inzakken. Mm. Kijk, ik snap dat je als je denkt, oké, Marokko is de betere voetballende team. Dan ga je iets inzakken. Maar hoe ze nu hebben gespeeld, zo heb ik Nederland zelf nog nooit gezien.
2: Wauw, wat betekent dit voor de toekomst? Want dit is nogal een uitspraak, echt onderwaardig aan het Nederlands elftal. Wat gaat dat voor de toekomst voor het Nederlands elftal doen?
1: Ik zal het echt niet weten, maar er moet een trainer komen. Ik weet niet of hij blijft of niet blijft. Ze moeten in ieder geval weer gewoon de Nederlandse voetbalschool proberen terug te brengen.
0: Ja.
1: En dat is voetballen.
0: Maar Eljero, kijk, waar ik in shock naar keek was die penalties. En ik ben geen voetbalexpert. Ik weet niet hoe het voelt om penalties te nemen. Kun je ons daarin meenemen? Want zeg maar, in hoeverre is het zeg maar iets waar je voor kunt trainen? Of moeten die ballen gewoon erin? 3 van de 5 ballen, zeg maar, die hebben we gemist. Moeten die gewoon erin op ons? Ja.
1: Penalties is gewoon een loterij, vind ik. De keeper kan zijn dag hebben. De heren die de penalties moeten nemen, die kunnen zenuwachtig zijn. Spanning hebben. Angst. Kan van alles zijn.
0: Ja.
1: Ja, alleen die spelers weten het.
2: Het is een beetje een kansspel. Maar eigenlijk wat dus ook wel interessant is, wat hij eigenlijk dus ook zegt, is dat het eigenlijk voor die penalties al misging. En dat is wel een andere manier van kijken natuurlijk. Van, daar had het eigenlijk niet naartoe moeten komen. Want wat had jij liever willen zien?
1: Dat we gewoon met de Nederlandse voetbalschool stel ten onder zijn gegaan.
0: Ja. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld die Saibari, hè, zeg maar, wat echt gruwelijke voetbal is, speelde ook met PSV. Maar als je hem ziet bijvoorbeeld hoe die dus onder druk presteert. Dat viel mij gewoon op. Die man blijft vlammen. Hoe kijk je naar zijn speelstijl?
1: Ik hou van zijn speelstijl. Hij is gewoon een verfrissing om naar te kijken.
0: Ja, man.
1: En hoe langer het seizoen duurde, hoe beter hij werd.
0: Ja.
1: En dan nu zie je een toetje. Hij schijnt zijn hoofd. Hij heeft zijn transfer al gemaakt naar Bayern München.
0: Ja.
1: En het enige wat hij wil doen, is de Marokkaanse bevolking trots maken. En dat zie je ook in zijn spel.
0: Ja.
1: Er is een blessure, poep, hij staat erbij, rent gelijk weer terug. We spelen met hun hart. En ik heb ook tegen vrienden gezegd, degene, of de club, of de land, sorry, de land, die met zijn hart speelt, die gaat het vers komen.
0: Wie gaat het WK pakken, bro? Nog?
1: Ik denk Frankrijk.
0: Oké. Ja, man. Zo, we gaan het meemaken, Elgero. Elgero, thanks dat je even de tijd nam om met ons bij te praten over Nederland-Marokko. We zien de app exploderen met allemaal mensen die zeggen, ja, vreselijk. En de helft is blij. Maar het was wel een, ja, ik heb genoten. Het was entertainment volop. Dus thanks in ieder geval voor je tijd, mijn broeder.
2: Zie je snel. Dankjewel, man.
1: Geen dank. Lobby.
0: Lobby, my brother.
3: I bet.

0: met excuseren.
1: Are you ready?
0: Yeah! I'm ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwste

deze nieuwe tunes en nog veel meer vind je in die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify. Hola. Wake up. You know what my-

0: is Kiezen met het nieuws van NOS op Dreezy. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Het Nederlands coverspak, dat hoor je zo.

een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Metal Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: WK Mixzone.
2: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
3: Dumfries speelt wel echt. Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
4: Beste speler Saibari.
3: Ja.
4: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
3: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
5: Ja, ja, pleurt toch op man.
1: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
0: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
6: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Morning, Jonah Fraser en Jay Onstan klaar. Gooi de NPO luisterapp helemaal vol. Hoe heb jij Nederland tegen Marokko beleefd? Heb je wekker gezet? Ben je opgebleven? Laat het weten via de NPO luisterapp. We gaan even luisteren naar Reskeezy met het nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
8: Goedemorgen. Het Nederlandse elftal kan zijn koffers pakken. Het WK is voorbij in Monterrey. Ging Oranje na strafschoppen ten onder tegen Marokko. 3 keer ging hij mis, te beginnen bij de strafschop van Kluivert.
9: Korte aanloop. Houdt even in en schiet op de paal. Timber. Oh, nee. Afschuwelijk slecht genomen. Sommerveld, nee. Ramt hem op de vuist van de keeper.
8: En dus kon Ismaël Saibari, de middenvelder van PSV, Marokko naar de volgende ronde schieten.
9: Saibari. Of toch Verbrugge. Ja! Nederland weet het weer niet te bolwerken in een strafschoppenreeks. Marokko gaat door.
8: Marokko speelt komende zaterdag tegen Canada om een plekje in de kwartfinale. Het aantal migranten dat naar Nederland komt, blijft dalen. Vorig jaar waren het 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen vooral minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Het bedrijf kon geen vergunning krijgen. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Ja, en dan weer even terug naar Oranje. Want na de wedstrijd sprak onze collega van de sportredactie met een aangeslagen aanvoerder Virgil van Dijk.
10: Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
11: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
10: Ja.
8: Ja, wat kun je er verder nog over zeggen? Virgil werd ook even gevraagd naar hoe het is om er met penalties uit te gaan, terwijl het team daar juist flink op had geoefend.
11: Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
10: Intens natuurlijk. Je, wat je zegt, je traint, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
11: Kun je daar nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
10: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op doen.
8: Krijg je nog het weer. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking aan. Er kan een spatje regen vallen vanmiddag, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden.
12: Festival FOMO.
13: Hell no.
12: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
13: Oh my god.
12: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
14: Fernando.
7: Rise and shine, Jonah Fraser en Jay on. Partner.

0: de helft van Nederland, misschien wel heel Nederland, mee te kijken. Het is echt ongelooflijk. Ik zag mensen op social media op tijdstippen en ik dacht van, normaal te slapen, toch? Nee, wij waren allemaal wakker. We keken naar Nederland-Marokko. Wat heeft Nederland goed gespeeld? En Marokko ook, maar Marokko was aan het domineren. Die Saibari, wat een voetballer, jongen. Echt, ik heb kennis gemaakt met die kwaliteit van deze man. Ik was impressed. Met wie ik ook impressed was, Gakpo. Gakpo heeft echt een moeilijke tijd achter de rug. Heb je ongetwijfeld misschien wel meegekregen via het nieuws. Uit zijn zoon verloren. En het mooie is wat er dus gebeurde met die man. Hij scoorde. En dat was kippenvel. We zitten naar boven kijken. De ouders van hem die keken mee. Wezen allemaal naar de lucht. Staken de handen in de lucht en wezen naar boven. Ja, hij deed het ook op het veld. Het was...
1: Maar ook even extra applaus voor Somerville, hè? Want zonder die assist had Gakpo hem nooit kunnen maken.
0: Maar Somerville is sowieso gruwelijk.
1: Ik wil dat wel even zeggen, want zelfs toen Somerville nog op de grond lag...
0: Snap je?
1: Tikte die hem nog wel even door naar Gakpo. Dus zonder hem, we had dat doelpunt ook nooit gegeven.
0: Hou op.
1: Maar goed, we hebben het nu heel de tijd over Nederland. Maar even shout-out naar Marokko, man.
0: Sowieso, man.
1: Ja, man, echt gefeliciteerd. Echt gefeliciteerd.
0: Die gozer, die Diop, die Marokko, zeg maar, in de blessuretijd gewoon kopte. Gewoon die man met die kop op. Bam, ik dacht. En die, ook die confidence, hoe die keek, toch? Ik dacht, ja man. Gewoon die energy. Je voelt dat die energie al... Ja, dit was...
2: Vrij aan de voorzet, hard en goed en raak.
0: De kopbal van Diop. Hem. Je kon die niet blokkeren. We hebben een gruwelijke keeper bij Oranje, maar hij kon die ook niet tegenhouden. Dat was gewoon wauw.
1: Ik ben wel echt benieuwd hoe Marokkanen in Nederland of überhaupt hoe ze het gevierd hebben. Want ik was beneden en ik was ook een beetje met een half oog mezelf aan het klaarmaken en aan het kijken. En vanaf het moment dat Nederland gescoord had, was er in ieder geval bij mij in de straat allemaal vuurwerk. Mensen waren allemaal vuurwerk aan het afsteken. Ja. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik wil even lekker in die beleving zitten.
0: Ja, man.
1: Want hoe heb je gekeken? Wat heb je gedaan?
0: Hoe voel je?
1: Precies, je bent waarschijnlijk super freaking mega moe. Het lijkt me wel dus echt heel lekker. Want ik merk dat bij Congo dus ook. Dat je al die talkshows hebt gezien waarin iedereen zegt... Ja, van Marokko hoef je niet bang te zijn. Ja, Marokko hoef je niet serieus te nemen. Nou, dan krijg je dus dit.
0: Dan krijg je pak slaag.
1: Precies. Dus laat het even weten in de NPO-luister-app. Hoe heb jij het beleefd? Hoe voel je je? Ben je moe? Ben je juist opgewekt? Ben je blij? Hoe heb je het gevierd? Neem ons even mee.

0: Heb je het? Ja, hoe voelt het? Ja, ik heb genoten. Dikke shout-out aan Marokko, man. Echt next level gedaan. Lucas hebben we aan de lijn. Lucas, goedemorgen.
1: Goedemorgen, chef.
0: Vertel, wat voel je? Wat gaat er door je heen? Nederland, Marokko. Hoe heb je het beleefd?
1: Nou, beide spannend. Momenteel echt om te janken. Ik zeg wel eerlijk, Nederland heeft wel goed gedaan, man.
0: Nederland heeft goed gedaan?
1: Ja, ik vind van wel. Kijk, ze hebben dan wel die L gepakt. Maar ik zeg eerlijk, penalties hadden beter gekund. Dat zeg ik je sowieso, maar voor de rest...
0: Ja.
2: Hij is loyaal naar zijn team en loyaal naar zijn land. Dat is ook mooi.
0: Ja. Dope. Ik vond Gakpo ook echt goed. Ik was er zo blij van. Ik blijf dat zeggen. Voor mij was een van de hoogtepunten was Gakpo. Omdat hij heeft kunnen scoren na zo'n groot verlies.
2: Ja, dat was het enige doelpunt.
0: Ja, dat vond ik echt bijzonder. Maar waarom hebben ze hem niet gevraagd om de penalty te nemen dan? Heb ik vroeg me eigenlijk ook af. Waarom Gakpo niet de penalty nam?
2: Ik denk dat ze hebben getraind. En dat ze hebben gekeken van wie is degene die normaal gesproken het meeste raakt. En als hij daar niet bij zat, ja, dan ga je gewoon eruit.
1: Dat is van Koopijn dus.
0: Ah, ik weet het. Ik had hem erin gezet. Ik had Dumfries laten schieten.
2: Je moet solliciteren als Koeman verdwijnt.
0: Hey, dag. Koeman. Halman. Nieuwe coach. Lobbyman. Nee, top. We gaan even kijken wat de rest van Nederland nog meer vindt. Dankjewel, Lucas. Jeffrey. Good morning, Jeffrey.
3: Good morning.
0: Vertel, wat voel jij? Nederland, Marokko.
3: Ja, eerlijk gezegd was spijt dat ik mijn wekker heb gezet voor deze wedstrijd.
0: Spijt.
3: Kijk, je verwacht wel als Nederland zijnde dat je het wel beter doet. Ja, alle respect en props naar Marokko toe, want ze waren veel beter, vond ik. Echt een hele wedstrijd lang. Die hebben echt verdiend om door te gaan. Die gaan ook echt wel ver komen, maar ik vind dat je als Nederland zijnde wel beter mag doen. Echt veel beter mag doen.
0: Ja.
2: Ja, want dit hoor ik inderdaad ook veel. Ik weet niet of je het gesprek hebt gehoord, maar we hebben net ook Al-Jarabi ook gesproken. Die zei ook van, ik vind het niet Nederlands elftal waardig. Vind je dat ook, Jeffrey?
3: Ja, juist. Exact dat.
2: Ja.
3: Overal, ook in het buitenland, hoor je volle lof over de spelers van het Nederlands elftal. Alleen ja, je laat het niet zien als land zijnde.
0: Ja, maar we hebben een soort handicap op het gebied van penalties, heb ik me al te laten vertellen. We hebben een soort... Is het echt zo? Voel je dat we niet zo goed zijn in penalties?
3: Ja, ik zei wel van tevoren al tegen collega's van mij, als de penalty worden, gaan we er sowieso uit.
2: Dat weten we gewoon, hè? Want zelfs ik ben dan alleen echt zo'n WK-voetbalkijker, weet je wel. Of met de Afrika Cup, met toernooien, dan zit ik er helemaal in en anders niet. En zelfs ik weet van, oké, als er penalties komen, dan kan ik beter nu gewoon de televisie uitzetten. Want dan is het gewoon klaar voor Nederland.
3: Ja, klopt.
0: Maar is toch kut? Maar we hebben erop getraind. Hebben we niet goed genoeg getraind?
2: Dit is een kansspel. Penalties is kansspel.
0: Maar er zijn sommige mensen van je week...
2: Wat zei het, Jeffrey?
3: Ik denk inderdaad dat ze niet heel goed hebben getraind. Als je ziet dat sommige ballen gewoon... bijvoorbeeld die van Timber, die gaat gewoon een meter of twee naast. Dat is gewoon... dat is niet best.
0: Ja, want ik schrok. Want ik dacht van, is die camera verkeerd? Maar ik zag die bal... Nee, maar die bal ging echt... De hele, ik dacht, hè? Maar is dat echt spannend? Kijk, ik weet het niet. Ik heb nog nooit zelf op zo'n niveau gespeeld. Dus ik weet niet of... Ja.
3: Nee, ik denk dat het ook is. Ik denk dat veel mensen zich niet kunnen beseffen op wat voor spanningniveau je zit op zo'n moment.
2: Precies.
3: Je hebt eigenlijk een heel land achter je staan die op jou rekent dat je die penalty binnen schiet.
0: Maar denk je dat Messi zo'n bal zou missen? Of Ronaldo?
3: Hij miste laatst nog een penalty, Messi.
0: Oh, heeft hij een penalty? Oh, kijk. Zie je? Kijk. Nu weet ik, dan
2: kan
0: het gebeuren.
2: Je kan weer ophouden met bitter doen, man.
0: Maar eerlijk, mensen schrikken wel als Messi een penalty mist.
3: Ja, eigenlijk wel. Je verwacht dat de beste voetballers ter wereld een penalty kunnen schieten.
0: Ja.
2: Wel even nog over Gakpo trouwens. Heb ik eventjes opgezocht. De reden waarom hij geen penalty heeft genomen is omdat was gewisseld. Hij had gewoon te lang gespeeld. Hij heeft 114 minuten gespeeld. Ze hebben gewoon kramp te krijgen, licht geblesseerd.
0: Ah, dus shit, man. Gakpo, lobby naar jou, man. Ja. Echt, ik trots op de man.
3: Hij heeft gespeeld. Met alle respect daarvoor. Dat je met zo'n mindset wat er allemaal is bij hem nog kan voetballen.
0: Voor mij is hij de winnaar. En de man of the match is Saibari, man. Wauw.
3: Die was goed.
0: Wat een voetballer. Wauw. Dus dat, man. Hey, Jeffrey, dank

0: threat. So, Farah, good morning.
1: Good morning.
0: How are you feeling? Praat ons bij. Hoe heb je naar de wedstrijd gekeken?
1: Feeling good. Met een hoge bloeddruk heb ik gekeken. En ja, we hebben gewonnen.
2: Kijk, oké, dus jij bent team Marokko, ben jij. Dus hoe voel je je dan, hoe voel je nu dat er ook echt dat die winst is behaald?
1: Trots, super trots. Mensen hebben openlijk gezegd, moeten niet bang zijn, we hoeven niet bang te zijn voor Marokko. Maar kijk hier nu, we hebben gewonnen.
2: Hey,
0: maar even zo raar, die mensen die dat zeggen. Je moet niet bang zijn voor Marokko. Staan de fucking goede voetballers die daarbij zitten. We hebben al, ze hebben al, zeg maar, al laten zien bij de vorige WK hoe fucking goed ze zijn.
2: Ze hebben laatst nog de Afrika Cup gewonnen.
0: Ze hebben de Afrika Cup hebben ze ook gewonnen.
2: Hebben ze ook nog gewonnen, hoor. Ja. Dus ik bedoel... Het laat gewoon zien dat ze gewoon bepaalde Afrikaanse landen heel laag hadden ingeschat. But guess what?
0: Ja, 9 van de 10 Afrikaanse landen zijn er gewoon door.
2: En wij niet, Nederland niet. Maar Farah, die kan blij zijn. Moet je nu naar werk ook nog, Farah, of niet?
1: Ja, gelijk door.
2: Zo, je zou wel moe zijn.
1: Sorry?
2: Je zou wel moe zijn, of niet?
1: Ik ga echt nog best wel lekker. 3 uur slaap.
0: Hey, ze heeft energy, hoor. Die zag er in de outfit. Zij is ready. Ja, Farah zei, let's go. Jalla. Nee, lekker bezig, man. Lekker bezig.
2: Heb je veel Nederlanders op je werk?
1: Kapot veel Nederlanders.
2: Je gaat wel even blij naar binnen moeten lopen. Je moet dit even gewoon vieren, hè? Je moet eigenlijk gewoon Marokkaanse volkslied en hup naar binnen.
1: Alle toeters en bellers en sluiten. Let's go.
2: Precies.
0: Lekker bezig, man.
2: Shout-out naar jou, man.
0: Ja, shout-out naar jou. Shout-out sowieso aan alle Marokkaanse fans. Super goed gedaan, man. Het was echt tof. En Nederland heeft het ook goed gedaan. Die keeper van Nederland. Gruwelijk. Die man heeft echt... Weet je, hij had ook dikke pech ook met die penalty en zo. Maar Marokko, terechte winnaar, man. Goed gespeeld, gedomineerd. Love, thank you very much.

0: part of soul. Aura check. We gaan hem morgen minuut weer spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. 1 minuut krijg je de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je er 6 goed hebben. Dat is een Oomba ja. Heb je het niet goed? Oomba nee. Spel wordt gekaapt. El finito basta is klaar. Maar ja, wat kun je winnen vandaag? Wat staat op het spel, Donna?
1: We gaan naar Wet n Wild Beach Festival. En jij gaat misschien wel mee. Moet je natuurlijk wel jezelf opgeven.
0: Welk film speelt zich af in Pandora?

0: Skeezy is in de building met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nederland en penalties. Het blijft een slechte combinatie. Het WK zit erop voor Oranje na uitschakeling door Marokko. Het was een spannende wedstrijd die op en neer ging. In de 72e minuut kwam Oranje op voorsprong.
2: Somerville, bal onder controle. En wel of niet te veel gebracht, maar dat maakt niet uit. Want er wordt erin geschoten. Het is het doelpunt van Cody Gakpo.
1: Maar dat was niet genoeg, bleek in de blessuretijd.
2: Een ruime voorzet, hard en goed. En ja, toch de gelijkmaker.
1: En dus werd het verlengen, daarna penalties. En daarin was Nederland het zwakst. Kluivert schoot op de paal, Timber peerde hem ernaast. En de inzet van Somerville werd gestopt. Ismaël Sabari scoorde vervolgens de beslissende voor Marokko. Marokkaanse Nederlanders gingen na de wedstrijd massaal de straat op om de winst te vieren. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Deze oranje fans hadden er maar de pest in.
3: Wat vond u van de wedstrijd?
4: KUT. Ja, we hebben verloren. Gewoon op z'n Haags, kut.
3: Ik sprak net een andere fan die zei van dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
4: Nou, nee.
3: Het is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden. Vooral met al dat getoeter daar op straat.
5: Ja, lekker toeter. Allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
1: Ja, het feest in Den Haag ging niet helemaal zonder incidenten. Er is vuurwerk naar agenten gegooid en de ME heeft een waterkanon ingezet om mensen uit elkaar te drijven. Er zijn een paar mensen opgepakt. En er kunnen nog dagen geen treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Tot zeker donderdagavond is spoorbeheerder ProRail bezig om de boel daar te fixen. Op het spoor bij Rotterdam-Zuid was gisteren brand en een kabel goot. Daarbij zijn honderden kabels beschadigd, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. Het repareren en testen van de kabels duurt langer dan gedacht. Intussentijd zet de NS bussen in. En Frankrijk heeft een wet aangenomen die de zogenoemde ultra-fast fashion moet afremmen. Het gaat dan vooral vaak om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die bedrijven mogen voortaan geen reclame meer maken in het land en er komt een toeslag op dit soort mode. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam.
0: Ah, oui, oui. Fernando. Zometeen muziek van KMI, Dali, nu is Frenna, Starlight.

0: Ja, very, very good morning. We gaan vandaag lekker losgaan met een morgenminuut met Mike. Mike, what's poppin'?
1: Yo, alles goed?
0: Ja, we zijn er. Hoe heb je naar voetbal gekeken? Met wat voor gevoel?
1: Ja, man, wat een kutwedstrijd.
0: Ja, je vond dat Nederland echt slecht had gespeeld?
1: Ja, niet heel slecht, maar gewoon niet goed genoeg.
0: Ja. Goed genoeg, zeker. Marokko heeft echt goed gedaan. Terecht gewoon gewonnen. Ik bedoel, als je bal is rond, kan alle kanten opgaan. En het ging gewoon de andere kant op. Dus ga het meemaken. Wie gaat het WK winnen volgens jou?
1: Statistiek gezien Frankrijk. Maar ik denk Argentinië misschien ook wel.
0: Oké. Ja. Of Congo.
2: Kijk nu uit wat je zegt, hè. Want ik luister de Congolees mee. Dus kies je woorden heel goed uit.
0: Ja, nee, maar.
2: Zie je? Hij heeft niks meer te zeggen. Nee, maar ik hoop dat je nog een beetje energie over hebt, Mike. Want als je wint, dan kan je naar Wet n Wild Beach Festival.
0: Nou,
2: Nou, dan gaan we het gewoon proberen.
0: Let's go.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke film speelt zich af in Pandora?
1: Appetit.
0: Hoe zeg je zomer in het Engels?
1: Summer.
0: Welk voorwerp moet het logo van Instagram voorstellen?
1: Camera?
0: Ja. Uit welk land komt Bob Marley?
1: Jamaica.
0: Ja. In welk Nederlandse stad vind je de Euromast?
1: Rotterdam.
0: In welk film zijn Woody en Buzz Lightyear personages?
1: Nog één keer?
0: In welke film zijn, of tekenfilm, animatiefilm, zijn Woody en Buzz Lightyear personages?
1: Toy Story.
0: Jazeker. Wat is de hoofdstad van Colombia?
1: Medellin.
0: Hoe heet het broertje van Super Mario?
1: Luigi.
0: Ja. Wat voor dier is Winnie the Pooh?
1: Een beertje.
0: Wat is 16 keer 4?
1: 64.
0: Ja man.
2: Aan slaapgebrek niks te merken, joh.
0: Nee hoor. Even goed gedaan.

0: Nou, toch nog een beetje winst vandaag.
1: Zeker, heerlijk.
2: Ja, maar lekker. Lekker, lekker. Hoe heet de hoofdstad van Colombia? Is Bogota.
1: Oh, ja.
2: Bogota. Helemaal goed. Nee, is dat helemaal gefixt en genoteerd. Jij gaat naar...
0: Wet n Wild Beach Festival.
2: Heel veel plezier. Geniet ervan. Tof dat je meedeed.
1: Dankjewel, man.
2: So Lobby. Zometeen de nieuwste tunes en een Anderlix Music Update. Keep it high, keep it banging, baby. Je weet toch, zoetigheid van je oren.

0: Are you ready?
1: Yeah! I'm ready.
2: You ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: Nieuwe muziek. Nando Leaks.
5: Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
1: Hey!

0: Tunes. Zoetigheid voor je oren. Muziek van Popcard, Doughboy, Tijkie de Tijkie, Ines, Ross Millions, D-Double. Ja, ik heb een hele lijst gevuld met de nieuwste releases. Nandolik Sound System. Check die lijst nu op Spotify, dat is helemaal goed. Nandolik Sound System op Spotify, baby.
1: Nando Champions League.
0: El Grande Toto Games Ninja. Ja.

0: Dreezy van Animals of Dreezy. Wat heb je voor ons?
1: Ja, slecht nieuws voor mensen die cryptomunten hebben via het platform Knaken. Je hoort zo wat daarmee aan de hand is.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: ¿Qué más pues mi gente? Palmundo está de vuelta.
2: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerderstrand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Sasa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
1: Ay, qué chimba.
3: Palmundo.
0: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano and many more. Tickets and more info, sunsplashfestival.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test.

0: goed.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
2: Zometeen een heerlijke mix van Miguel Caidel.
3: Kies is dat paraat met de nieuws van NOS op 3. Wat is papen? Wat heb je?
4: Het is Nederland niet gelukt de achtste finales van het WK te bereiken. Oranje kwam wel voor dankzij een doelpunt van Gakpo. Maar na de gelijkmaker in de blessuretijd kwam het uiteindelijk aan op penalties. En daar bleek Marokko te sterk. Balen voor Oranje dus en blijdschap bij de Marokkanen. En voor de Marokkaanse Nederlanders in het winnende team voelde deze wedstrijd toch wel extra speciaal, zegt Nouzer Mazraoui.
5: Heel speciaal. Ik heb natuurlijk een hele speciale band met Nederland. Opgegroeid, opgetogen. Heel veel vrienden die hier spelen bij het Nederlandse elftal. Het scheelde niet veel. En ik speelde ook bij wijze van spreken hier. Dus ja, het is een hele speciale wedstrijd. En ik vind het nogmaals super jammer dat het zo vroeg in het toernooi al gebeurt.
6: Hoe heerlijk is dit?
5: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen.
4: Marokko speelt komende zaterdag tegen Canada. Het aantal migranten dat naar Nederland komt, blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen vooral minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldoet niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. En na een festival blijft er wel eens wat liggen. Tentjes, luchtbedden en kampeerspullen. Bij de TT in Assen lag het veld ook nog vol met dit soort meuk. Jouke uit Groningen vond dit zonde en besloot een paar jaar geleden om daar verandering in te brengen.
7: Toen dacht ik bij mezelf, nou, daar zou je zoveel meer mee kunnen doen. Toen ben ik mijn bedrijf begonnen en ben ik kampeerafval gaan verzamelen. En daar maak ik weer tassen van. Nou, het mag kapot zijn en een beetje vies, want we maken het zelf ook weer schoon.
4: Ja, er zijn onder meer tassen gemaakt van een luchtbed en een slaapzak. En de camping van de TT is dankzij hem weer wat schoner. Krijg je nog het weer, wat zon, maar vanuit het westen ook steeds meer bewolking met mogelijk een spatje regen. Het wordt 21 tot 26 graden vandaag.
1: Festival FOMO.
8: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check phonics.nl of de NPO Luister-app.

0: luistert dus deze hele week naar de Funic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funic, your city, your summer.
1: Zometeen een heerlijke tune van Kevin en Roxy Dekker. Ja man, wat zien we buiten? Nou, in ieder geval ontspannen. Het is niet zo prikkelend warm als vorige week. Het is bewolkt, kans op een spatje regen, 21 tot 26 graden. Jette. Rizkeezy van NOSM Dreams, was poppin'.
2: Groot feest vandaag bij Marokkaanse fans. Na een zinderende wedstrijd won Marokko vanochtend met strafschoppen van Nederland op het WK. Marokko is door, Nederland ligt eruit. Vlak na de winst gingen veel Marokkanen de straat op om feest te vieren, zoals in Utrecht en Den Haag bijvoorbeeld.
3: Hoe blij ben je dan?
4: Super blij.
3: Ja, dat klinkt niet blij.
4: Heel blij.
3: Nee, kom op.
4: Tot max blij.
3: Ik ben enorm blij, ik kan het niet geloven.
5: Ja, we zijn super trots natuurlijk, ons eigen land. En we mochten zeker de vocht open. Dat is die ook gaan pakken.
2: Helemaal vlekkeloos verliep het feest in Den Haag trouwens niet. Marokkaanse fans gooiden daar met vuurwerk, waarna de politie een waterkanon heeft ingezet. Volgens Omroep West zijn er tenminste 10 mensen opgepakt. Ook in Rotterdam werd de ME ingezet om de boel rustig te krijgen. Mensen worden steeds vaker online opgelicht. Het aantal onbetrouwbare transacties nam volgens de Nederlandse Bank vorig jaar met 30% toe. Criminelen hebben bijvoorbeeld de kaartgegevens gestolen of misleiden slachtoffers om snel geld over te maken. En die betaaltransacties zijn lastig terug te draaien. Het gaat dan om fraude bij overschrijvingen, bij het opnemen van contant geld en bij betalingen met de pinpas. En vandaag start Sieren met een nieuwe campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Veel mensen knopen nooit spontaan een gesprek aan, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben. Bij de campagne zit natuurlijk ook een campagnelied. Ik zal even een stukje laten horen.
6: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
7: Hoe heet je hond, mevrouw?
6: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag. En een praatje maakt je dag.
2: Ja, uit onderzoek van Sieren blijkt dat de meeste Nederlanders behoefte hebben aan een praatje, terwijl ze denken dat anderen er niet op zitten te wachten.
8: Wat is dat liedje slecht?
9: Nando, ja. Ze bedoelen het zo goed.
8: Ja, snap ik, maar kom met een goed liedje, man.
2: Ja, maar ik denk ook heel eerlijk gezegd dat dat ook onderdeel is van de campagne. Want hoe slechter het liedje, want iedereen heeft het er nu over van what the fuck is dit voor een slecht liedje. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het onderdeel is van de campagne. Anders zou ik niet weten waarom je dit soort liedjes inderdaad maakt.
8: Iemand heeft hier een factuur voor gestuurd en hij is betaald voor gekregen.
9: Maar hey, Renske heeft gelijk. De campagne gaat over praten. We praten er wel over.
2: Dus.
8: Ja, maar... Weet je?
9: Een praatje maakt je dag. Zie je? Ik weet hem nog. Het werkt.
2: Ja.
10: Fernando.
8: Ik heb ook een knoppen gevonden. Delete.

0: Greece. 9 van de 10 Afrikaanse landen gaan gewoon lekker door in het WK. En dat vind ik zo mooi om te zien. Ik vind het zo mooi dat 48 landen die mee hebben gedaan aan de freaking WK, dat zoveel Afrikaanse landen schitteren. Congo doet het freaking goed. Senegal had ook lekker, was ook lekker bezig. Ik vind het gewoon tof om te zien. Marokko die gisteren gewoon ook terecht wint, heeft gewoon beter gedaan dan Nederland. Het is gewoon zo mooi om te zien dat zeg maar, het continent Afrika zo erg domineert. Dat vind ik gewoon mooi.
1: Ik vind het ook
0: mooi.
1: Vet. Vooral omdat er zoveel onderschatting is geweest. Hoe vaak heb ik wel niet naar mijn hoofd gehad van oh, ik vind het echt verrassend dat Congo het zo goed doet. Oh, ik had het echt niet verwacht. Oh, hoezo niet?
0: Ja.
1: En ook met Marokko denk ik ook van hey, hallo, zijn jullie vergeten wie de Afrika Cup heeft gewonnen? Did y'all forget? Ja. Dus echt gefeliciteerd naar Marokko. Echt
0: gefeliciteerd, man. Shout-out, man.
1: Kijk, tuurlijk, het is wel een beetje een gek gevoel of zo dat Nederland eruit ligt.
0: Ja.
1: Het is toch wel één, als we het al hebben over verwachtingen, waarvan je denkt van ja, die zit sowieso in de knock-out fase.
0: Ja.
1: Sowieso. Je gaat er inderdaad vanuit, maar misschien is het daar ergens ook wel misgegaan. Dat je er juist zo erg vanuit gaat. Dat
0: ik ging er ook vanuit dat ze ook fresh was. Ik baal ook een beetje dat deze wedstrijd nu al was. Dit voelde meer als een finale wedstrijd. Dus ik had deze wat verder zeg maar in de race willen meemaken. Omdat allebei de teams had ik gewoon, en allebei de landen, laat me het zo zeggen, die gunde ik veel meer zeg maar een verdere positie zeg maar. Ik had Nederland ook in een verdere positie willen zien. Maar het loopt zoals hoe het moet lopen. Het is hoe het is. En je merkt gewoon van, het stond al geschreven, dus dit moest gewoon gebeuren. En ik denk dat Nederland gewoon weer moet nadenken, oké, hoe kunnen we hier weer van leren? Wat kunnen we bijvoorbeeld doen tijdens de volgende penalties? Kun je penalties trainen? Zo niet. Ja, wat kan je wel doen? Hoe kun je omgaan met stress? Want ja, op een gegeven moment ga je toch weer penalties meemaken. En wel een shout-out aan onze eigen Nederlandse keeper. Verstegen, want die man was gruwelijk goed. Een beetje pech met hoe hij die bal tegenhield als zijn voet.
1: Oh,
0: als zijn
1: dat
0: been.
1: Vond ik zo zielig. Ja, man. Want je dacht echt van, oh nice, hij heeft hem gestopt. Hij we waren hier ook samen aan het kijken. Want ik had verwacht als ik hier aan zou komen om 17:45, dat dan de wedstrijd natuurlijk al voorbij was.
0: Ja.
1: Dus ik kwam binnen met mijn ogen op mijn telefoon. Normaal groeten we elkaar altijd. En meteen, hey brother, hey sister, knuffels. Nu was het gewoon stil. Jij keek naar je scherm, ik keek naar mijn scherm. En toen zijn we samen gaan voegen om samen naar de penalties te kijken.
0: Ja.
1: En we zeiden allebei nog van, wauw, hij stopt hem. En toen ineens zei ik, wacht eens even. Volgens mij stopt hij hem precies niet.
0: Ja, man.
1: Ah, shit, man. Maar dat is het. Penalties is gewoon een kansspel. Hé, wacht eens even. Is het nou penalty of penalty?
0: Penalty, toch?
1: Ja, maar ik hoor maar soms ook die mensen penalty zeggen.
0: Ja, ik denk het wat voor je werkt. Ik denk dat de ene zegt
1: wat voor je werkt. Okay.
0: Ja, dat denk ik gewoon. De ene spreekt dit uit en is gewoon

0: Central Cee, Doja. We hebben genoten. Ik heb in ieder geval echt genoten. We hebben de hele ochtend erover. En dat mag, want heel Nederland heeft het vandaag over. Alle krantenkoppen hebben het erover. De nieuwspagina's gaan het erover hebben. De foto's, de memes gaan voorbij komen vandaag. Dus het is gewoon een gesprek van de dag. Nederland-Marokko. Ja, het was echt een spetterende wedstrijd. Vond ik zelf. Was spannend. Gandalf the Great. Ja, is in de beelden. Hoe heb jij hiernaar gekeken?
1: Spetterend vond ik het niet per se, wel heel spannend. Sowieso gefeliciteerd naar alle Marokkanen. Dat moet ook even gezegd worden. Marokko was gewoon beter.
0: Ja.
1: En daar valt gewoon geen spel tussen te krijgen. Veel meer honger, veel meer passie. En dat is wel wat je wil zien bij een team.
0: Ja,
1: ja, uiteindelijk ben ik gewoon vooral teleurgesteld.
0: Waarom?
1: Kijk, heb ik op het hoogste niveau gehandbald. En ik kan tegen mijn verlies. Alleen kan niet tegen mijn verlies als je niet alles hebt gegeven en niet het juiste hebt gedaan. En ik heb het gevoel dat dat niet het geval is. Nederland heeft
0: het
1: niet.
0: Waarom hebben we niet ons best
1: gedaan? Kijk, bij mij begint het sowieso bij Ronald Koeman. Verkeerde opstelling. Je gaat je aanpassen aan Marokko, terwijl papier zijn ze gelijk aan elkaar. Dus je moet gewoon van je eigen strijdplan uitgaan. Van je eigen kracht. Je hebt gewoon wereldtop in je team zitten. Dus daar begint het eigenlijk al. Waarom ga je aanpassen? Je moet gewoon van je eigen kracht uitgaan. En dat heeft Marokko dus wel gedaan. En ja, resulteert gewoon uiteindelijk in winst. En dan nog maar te zwijgen over belachelijke penalties. Met die kut aanloopjes.
2: Hij is niet blij hoor.
0: Nee, die penalties.
2: Hij is niet blij.
1: Ben ik ook gewoon, net zoals hoe Wout Weghorst zijn penalty neemt over Koopmeiners. Gewoon lopen, rennen, volle kracht schieten. Dat gehuppel van ze. Weet je, je bent geen konijn. Kap nou eens gewoon met die shit.
0: Ja.
2: Hij is niet blij. Ik heb Gandalf nog nooit zo chagrijnig gezien.
0: Bad Bunny
2: gezien.
0: Ook het gaat.
1: Maar echt zo, bye, ja. Het is een Bad Bunny lopen.
0: Maar ik vraag me dan af. En het, mentaal gezien. Hè, dus je hebt zo'n penalty gemist. Wat is de aftermath ervan? Gaan je familieleden gek tegen je praten? Vrienden? Gaan mensen er buitenom? Gaan ze tegen je zeggen, het is jouw schuld? Dat vraag ik me af. Ik zou met een voetballer willen praten van, hoe ga je om met de stress daarna? Want tuurlijk, hij vindt het nog erger dan het wij het vinden. Want hij mist. En hij had zij hebben gemist.
1: Ja, ik heb zelf wel eens een keer een penalty-serie meegemaakt. En die verloren we. En eigenlijk door mij kwam het laatste doelpunt, waardoor we penalties gingen nemen. Niemand nam het me kwalijk. Want uiteindelijk in de wedstrijd zelf ben je bijvoorbeeld ook belangrijk. Of in dit geval in het hele toernooi ben je ook belangrijk. Dus je blamet niemand. Maar tuurlijk denk je wel, ach, doe nou, had je niet even ietsjes beter kunnen doen, weet je wel. Maar niemand blamet het je uiteindelijk. Je bent gewoon een team, vind ik persoonlijk. En samen uit, samen thuis.
0: Maar jezelf, dat gevoel waarmee je moet slapen. Dat je denkt,
1: ik heb er lang mee gezeten, kan ik je wel vertellen. Tot de dag van vandaag, als ik er nu weer over heb, denk ik, potverdomme, was wel kut. Dus dat zullen zij ook hebben.
0: We houden van jongens.
1: We houden van ze, dat sowieso.
0: On to the next. Shout out aan Marokko. Fucking goed gevoetbald. Terecht gewonnen, gefeliciteerd.
1: 100%. Ja, kan er niets anders van.
0: Wat ga je zo meteen over praten? Voor de penalties?
1: Nou, zometeen gaan we het gewoon lekker loslaten, denk ik. En gewoon naar de Funnik Zomer Top 500. Heerlijke tunes.
0: Heerlijk.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
5: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeper.

0: altijd goed.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Popkaan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: WK Mixzone.
6: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
7: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
8: Beste speler Saibari.
7: Ja.
8: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
7: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
9: Ja, ja, pleurt toch op, man.
5: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: we hebben weer heerlijke tunes voor je klaarstaan. Broederliefde en Frenna onder andere, maar ook Busy ga je horen. Alleen voor het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, het was een korte nacht voor voetbalfans. Het Oranje Legioen hoopte op een overwinning tegen Marokko, maar een strafschoppenreeks werd Nederland opnieuw fataal. Deze Oranje fan heeft er flink de pest in.
2: Wat vond u van de wedstrijd?
3: KUT. Ja, we hebben verloren. Gewoon op z'n haaks, kut.
1: Oranje supporters gaan dus met hun kater naar bed, maar Marokkaanse supporters vieren feest. Deze verslaggever sprak er eentje in Utrecht.
4: Hoe blij ben je dan?
5: Super blij.
4: Ja, dat klinkt niet blij.
5: Heel blij.
4: Nee, kom op.
5: Oh, tot de max blij.
1: Ja, en enthousiaster zijn ze in Amsterdam.
6: We zijn er gewoon. We hebben gewoon gewonnen. Easy penalties, je weet het, zoals altijd. Voor alle haters, we zijn hier al. We hebben gewonnen. We hebben scheid aan jullie.
1: Ja, deze verslaggever probeerde de Oranje fans nog een beetje hoop te geven, maar dat ging niet echt.
2: Ik sprak net een andere fan die zei van dan moeten we nu maar voor Marokko zijn.
7: Nou nee.
2: Het is inderdaad misschien een beetje zuur de appel waar doorheen gebeten moet worden. Vooral met al dat getoeter daar op straat.
8: Ja, lekker toeter allemaal, joh. Kerstpleurs allemaal, joh.
1: Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700. Het aantal gewonden staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet dat de verwoesting in de stad La Garia met eigen ogen.
9: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
1: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbevingen. En een Amerikaanse filmmaker moet 2,5 jaar de cel in omdat hij Netflix heeft opgelicht. Carl Rynch heeft $11 miljoen opgemaakt die bedoeld was voor een science fiction serie. Maar die serie maakte die nooit af. In plaats daarvan belegde Rynch het geld in crypto. Hij loste er zijn creditcardschuld mee af. En hij kocht die ook dure horloges en auto's van. Kleding en twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. Een rechter heeft nu bepaald dat hij de cel in moet. Krijg je nog het weer? Wat zon, maar vanuit het westen ook steeds meer bewolking met mogelijk een spatje regen. Het wordt 21 tot 26 graden vandaag.
10: De 500 allerlekkerste zomertracks.
11: Ja toch?
10: Dit is de Funnic Zomer Top 500.
0: Quincy. Zometeen Broederliefde en Frenna door je speakers. Maar eerst zin in de zomer, man.

niet gehoord. Nou, dan kan je die natuurlijk ook gewoon toevoegen in je playlist. Dat is juist het mooie aan deze lijst. Je wordt soms gewoon ook echt verrast. Tegelijkertijd meteen een vraag. Weet jij wat het wilde leven of het hebben van een wilde lifestyle betekent in het Spaans? Nou, die tune die staat in ieder geval zo meteen voor je klaar. Eerst is het tijd voor Idali. Dit is nooit echt van mij. Tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. Je hoort hem op positie 398.

0: muzikale wereld. Kijken we even richting de Nederlandse bodem. Dan zie je Ronnie Flex en ADF Samski. Dat zijn broers van elkaar. Vliegen we naar Amerika, heb je daar Slim Jimmy en Sway Lee. Die kan je kennen als Ray Schremmert. Als we kijken naar broers met Latin roots, dan heb je de broers Turizo. En een van die broers, die heb ik nu voor je klaarstaan. Manuel die schreef voornamelijk broers, of schreef voornamelijk tracks voor zijn broers. Maar op een gegeven moment dacht hij, weet je, misschien moet ik het ook een keertje zelf gaan doen. Natuurlijk kreeg hij toen ook weer assistentie van zijn broer. En het zorgde ervoor dat hij een heerlijke hit heeft gescoord. Mira Mahora, die hoor je op positie 393.
1: Salud, mi reina.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Nummer 392.

als je voor Panamera. Positie 392 tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. Hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En je luistert naar jouw Funnic Zomer Top 500. Ik heb zometeen een pokoe voor je klaarstaan die je eigenlijk direct doet denken aan één zomerse vibes. Maar ook dat je gewoon lekker aan het strand ligt. En dat je weet van, hey, ik ben op een motion, ik ben op een vibe. Alleen welke pokoe dat is, dat hoor je zometeen. Eerst nog Delice en Rob en Rock zet op 300.

389, Lucky Jones, Jermani, Atje, Gino, Like to Dance. Dat is jouw Fun in Zomer Top 500. En we gaan snel door met Izzy SB en KM met On My Mind.

0: aan mijn penis. Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous. Ik ben dom, lompe, famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.
2: Phonics.
3: Top 500.
2: Nummer 384.

jouw van XNL top. Nee, niet NL, zomer top 500. Sorry, die slaap heeft me te pakken, man. Weinig geslapen en voor lucht ook. Maar goed, zometeen ga jij en ik verder met aftellen in deze heerlijke hitlijst. Als ik snel verder kijk, zie ik onder andere Broederliefde Antoon en Ronnie Flex voor je klaarstaan. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws zometeen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Farao Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farao Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: nu via vawakkafest.com.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: www.funix.nl.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beter.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: WK Mixzone.
5: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
6: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
7: Beste speler Saibari.
6: Ja.
7: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
6: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
8: Ja, ah, pleurt toch op, man.
4: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
9: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Muziek van Do It To It, maar ook After Six van Broederliefde. Kortom, je hoeft nergens naartoe. Jouw Funix Zomer Top 500 gaat zometeen vrolijk verder. Alleen voordat dat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske en OSB. Een hele goede morgen.
11: Goedemorgen. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op sommige plekken onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. Onze verslaggever stond erbij.
12: Ja, ik ben in de Schilderswijk. Het is er nu minder gezellig. De ME is nu net in actie gekomen met een waterkanon om de groepen uit elkaar te halen. Groepen Marokkaanse fans. En ze lopen nu die kant op. Met paarden, waterkanons. Het is een stuk minder gezellig dan hoe het vlak na de wedstrijd was. Toen we ook veel blije fans zagen in auto's die aan het toeteren waren door de stad.
11: In Den Haag zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Klanten van het Nederlandse crypto-platform Knaken zijn mogelijk hun geld kwijt. Er is een faillissement aangevraagd, zegt economie-redacteur Bart van der Heijden.
13: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld. En die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten. En die kan dit onder de klanten verdelen.
11: Het bedrijf voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. De Fiat bekijkt of Knaken ook strafbare feiten heeft gepleegd. En niet alleen een teleurstelling in Nederland. Ook de Duitsers zijn vanochtend wakker geworden met een flinke kater. Net als Oranje moest ook de Mannschaft strafschoppen nemen om door te gaan naar de volgende ronde op het WK voetbal. Maar het ging mis tegen Paraguay.
14: Wie dat? Het dritte matchbal voor Paraguay. Kanalen macht! Aus! Schuss! Voorbij! Duitsland fährt naar
11: Ja, net als ook bij ons krijgt ook in Duitsland de bondscoach veel kritiek. De kranten zijn niet mals voor Julian Nagelsmann, zegt correspondent Gimbal Doek.
15: Hij zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en op moeten stappen, koppen meerdere kranten. Bij Bild is er ook een smeekbede richting Jurgen Klopp, de oud-trainer van Liverpool, te horen om het roer over te nemen.
11: Ja, Nagelsmann zelf zegt dat hij graag door wil en Duitsland wil leiden tijdens het EK in het Verenigd Koninkrijk. Krijg je nog het weer, wat zon, maar vanuit het westen ook steeds meer bewolking met mogelijk een spatje regen. Het wordt 21 tot 26 graden vandaag.
2: De 500 allerlekkerste zomertracks.
16: Ja toch?
2: Dit is de Funix Zomer Top 500.
10: Quincy. Craze is onderweg. Eerst even After Six van Broederliefde. Your city, your city.

dan niet wereldkampioen worden. Dus beter gaan jullie ook echt je best doen. Snap je wat ik bedoel? Jullie moeten nu ook winnen, want anders doet het helemaal pijn. Dat wil ik wel eventjes gezegd hebben. Verder gaan jij en ik nu gewoon weer heerlijk de muziek induiken. Zometeen onder andere Terry met Ojoro door je speakers. Maar

0: Lucky One tijdens jouw Van in Zomer Top 500. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En zometeen stappen jij en ik in een dikke waggie samen met Nathalie, Ramona en Busy. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor Mensa op 378. Is het Als Je Me Nou?
1: Oh ja, yeah, baby. Als je me nou, was in mijn. Non die? Is prima, baby. Is prima.

0: Așa.
1: The Phonic Summer Top 500.
2: Your city, your sound. Fun. Nummer 377.

0: Sheng Yang vibes goddamn. Suck your mother bad man. Oh.
1: 377, talk to me now, Shensia en Vibes Cartel. Tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. Inmiddels staat die auto voor je klaar. Samen met Nathalie Ramona, Busy, Hef en Ramix.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren proffen.

onbetwiste nummer 1 onder de zoete zomerdrankjes. En dan heb ik het over een pornstar martini. Gebeurt er op 374, hier op Phonics. Jacques Chirac. We make y'all wine and whiskey.

tijdens jouw Funning Zomer Top 500. En zometeen heb ik een tune voor je klaarstaan die enorm populair is geworden door de Braziliaanse voetballer Neymar. Ja, alleen welke tune dat is, dat ga je zometeen horen. Eerst op positie 371 staan Charles Plain.

0: 70.
1: Hey baby.
2: Wat een sexy.
1: Waar ben je dan? Je laat me te lang wachten. Zie je zo.

0: Michel Theo, I shoot the pego.
1: Zomer top 500.
2: 500.
0: Ja, dat is de tune die dus enorm populair werd door de Braziliaanse voetballer Neymar. Want het dansje uit die clip, die deed hij dus als een goal celebration. Nou ja, misschien heb je het gezien. Brazilië heeft gisteren uiteindelijk gewonnen. Ook in de dying minutes van Japan. Dus ze zijn nog in de race voor het WK. Dus als Neymar gaat scoren, ja, wie weet kunnen we dit dansje dan wel weer verwachten. Want ja, één ding is ook zeker. Deze tune is hartstikke zomers. Daarom zit hij ook in deze heerlijke hitlijst. Net zoals de volgende tune. Die samen met Ibiza, California, Amsterdam, Punta Cana en Santo Domingo. De tune is die gaat over locatie. Want Leip en Frenna nemen je mee richting Londen op positie 368.

0: gewoon heerlijk verder met aftellen. De reacties in de NPO-luisterapp, die zijn heel erg nice. Heerlijk, die zomerse tunes. Dus laat ze maar komen. Dat blijven we natuurlijk ook gewoon doen. Wel belangrijk, zometeen is het ook nog eerst tijd voor het laatste nieuws. NOS op 3 van Renske. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Ja, heb jij al met mensen gekletst vandaag? Nee? Nou, straks hoor je waarom dat toch een goed idee is.

0: Amsterdam Noord. Haal de tickets online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
1: Luister dan nu het subchannel Funnix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
1: Funnix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi megadeals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
7: Droom je van een stralende glimlach?
8: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
7: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
9: Hermanos!

0: weer heerlijk verder aftellen tijdens jouw Funnic Zomer Top 500. Onder andere mee naar de waterkant, maar ook Busy en Kraantje Papi, die staan voor je klaar. Alleen voordat het zover is, eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Een hele goede middag. Sorry.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Het ging goed. Er zijn afgelopen jaar opnieuw minder baby's en kleuters gevaccineerd. Blijkt uit cijfers van het RIVM. Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kind niet te laten inenten tegen besmettelijke ziektes. Voor de meeste prikken ligt de vaccinatiegraad nu onder de 90%. En dat is gevaarlijk, zeggen experts, want dan zijn we met z'n allen minder goed beschermd en kunnen ziektes zich makkelijker verspreiden. Na bijna 6 jaar staat de automobilist terecht die ervan wordt verdacht dat hij de 14-jarige Tamar uit Marken heeft aangereden. Ze werd 's ochtends dood in de berm gevonden. Eerder kreeg de man een boete van €1.500 van het Openbaar Ministerie, tot woede van de nabestaanden van Tamar, zegt verslaggever Josephine Trehi.
2: De ouders die waren het daar nooit van begin af aan niet mee eens met die boete. En te weinig vonden ze dat. En zij denken ook dat hij meer weet dan dat hij zegt, de verdachte.
1: Ze denken dat de bestuurder het lichaam van het meisje van de weg heeft gehaald om daarna snel door te rijden. En heb jij vandaag al een praatje gemaakt met iemand? Nee? Doe het gewoon. Dat is de boodschap van een nieuwe campagne van Sieren.
3: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas. En ik wil weten hoe haar hond heet.
4: Hoe heet je hond, mevrouw?
3: Ze zegt Lola. Ik zeg, dat is een mooie naam. Ze zegt, ze is Frans. Vet. Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag. Een praatje maakt je dag.
1: Ja, van contact met anderen word je gelukkiger, zegt Sieren. Uit hun onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders behoefte hebben aan een praatje, terwijl ze denken dat anderen er niet op zitten te wachten.
0: Mag ik heel eerlijk tegen jou zijn, Renske?
1: Ja, jij gaat wat zeggen over dat liedje natuurlijk.
0: Nee. Oh. Ik zeg maar, na het verlies van vandaag heb ik eigenlijk gewoon geen behoefte om te praten. Is dat dan ook heel erg, of niet?
1: Nee, nou ja, goed, dat kan natuurlijk allemaal. Hè? Ik bedoel, je kan niemand dwingen tot een praatje, maar nou ja, dan weten we dat vandaag.
0: Ja, vanaf morgen ben ik weer je vriend, maar vandaag ben ik even sociaal contact gestopt.
1: Praten. Nou, dan hou ik bij deze mond. Mijn mond ga ik nog even snel het weer doen. Dat wel, hè, want dat willen de luisteraars nog wel even weten. Wat zon, maar vanuit het westen vanmiddag ook steeds meer bewolking met mogelijk een spatje regen bij 21 tot 26 graden.
5: De 500 allerlekkerste zomertracks.
6: Ja toch?
5: Dit is de Funnic Zomer Top 500.
0: Zometeen ga jij en ik naar de waterkant. Maar eerst Drup van Lizzy.
7: Your city, your city.
8: Summer.
7: Nummer 366.

10 en 4 zijn we dus aan het aftellen richting nummertje 1. Zometeen heb ik een tune voor je klaarstaan die gebaseerd is op een tune van Nelson Freitas. Alleen voordat we daar zijn, is nog tijd voor die tune van Idali. Op positie 364 is dit Casamigos.

Rebound Chick van Nelson Freitas. En die is uiteindelijk gesampled, want Boku Sam die dacht onder andere van zo, dat klinkt wel lekker, hier moet ik eigenlijk gewoon wat nieuws mee doen. Even in een nieuw jasje stoppen. En dat is hem heel erg goed gelukt. Je hoort hem op positie 361 tijdens jouw Phonics Zomertop 500. Rebound Backies.

0: 500.
1: Nummer 360.

positie 360. Dat is jouw Funnic Zomer Top 500. Dit is voor Rema met Fun. Een hele goede middag, Quincy, door je speakers. En zometeen heb ik een artiest voor je klaarstaan die gisteren potentieel op het veld had kunnen staan. Hij bleef een wissel spelen. Ja, we ontkomen er niet aan. We moeten toch echt heel even inzoomen op wat er vannacht heeft plaatsgevonden. Maar goed, voordat het zover is, eerst Brian MG, Airobi en Serrano met Validé. Die hoor je op positie 360. Tijdens jouw Funnic Zomer Top 500.

0: Positie 357 is voor Wizkid met Jorro.
1: Zomer top 500.
0: 500. Ben ik de enige die een beetje met geknepen oogjes aan het werk is? Of heb je misschien vrij of een tijd?

Tegelijkertijd ben ik ook gewoon een realistische voetbalkijker. En ik zeg ook gewoon, Marokko was het betere team. Marokko heeft verdiend gewonnen, dus sowieso gefeliciteerd. Maar het blijft wel eventjes steken. Ik heb even een dagje nodig om ervan bij te komen. Een van de spelers die niet gespeeld heeft, maar uiteindelijk wel meehielp met het troosten van zijn medespelers die een gemiste penalty hadden. Dat is niemand minder dan Noah Lang. En uitgerekend, hij staat ook voor je klaar. Daar is jouw Funnic Zomer Top 500 samen met Ems. Op 356 is dit Waka.

0: zin in sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
2: Hey, zin in Afro Vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
4: Phonix Afro.
2: Luister op phonix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Faa Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Faa Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via fawakafest.com.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie biedt excuses aan voor het lange onderzoek naar de dodelijke aanrijding van Tamar van 14 uit Marken. 6 jaar geleden werd zij dood gevonden langs de weg. En ze was aangereden door een auto. De bestuurder daarvan kreeg een boete van €1500. Maar volgens de OM had er gelijk een rechtszaak moeten komen. En die is vandaag alsnog begonnen op aandringen van de ouders. De moeder van Tamar zei daar net het volgende over.
1: Ik dacht alleen maar, wat is mijn kind waard voor justitie? Ik voel daarin een pijnlijke parallel. Opnieuw een onderzoek dat mij geen antwoorden gaf. Opnieuw een waarheid die voor mij niet compleet was. Opnieuw moest ik zelf blijven doorvragen. Opnieuw moest ik zelf vechten voor vervolgonderzoek. Ik heb na 6 jaar nog steeds geen echte antwoorden. Ik moest zelfs 6 jaar vechten voor deze strafzitting.
0: Een man uit Irak wordt verdacht van het doodrijden van Tamar. En zelf heeft hij alleen erkend dat hij over iets heen reed. 13 medewerkers van een bedrijf in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat er een gevaarlijke stof is vrijgekomen. Het gebeurde in Genemuiden. De accu van een heftruck is daar droog gekookt. En daardoor kregen de medewerkers verschillende klachten, zegt de veiligheidsregio.
2: Bijvoorbeeld hoofdpijn, duizelig, misselijk, inhalatieproblemen. Dat zijn zo'n beetje de klachten die waargenomen werden.
0: En ook iemand van de brandweer werd niet lekker. Hij is ook naar het ziekenhuis toegebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en er is nu geen gevaar meer. En de komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Treinen naar Brussel en Parijs rijden wel, maar via een omweg. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. De problemen duren op zijn minst tot donderdagochtend. Heb je nog weer voor je vanmiddag een mix van zon en bewolking. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zonnig, maar tussendoor ook kans op een buitje. Het wordt maximaal 25 graden.
3: De 500 allerlekkerste zomertracks.
4: Ja toch?
3: Dit is de Funnic Zomer Top 500.
5: Met zometeen Our Star featuring Wizkid. Nu is SFB op positie 350. Dit is Strangers in de Funnic Zomer Top 500.

bij je ouders waarschijnlijk harder meezingen dan jijzelf. Mars Kanada komt eraan. Je hoort het, we zijn gewoon los op positie 348. Weet je deze terug voor John en Fraser en Young Felix. Paranoia.

0: kleine John de Chavante met bij mij op positie 347 in de Funnic Zomer Top 500. En weet je wat het mooie is aan deze lijst? Je gaat echt van love songs naar straat anthems, Curaçao naar Lagos, van Rotterdam naar reggaeton. En het, niemand kijkt er raar van op. Dit is gewoon hoe jouw zomer klinkt, toch? Zometeen gaan we naar een track waarbij de line-up, denk ik, bijna langer is dan de boodschappenlijst die je van je moeder hebt gekregen. Shirek, SBMG, Lil Kleine, Boef en Ronnie Flex. Ja, als je die allemaal op één tune weet te krijgen, dan weet je, het budget was, het was niet klein. Nee, mijn eerste track waarbij Boef en Lil Kleine dus in manifestatie hebben gezet. Op positie 346 in de Funnic Zomer Top 500. Dit is Miljonair.
1: Mijn pa zei, hij weet dat het goed komt. Want hij weet dat zijn zoon uit de hoed komt. Als je komt van de straat, zie je bloed soms. Maar nu werken we hard aan de toekomst. Ik ben blij dat mijn life is veranderd. Ik werk aan mijn dromen, verspillen geen kansen. Ik zei, op een dag wordt het anders. Ik zei, op een dag pak ik alles.

0: ik werd gewoon gebeld door Pyramids. En die waren met Tabitha in de studio en die belden mij op met, ja Rolf, hoe zeg je dit in het Spaans? En dus Tabitha wilde zeg maar zelf Spaans zingen. En ik zei, ja, dat zeg je zo. En Tabitha zegt, ik vind haar sowieso straight up gangster. Zij is echt gruwelijk. Zij zegt gewoon op het punt van, ja, maar waarom kom jij niet gewoon nu hier naartoe? En gaan we gewoon werken? Dan zei ik, ja, shit, ik ben niet in Nederland. Maar ik ben volgende week wel in Nederland. Dus moet je dit horen. Dus zij zegt, ja, kom 5 uur in de studio. Ik zeg, ja, is goed. Ik ben 5 uur in de studio. Met Pyramids. Tabitha is nergens te bekennen gewoon. 6 uur, 7 uur. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon zelf schrijven. Ik heb die hele track geschreven. Om 8 uur belt ze me en ze zegt, shit, ik ben net wakker geworden. Ik slaap gewoon, dan kan ik nu komen. Toen is ze gekomen, hebben we de track gemaakt binnen 2 uur. Pook gebeld, Pook kwam. Die track is letterlijk in 1 avond opgenomen. En ja, nu is het gewoon een dikke vette hit, man. Ja, het is echt gruwelijk.
1: Nummer 344. Zie je al.

0: even een vraagje aan je. Wat denk jij dat Moula B hierop geantwoord heeft?
1: Als jij één pokoe van Frenna moest kiezen die je wou dat jij gemaakt had, welke zou het zijn?
0: Het antwoord hoor je zo meteen naar J. Koppig, Hekje 3-1 met Linkme op tijd op positie 342.

0: één pokoe van Frenna moest kiezen die je wou dat jij gemaakt had, welke zou het zijn?
1: Ik vind Viraal het refrein echt heel vet. Ik zing hem ook vaak. Dan denk ik van, hey.

0: rich man? Are you a rich man?
1: Hola, moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Ogen laag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tomtom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up

0: Waarbij je denkt, ja, dit is niet zomaar twee artiesten op één tune zetten.
1: De Funnix Zomer Top 500.
0: Dit zijn gewoon twee generaties op een track. Ik heb natuurlijk mijn Funnix collega Jay Johnson. Die draait al heel lang mee sinds de tijd dat sommige rappers van nu nog met een e-spec naar school gingen. Jay was begonnen in de kerk achter de piano. Hij speelt ook basgitaar, later via THC. Inmiddels is Jay gewoon een vaste naam in de scene. Snap je? Dat is wat het is. Die man is een legend. Living legend. Hebben ook nog een Chavante erbij. New kid on the block. Hele snelle flows heeft hij. Hij heeft energy. Hij is hongerig. Online super actief. En dat hoor je ook op deze track terug. Ervaring aan de ene kant, frisse energie aan de andere kant. En samen draaien ze door op positie 338 in de Funnix Zomer Top 500. Draai door.

0: brand met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnyx.nl/vacatures.
0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiaisushi.nl.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Wil je niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. haiaisushi.nl.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
8: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
7: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Phoenix.nl.
1: Phoenix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op Phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist 8 weken celstraf tegen de man die wordt verdacht van het doodrijden van Tamar van 14. 6 jaar geleden werd dat meisje doodgevonden langs de weg in Marken in Friesland. De bestuurder was doorgereden en kreeg daarna alleen een boete van €1500. En de ouders waren daar woest over en dwongen alsnog een rechtszaak af. De moeder van Tamar kwam net aan het woord.
1: Een onderzoek dat de waarheid leek te vertellen, maar waarbij ik nog altijd het gevoel heb dat het noodzakelijke vervolgonderzoek onvoldoende is geweest. Ik heb 6 jaar moeten vechten. Mijn hoop op antwoorden, dat onderzoek is vervlogen. Mijn hoop is nu gevestigd op deze strafzitting.
0: Een man uit Irak wordt verdacht van het doodrijden van Tamar. En zelf heeft die man alleen erkend dat hij over iets heen reed. De bestuurder van de auto die afgelopen nacht in het water terechtkwam in het Friese dorp Spanga was een minderjarige jongen. Zelf overleefde hij het ongeval, maar de bijrijder van 18 kwam om het leven. De politie denkt dat de bestuurder onder invloed was. De ontploffing bij een appartementengebouw in Monaco gisteravond was een gerichte aanslag, dat zegt de openbaar aanklager. Terrorisme wordt uitgesloten. Gisteravond ging een bom af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakten een volwassen stel en een kind van 13 gewond. Volgens Franse media is een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman. De politie is nog op zoek naar de man die die bom achterliet in Monaco. Het vermoeden is dat hij vanuit Monaco naar Frankrijk is gevlucht. En de Duitse bondskanselier Merz krijgt superveel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay.
2: Wieder der dritte Matchball für Paraguay. Keine Ahnung, macht's aus, Schuss vorbei. Deutschland fährt nach Hause. Es ist unglaublich.
0: Ja, ongelooflijk ja, omdat Duitsland normaal gesproken makkelijk zou moeten winnen van Paraguay. Ja, bondskanselier Merz zei op de socials, hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd. Ja, mensen vragen zich af of de bondskanselier wel dezelfde wedstrijd heeft zitten kijken, aangezien het een pot van niks was. Volgens een Duitse krant maakt Merz zichzelf belachelijk. Het weer, een mix van zon en wolken. Nu het is 21 tot 26 graden. Morgen zon met tussendoor een bui en max 25 graden.
3: De 500 allerlekkerste zon.

500. Beatblender. Waar jij en ik de Beatblender spelen. Normaal gesproken 5 tracks van 1 artiest, maar vandaag de Funnic Zomertop 500 editie. 5 snippets van 1 tune. En aan jou de vraag, welke artiest en welke track heb je gehoord van die artiest?

0: andere Jeffrey, Nicola, Sabrina, Esperance, Maxime, Leonzo wisten wel het juiste antwoord op de B-planner van vandaag. Op positie 330, Jonah Fraser, Ronnie Flex met Party.
1: Of je nou face of niet beweegt, de club going up zit er midden in.

327 in de Funnic Zomer Top 500. Zometeen ook de track die ontstaan is uit een crisis waarbij je twee keer naar je bankzolder moest kijken en dacht van hé, waar de is mijn money gebleven? Ja, over welke track het heb. Dat hoor je zo naar de nummer 326. Dit is Go Mama van Dior.

0: Black Eyed Peas op nummer 325.
1: Daphonic Zomer Top 500.
0: En deze track, hè, I Got a Feeling, die klinkt een beetje als een echt een pure waterkanon, kan ik wel zeggen. Maar hij werd dus gemaakt in de schaduw van de financiële crisis van 2008. Want in die tijd vielen banken om, mensen waren bang om hun baan te verliezen. Iedereen keek ineens twee keer naar

nog steeds zo groot. Het is 3 minuten doen alsof alles goed komt. En soms is dat gewoon precies wat je nodig hebt, toch? En van die wereldwijde handen in de lucht energie gaan we flexen op z'n Nederlands op 324. Boef! De Media, Christian D. en de Quenza met flexen. En dan vond ik zo met top 500.

0: zomer. Top 500. Nummer 323.
1: Waarom zoeken naar liefde? Als ik ga zoeken naar dood. Af en toe moet je kiezen. Maar ik ga even mee, bro. Ik heb geroeid zonder riemen. Maar never ever lose hope. Als we kunnen verdienen, dan zijn we samen.

0: bereikt.
1: We hopen voor je dat je niet 100 sms'jes van je partner krijgt als je uitgaat. Want anders ga je gelijk weg. Gone Alusu, Joris Sigourney K en Ronnie Flex met 100 sms'jes. De 2022 versie van The Underdog Project en Summer Jam in de Funix Zomer Top 500. Met nu Distinct featuring Morad met RS Cies op positie 321. Yeah.

0: luistert dus deze hele week naar de Funic Zomertop 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funics, your city, your summer.
1: Nummer 318.

0: van Waka Holland. Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst van Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Cali Boy en nog veel meer. Score je tickets nu via vanwakafest.com.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
5: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS 3. De regels voor legeroefeningen worden strenger na de grote natuurbranden van eerder dit jaar. Vooral op de Veluwe en in Brabant ging het 2 maanden geleden goed mis. Honderden hectares natuur fikte af en het duurde dagen voordat het vuur geblust was. En er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand uit zou breken bij oefeningen, maar Defensie erkent dat die niet goed genoeg waren. Vanaf nu moet de brandweer altijd op een afstandje klaarstaan bij een risicovolle oefening met explosieven. En ook mag de beheerder van het terrein een oefening altijd uitstellen of stilleggen. Een politiemedewerker die werd verdacht van het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. De 3 hadden seks op een parkeerplaats na het stappen. En toen het meisje thuis kwam, zei ze dat ze was verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie was ze heel dronken en daarom erg kwetsbaar. Maar de rechter gaat daar niet in mee. En ook zijn de mannen gestopt toen het meisje dat wilde. In Duitsland is het aantal extremisten toegenomen. Dat staat allemaal in een rapport van de Duitse inlichtingendienst. Een van de oorzaken ligt bij sociale media, zegt correspondent Gimbal Duk.
1: De dienst zegt dat vooral jongeren daar in korte tijd radicaliseren. Dat zij daar een zorgwekkende online fancultuur zien rond rechtsextremistische geweldplegers, waarbij ook echt geweld wordt goed gepraat. Die trend zien ze ook bij islamitisch extremisme, schrijft de dienst ook nog. En daar zien ze ook veel geweldplegers jonger dan 14 jaar zijn, waardoor ze ook strafrechtelijk niet te vervolgen zijn.
0: En een andere oorzaak is de toenemende polarisatie, zegt de Duitse inlichtingendienst. En veel gesprekken bij de koffieautomaat gaan vandaag zo.
2: Ze hebben het zelf verpest.
3: Zeker. Beetje angstig.
2: Hoe neem je een penalty?
3: Ja, ook dat. Het is je werk, hè?
2: Ja, belachelijk. Maar ja.
3: Kom goed. Doei, hè?
0: Ja, ook op deze basisschool in Zeeland wordt er nog over doorgepraat. De verloren wedstrijd tegen Marokko van afgelopen nacht, waardoor Oranje nu uit het WK ligt. En deze kinderen zijn er voor wakker gebleven.
4: Ja, slecht gespeeld. En vooral, ja, de strijd was, ja, is niet voor Nederland.
5: Nederland moest daar meer druk zetten, ook op, zeg maar, de tweede helft.
6: Hoe ga je het volhouden vandaag?
7: En na school, wat ga je dan doen?
4: Slapen.
0: Ja, Marokko is door dus en moet de volgende ronde tegen Canada. En we hebben weer voor je een mix van zon en wolken. Het is 21 tot 26 graden. Morgen zon met tussendoor kans op een bui. Het wordt max 25 graden.
8: De 500 allerlekkerste zomertracks.
9: Ja toch?
8: Dit is de Funnix Zomer Top 500.
10: Yes sir, met op nummer 317. Idali, Ronnie Flex, Femke Louise en Busy met Wine Slow. Maar dan de remix.

en Frezen en Murda. Een hele grote line-up. Het is echt een grote titel. Geeft echt die VIP-energy. Maar ik wil één stuk van jou weten. Zij doet echt alles voor... Wat mist er nou hier?

Welk woord miste dus hier? Zij doet echt alles voor... puntje, puntje, puntje. Ik zou zeggen, kom door in de NPO luisteren met het ontbrekende woord. En nee, niet meteen lyrics gaan googlen en zo. Gewoon uit je hoofd, op gevoel. Even die zomerse clubherinneringen naar boven halen. Dus ik check je in de NPO luisterapp. Welk woord mist erbij? Ze doet echt alles voor. Puntje, puntje, puntje.

waar doet zij echt alles voor? Ja, ik zie allemaal verschillende antwoorden in de NPO luisteren voorbij komen. Heel vaak het antwoord Dom Perignon, de titel van de track, maar daarvan kan ik zeggen nee! Het is niet goed. Ik zag ook Louis van Gaal voorbij komen. Louis de buurman. Ja, heel interessant deze antwoorden. Want

0: En Roshan, die had het alle vijf hartstikke goed en heel snel in de app. En gaat nu naar luisteren op positie 313. Dom Perignon, Kulas, Blakka, Henky T, Jonna Fraser en Murda.
1: Dit is 24.

0: En heb je dat ook? Soms denk je dat je leven al op een hoogtepunt zit. Tot één berichtje alles om weer kan gooien.
1: Zomer top 500.
2: 500.
0: Alles kan weer omgegooid worden dat je denkt van ja, dit is hem. Dit is de fase, je zit goed, je beweegt goed, je leven klopt. Nou, op dat punt zat dus Tabitha in 2017. Zij zat gewoon in L.A. te chillen in de bios met grote namen als Kim Kardashian, Jay-Z. Ze was veel sessies aan het doen. She was going international. En dan ineens krijgt ze een DM van iemand die ze al kende van vroeger, van haar popacademie tijden. Ronnie Flex. En hij stuurde haar van, yo, ik heb een plekje voor je gereserveerd op mijn album. Maar er zat dus wel één ding aan vast. Hij zei wel van, ja, we moeten het wel in het Nederlands gaan doen. Maar alles waar zij op dat moment had gedaan en had opgebouwd was internationaal en was in het Engels. Dus ze heeft heel veel lang moeten nadenken van, wat ga ik doen, wat ga ik doen. Uiteindelijk heeft ze ja gezegd. En uit die

0: Bon Mij van Chief ADF Semsky en op nummer 304.
1: De Funic Zomer.
2: Top 500.
0: Krijgt trouwens net een spraakmemo van Tarek in de NPO-luisterapp van... ik denk dat zijn hoofd een beetje heet is in dit geval.
3: Maar Chris, zomaar. Hoezo heeft Marokko gewonnen en this thing staat niet in die lijst?
0: Broeder, hè? Het is maar dat ik in Utrecht vlakbij Kanaalstraat heb gewoond... en ik mijn Arabisch toch een heel klein beetje ken... want anders wat maar Mac had je begrepen. Of als je geen idee hebt wat Tarek hier zegt... hij zegt, hey Chris, schaam je je niet... hoezo heeft Marokko gewonnen en this thing staat niet in de zomertop 500? Nou, kijk, we weten allemaal dat Nederland heeft verloren van Marokko. Ja, vannacht, wrijf het er maar gewoon lekker in.
4: Skina.
0: Maar dat this thing niet in de lijst staat met de 500 lekkerste partytunes is natuurlijk Poppenkast, hè. Die man staat er gewoon namelijk 8 keer in met onder andere deze track die je nu hoort met J Balvin. Kom maar toe van this thing dus door je speakers in de Funic Zomer top 500.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
0: chicken. Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: @phoenix.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
2: Farao Waka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Farao Waka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium Zoekmachine, La Rouge, Kaya Imani, Pook, First Man, Good Vibes, Nems, Randy Verveer, Caliboy en nog veel meer. Score je tickets nu via FaroWakaFest.com.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp. In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Transgenderzorg in Nederland is goed geregeld en kan gewoon blijven zoals hij is. Dat is de conclusie van de Gezondheidsraad. Die deed er onderzoek naar nadat politieke partijen daarom hadden gevraagd. Ze maakten zich zorgen naar een kritisch Brits rapport over de transgenderzorg daar.
1: Ja, de kritiek uit Engeland was je eigenlijk met twee gesprekken al puberteitsremmers kon krijgen. Wat we zien in Nederland en hoe de zorg hier is ingericht, is dat we eigenlijk veel meer tijd nemen om goed te kijken met de jongeren en het kind wat er aan de hand is.
0: Ja, oftewel, het gaat hier heel anders dan in Groot-Brittannië. Jongeren krijgen hier niet zomaar direct een behandeling, zegt de Gezondheidsraad. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid geeft elk half jaar een update over het dreigingsbeeld. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het om minderjarigen die online radicaliseren. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn voorkomen. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan regelmatig de fout in met bestrijdingsmiddelen. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Ze gebruikt bijvoorbeeld te veel pesticiden of een middel dat verboden is. En zit je op het Nederlandse crypto-platform Knaken, dan ben je mogelijk je knaken kwijt. Er wordt namelijk een faillissement aangevraagd, zegt mijn collega Bart van de economieredactie.
2: Zouden klanten zijn met tegoeden van tienduizenden euro's? Wat daarvan over is, dat zal dus nu moeten gaan blijken. Als die curator wordt aangesteld door de rechter, als het faillissement wordt toegekend, hoeveel er nog in het bedrijf zit, dat is op dit moment allemaal nog onduidelijk.
0: Ja, Knaken hield zich niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. Het weer vanavond blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 13. Morgen zon met tussendoor al kans op een bui. Het wordt max 25 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Nordin en Web. En aap-emojis reageren omdat je een penalty hebt gemist. Welkom in Nederland.

0: Nederland.
1: Nee, maar mag een raam! Ah, ik heb toch gezegd dat ze gingen winnen? Ik heb jou gezegd dat ze gingen winnen! Hoe voelt het om 4 jaar lang te horen dat jullie hebben verloren?
0: Nou, ik denk dat 4 jaar nog heel kort gaat zijn. Ik heb het afgelopen week heb ik mijn angst uitgesproken van dat ik met jou en al mijn andere collega's waarschijnlijk geen...
1: Elke dag ga ik dit dragen. Elke dag.
0: Echt geen leven meer.

0: voetballers Thierry Henry werd gezegd. Maar ja, ik vind het echt jammer hoe Nederland voor de dag kwam.
1: Het was wel echt hard tegen hard, hoor.
0: Nou, ik vond jullie harder.
1: Ja,
0: ik vond echt Marokko was zo meer spirit en team.
1: Ja.
0: Wij kwamen op een gegeven moment op 1-0. En toen dacht ik, nou, dit is toch een keer lekker voor ons. Want
1: ja,
0: dat wij een keer onterecht gaan winnen op een WK. Dat is zo'n lekker gevoel. Maar niks mocht minder waar zijn.
1: Ja, ik vind vooral, zeg maar, ik heb de commotie erna niet meegekregen. Ik keek daarna, ik dacht, nou, Nederland goed gespeeld, Marokko sowieso beter. Maar al die onzin erna.
0: Je bedoelt die comments.
1: Ja, wat is dat nou weer?
0: Daar moeten we het inderdaad ook gewoon echt over gaan hebben. Want ik heb dus ook gewoon een serieuze vraag. Wij verdienen geen gekleurde spelers in ons team.
1: Wat?
0: Dat is wat ik me oprecht afvraag. Het is namelijk zodra er gescoord wordt door iemand met bijvoorbeeld Surinaamse roots of Arubaanse roots, Curaçaose roots, die dus niet een witte Nederlander is.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Brian Bobby scoort. Geweldig. En,
1: er zijn toch sowieso niet heel veel witte Nederlanders in het team?
0: Drie in de basis.
1: Ja.
0: Verbrugge, Van Hekken en Frenkie de Jong.
1: Okay.
0: Dat zijn degenen die helemaal wit zijn. En mij boeit het niet wit of zwart of gekleurd. Mij boeit het oprecht niet. Maar degenen die dus de penalties gemist hebben die van kleur waren.
1: Ja.
0: Quinten Timber, Summerville en Justin Kluivert. Die hebben dus gewoon reacties met apencomments gelijk na de wedstrijd omgekregen. Always the same skin color. Die penalties missen. Blacks can't even score penalties when it matters the most. No more penalties for end players. En noem het maar op. Het is gewoon buiten sportief gebied is dat gewoon voor mij zo een lelijke, smerige, diepe wond die wij als land gewoon hebben. Wat gewoon echt niet kan. Echt, dit kan gewoon echt niet.
1: Ja, ik vraag me gewoon af,
0: als ik nou, er wordt altijd heel veel commentaar opgeleverd als iemand van een andere route daarvoor kiest. Van ja, waarom niet van Nederland hier? Heb je van de sociale voorzieningen genoten? Hier dit, hier dat. Maar als we scoren zijn we Nederlander en als we het dus fout doen, dan ben je gewoon een aap.
1: Ja.
0: Dat is gewoon hoe het werkt.
1: Ik vind het echt te ziek voor woorden. En vooral ook jammer. Want als ze wel hadden gewonnen, werden ze de hemel
0: geprezen. Ja, dat zijn ze. Dan is het geweldig en dan is het leuk. Ik moest in één keer aan dat nummer denken van Lange Frans en Baas B. Dit is het land van. Daar is een zinnetje die me altijd heel erg bijbleef. Moet je even luisteren.
2: Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord. Maar wanneer Oranje speelt, iedereen erbij hoort.
0: Ja, dat is dus zelfs al niet meer.
1: Ja.
0: Dat is zelfs niet meer.
1: Ja,
0: nou wil ik niet het negatief doen, maar dit is natuurlijk wel een sentiment wat hier gewoon heerst.

dat juist hartstikke mooi en fijn. Tuurlijk. Want ik voel me dat ook als Nederlander die een andere achtergrond heeft vertegenwoordigd. Want ik voel me Nederlander, ik ben Nederlander. Buiten dat ik ook een klein beetje bloed heb wat bijvoorbeeld ergens anders vandaan komt. Dus voor mij is juist die herkenning...

0: wij verdienen geen gekleurde spelers in ons team.
1: Hele heftige stelling.
0: Het Nederlands elftal verdient geen gekleurde spelers in ons team.
1: Ja, ben je het hiermee eens of oneens? Laat het even weten in de NPO Luister.
0: Ja, en ook even vooral even de diepere reden waarom. En ik ben het er... Zal ik mijn mening nog even zeggen? Doe zo meteen.
1: Nee, maar. Ik vind dat je het zo moet doen.
0: Ik ga het zo meteen doen. Wij verdienen geen gekleurde spelers in ons Nederlandse team. Laat even weten waarom het hier eens of oneens over bent.

0: Wij verdienen geen gekleurde spelers in ons Nederlands elftal.
1: Noordin en Web.
0: En waarom ik dit aan je vraag op het moment dat iemand van kleur scoort voor Oranje, is het de held van Nederland. Maar op het moment dat hij een penalty mist, is het een aap en had hij nooit die penalty mogen nemen. En is het de skin color waardoor hij de penalty heeft gemist. En als je denkt, Noordin, wat zeg je allemaal? Dit zijn comments die onder andere Justin Kluivert, Summerville en Quinten Timmer onder hun Instagram post kregen na het missen van de penalty van gisteravond. En ik ben daar kapot van, omdat ik het gewoon zo triest en zo verdrietig vind. En toen dacht ik gewoon van, misschien zijn we ook gewoon dat dan niet waard.
2: Ja, want vind jij dat wij geen spelers van kleur verdienen?
0: Nee, wij verdienen ze juist. Ik ben een klein beetje Indonesisch. Waarom zeg ik dat? Waarom dat zo belangrijk is? Omdat ik niet 100% wit ben. Dus er is bij mij, heb ik een lichte tint of een kleur of noem maar op, waardoor mensen altijd denken dat ik dus niet Nederlands ben of niet van hier ben. En daardoor voel ik me heel erg verbonden als ik bijvoorbeeld een Tijani Reinders zie. Mm-hmm. Die ook Indonesisch bloed heeft. Waardoor ik dan denk van, dat zo'n Nederlander kan ik dat dus wel ook zijn. Dat hoeft niet blond,
2: 100%,
0: blauwe ogen en wit te zijn. En daarom vind ik het juist zo sterk dat die gasten daar wel juist voor kiezen. Robertino, goedemiddag. Wat denk je? Wat vind jij? We verdienen geen spelers van kleur in ons team.
3: Tuurlijk verdienen we dat. Nederlands is toch vertegenwoordigd als multicultureel.
0: Ja, maar op het moment dat een donkere speler een penalty mist, is het een aap en krijgt er allemaal racistische comments over zich heen. Dan denk je toch
3: van, als ze hele goede witte spelers hadden gehad, hadden die donkere spelers niet hoeven te spelen.
0: Hoe bedoel je dat?
3: Nou, omdat ze geen goede witte spelers hebben, moeten ze voor het donkere gaan.
0: Ja, maar ik bedoel van, dan is het toch een beetje raar dat op het moment dat ze scoren, dan is het zijn het helden. En op het moment dat ze niet scoren, dan gaan we racistische uitspraken doen.
3: Ja, het is geen racistisch, het is gewoon een stukje opvoeding en
0: ik vind als je zegt, we moeten geen N-spelers meer penalty laten nemen en it's always the same skin colors, blacks can't even score penalties when it matters the most. Wat is dat niet racistisch?
3: Dat is, natuurlijk is dat racistisch.
0: Okay.
3: Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar degene die dat zegt, dat zijn mensen die zijn gewoon qua level gewoon veel te laag om na te denken.
0: Dus jij zegt het is gewoon een klein groepje die verpest het gewoon voor alle andere Nederlanders die daar wel die dat wel graag willen.
3: Ja.
0: Dankjewel.
3: Het is een klein groepje. Het is een klein groepje, ja.
0: Laurens, wat is jouw mening erop? Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wij Nederlanders, wij verdienen geen gekleurde spelers in ons team.
4: En ik kan het begrijpen dat spelers van andere landen gaan kiezen. Maar wij zijn, bijna iedereen hier in Nederland is hier geboren. Is hier getogen, Turken, Marokkanen, noem maar op. Dus eigenlijk zijn we allemaal Nederlanders.
0: Ja.
4: En ik vind dat een klein groepje, want ik zie elke keer als ik die comments zie, zie ik ook heel vaak dezelfde namen langskomen. Dan schaam ik mij gewoon. Doordat mensen dit zo oppakken, worden ook degenen die normaal overal op reageren, die worden ook zo aangekeken.
0: Ja, dus de goede lijden onder de kwade.
4: Ja.
0: Want je zegt dat je een gevoel van schaamte hebt. Kan je me daar even in meenemen? Wat je dan voelt?
4: Ja, ik ben heel erg multicultureel opgegroeid. En mijn vrouw komt van Curaçao. En ik werk met moslims, ik werk met hindoes. Het maakt allemaal niet uit. En dan is het zo'n klein groepje die domme opmerkingen maakt. Die verpest gewoon voor iedereen.
0: Ja, en ik ben eigenlijk ook wel weer heel erg opgelucht hoor. Als ik alle comments.

van de NPO, van de Phoenix luisteraars, van jou en net van Robertino, dat we het ook niet misschien negatiever moeten maken dan dat het is. Ja, er is een groep die verpest het voor de goede, maar er zijn ook heel veel goede mensen die het inderdaad helemaal niet uitmaakt. Het enige wat ik kan zeggen, laten we gewoon misschien met z'n allen nu even extra lobby naar die spelers sturen, ja, die zoveel over zich heen hebben gekregen. En Tisha die zegt ook nog over de stelling oneens, er zijn genoeg trotse mensen in Nederland die fucking trots zijn op dit team en fuck die haters. Dus ja, dat geeft mij wel hoop. Dat geeft me wel hoop. Dankjewel Laurens voor het commenten en iedereen in de NPO luister hebben. En laten we zorgen dat we al deze spelers die er zoveel shit over zich heen hebben gekregen. Quinten Timber, Summerville, Justin Kluivert, laten we even wat liefde onze kant op sturen.

0: Zometeen middagtaal mijn kennisjes van 5 vragen.
1: Ik merkte op een gegeven moment dat ik veel meer aan het daten was om te kijken of iemand een geschikte vader was. En niet meer of iemand een geschikte partner.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Ja, en jij moet zo meteen mij helpen in het middagdetaal. Mijn kennis is zo'n 5 vragen.

0: vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft.
3: Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Kennisquiz van 5 vragen waarin ik jouw hulp keihard nodig heb. Want ik heb gisteren verloren van Chanel. Wef, dat betekent dat jij een teamgenoot hebt.
1: Ja, ik hoor aan je stem dat je het niet heel erg leuk vindt.
4: Nou, ik moet gewoon zeggen waar ik nog steeds gewoon van baal is. Dat Nederland is uitgeschakeld, dat ik 3 uur geslapen heb. Dat ik mijn longen uit mijn lijf heb geschreeuwd.
1: Oh, je gooit het zeg maar daarop. Dus en, dat als je vandaag verliest, dan ligt het dus daaraan. Als je vandaag verliest, dan ben je gewoon slecht.
4: Is, weet je wat het verschil is?
1: Vertel.
4: Ik ga vandaag niet verliezen.
1: Oh.
4: Jij gaat verliezen.
1: En
4: dat voel ik echt aan alles. Wil jij mij komen versterken? Reageer op Team Noordin in de NPO Luister app. Want ik heb echt jouw hulp nodig. Ik heb nog een mooi plekje in mijn team voor jou. Dus Team Noordin, NPO Luister app. En dan gaan we zo meteen tegen Wef strijden.

0: Welk automerk ken je van de V60?
1: WEF.
0: WEF.
1: Volvo.
2: Ja, is goed.
0: En XC90 is Volvo.
3: Huh? Hebben we een tentamen?
4: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
4: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
5: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
6: Kennisquiz van 5 vragen waar er nog 4 van over zijn. WEF en ik hebben alle 2 een teamgenoot in ons team. Weten we het antwoord op de vraag, dan mogen we ons naam noemen. Sander hoeft dan de vraag niet af te maken. Mis ik nog dingen, Sander?
0: Nee, je hebt het zo onderhand wel.
6: Nou, dat betekent dat we onze teamgenoten erbij gaan halen. In mijn team zit Erry.
7: Yo, Noorden.
6: Yo, we staan nu met 1-0 achter, maar alles is onmogelijk.
7: Tuurlijk.
1: Ja, dat zou je denken, hè, Britt, maar we gaan al lekker.
8: We gaan het gewoon weer doen vandaag.
1: Oh, heerlijk, die energy.
6: Ja, Britt was gisteren in een goede vorm en daarom ben ik extra scherp vandaag. Sander, onze quizmaster, ik zou zeggen, let's go.
0: Yes.
5: Het middagtentamen.
0: Waar het 1-0 voor WEF staat.
6: En ja, waar je ook bent, je kan ook gewoon altijd meedoen, hè?
0: 100%. Vraag 2. Deze week hebben we de Funnix Zomer Top 500. Welke artiest heeft de meeste notering?
1: WEF.
6: 5, 4.
1: Leeuw Kleine.
0: Nee, geen Leeuw Kleine. 5, 4.
6: Frenna?
0: Geen Frenna. Nee, Erry, weet jij het?
7: 5. Boef?
0: Ook geen Boef. Britt, weet jij het dan?
8: Ronnie Flex?
6: Ja, moet
0: het
6: wel.
0: Het is Ronnie Flex.
1: Oh my god, ja. Britt.
0: Ja. Met 40 tunes.
1: Zo.
0: Over naar een andere tune, vraag 3. Want in een tune van Doughboy en Leeuw Kleine gingen ze in de titel dansen aan wat?
6: Noordin.
0: Noordin.
6: 5. Watergrachten.
0: Nee, die keur ik niet goed. Nee. WEF. 5. 4.
1: Wat?
6: 3.
1: Dansen aan wat water? Nee. Nee. Nee.
0: Is het niet Britt, weet jij het?
8: De gracht.
0: Ja, de gracht.
6: Die is water, ja, dat is kut, hè. Dat is echt dat ik met mijn 3 uur slaap watergrachten zeg. Ja, dat is wel echt heel zuur.
0: Hey guys, na 100 jaar gaat er in 2030 weer iets terugkomen in Tialf, het schaatsstadion in Friesland. Maar wat is dat? Na 100 jaar.
6: De Elfstedentocht.
0: Is je naam, maar nee, is niet goed. WEF, 5.
1: Bowlingbal.
0: Goed, Britt, weet jij het?
8: Olympische Spelen.
0: Ja, het is de Olympische Spelen.
1: Lekker, Britt!
0: Jezus. En vraag 5. Voor de vorm. Met welke tune opende SFB tijdens de New Wave concerten? Wat was hun openingstune?
1: Ik weet het wel, maar ik kan het alleen zingen.
0: Ja,
1: WEF.
0: WEF.
1: Strangers.
0: 5-0 voor WEF.
6: Dat je dat nog weet is echt knap.
1: Oh.
0: 3 uur slaap was
1: heerlijk.
0: Het toch hoor?
6: Ja, 3 uur slaap was
0: het.
6: Ja. Een dag om heel snel te vergeten.
1: Was je erbij bij SFB in concert? Ja. Nee,
6: niet
1: goed geluisterd.
6: Maar wel bij New Wave. Wij hebben er een hele week radio.
1: Oh, was de New Wave?
0: Ja, dat was de vraag. New Wave.
1: Oh, maar toen Frenna opging, ging hij volgens mij ook Strangers doen met SFB.
0: Ja.
1: Oh, goed om te weten.
6: Nou, Britt, gefeliciteerd. Tot morgen, dan kom ik je pakken, hoor.
8: Tot morgen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro.

0: vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.fanix.nl/vacatures.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi megadeals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp. It's

0: Mix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Droom je van een stralende glimlach?
3: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
2: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be. Met live op het podium, Zoekmachine, La Rouge,

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het Openbaar Ministerie eist 8 weken celstraf tegen de man die Tamar van 14 uit Marken heeft overreden. Dat meisje werd 6 jaar geleden doodgevonden langs de weg. De bestuurder zei dat hij was doorgereden, omdat hij niet wist wat hij precies had aangereden. En in eerste instantie kreeg de man alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog een rechtszaak af. Het OM bood vandaag excuses aan voor de gang van zaken. Behalve de 8 weken cel eist het OM ook een schadevergoeding voor de nabestaanden van 22.000 euro, plus de kosten van de begrafenis. En nog 2 dagen pure ellende op het spoor tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Gisteren was er een brand in een goot met honderden kabels langs de rails. En daarom rijden tot donderdagavond geen treinen. Bij de vervangende bussen is het af en toe best chaotisch.
1: Nou, gaat de trein tot Dordrecht, tot Zwijndrecht en niet meer naar Dordrecht?
2: Nee, precies. Ga je
3: komt het een beetje georganiseerd over?
4: Nou, wat denkt u zelf?
5: Ik weet het niet.
4: Nee, niet echt. Maar ze doen hun best. Ja. Eindelijk. Nou, gauw erin, want ze staan al heel lang te wachten.
5: Oh ja, hoe lang?
4: Nou, 3 kwartier.
0: Ja, sterkte daar. Ook internationale treinen hebben problemen door die brand. De Eurostar naar Londen rijdt niet. Die naar Parijs wel, maar via een omweg. En nog precies 1 jaar en dan moet het levend koken van kreeften en krabben in restaurants helemaal verboden zijn. Dat zegt landbouwstaatssecretaris Silvio Erkens vandaag. De Tweede Kamer wil al jarenlang zo'n verbod. En ook deze kok is blij dat het er komt.
6: Ik denk dat het sowieso op het moment dat we voedsel, en in dit geval ook uit de wildernis verkrijgen, dat we, ja, we doden het, we eten het, maar we moeten er wel op een hele zorgvuldige manier mee omgaan. Zodat het beestje wat we vangen of bereiden, zo min mogelijk hoeft te lijden. Dus ik juich dit absoluut toe.
0: Volgens de staatssecretaris zijn een hoop restaurants inmiddels al gestopt met het levend koken van kreeften. En dat verbod moet ervoor zorgen dat ook de rest ermee ophoudt. Het weer vanavond droog. Vannacht is het nog 1 graad of 13. Morgen zon met tussendoor ook kans op een buitje. Het wordt max 25 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
9: En een van ons 2 heeft weer ruzie gehad. Wie dat is, dat moet jij proberen te raden zo.

0: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Een van ons twee heeft ruzie gehad. Het is weer tijd om te raden wie van ons twee liegt en wie er de waarheid spreekt. Want ook vandaag is de vraag, hoe did it?
2: En Sander, de producer van de show, heeft het verhaal van een van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat verhaal is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ook weer eentje die echt crazy is, al helemaal om de locatie. Want het verhaal van vandaag is, ik heb ooit ruzie gehad bij disco zwemmen. Noordin, wat was de aanleiding van deze ruzie?
1: Iemand had een patatje van mij gestolen.
3: Oeh, die snap ik. En Wef, hoe is deze ruzie dan geëscaleerd?
2: Ja, een vriendin van mij die stak haar op een gegeven moment met een vork.
3: Wauw, jongens.
1: Ik heb ooit ruzie gehad bij disco zwemmen. Bij wie hoort dit verhaal en waarom? Laat het even weten in de NPO Luister app. Ik heb ooit ruzie gehad bij disco zwemmen. Hoort het bij Wef of bij Noordin?
2: Ja.

0: 5'9 brown eyes.
1: Dave en Tams worden hier op Phonix en ik heb ooit ruzie gehad tijdens disco zwemmen. Bij wie wordt dat verhaal?
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
3: Jason die zegt, het is dat ik denk dat het Norden is, maar ik hoop dat hij van Wef in elk geval het niet is.
1: Ja, Kimberly zegt, ah, Wef's verhaal is crazy, dat moet hem wel zijn.
3: Amaya zegt 100% Norden, niemand moet aan je zoute patatje zitten bij het zwembad.
1: Ja, dat is ook echt zo'n underrated iets, hè. De patatjes na het zwemmen zijn toch de lekkerste uit je leven gewoon.
3: Het is echt heel erg zout.
1: Ja, maar dat is toch juist, ja.
3: Ik heb het gewoon niet zo met patat.
1: Het is behoorlijk zout.
3: We hebben ook een poll geplaatst op onze Instagram @NordenenWeb. En 39% die denkt dat het Norden is. En 61% die denkt dat ik het ben.
1: Ja, volg ons account even als je dat nog niet doet.
2: Who did it?
4: Het was Wef.
3: Oké, je moet wel even erbij.
1: Jouw vriendin
3: vertellen.
1: Heeft iemand neergestoken.
3: Kijk, ik was 12 of 13 jaar en ik had één gekke... Ze was een vriendin van mij, maar ook weer niet of zo, omdat ik haar ergens eigenlijk ook wel engig vond. Zij gooide ook altijd meisjes in de container als ze ruzie met hen had. Maar ik kon het wel ergens met haar vinden. Ze stelde ook haar haar met een strijkijzer. Dus ze deed altijd van die rare dingen. Dus ik ging een keer met haar disco zwemmen. En zij kreeg gewoon ruzie met een andere chick. En ik zo van, ja, weet toch, als jij ruzie met degene hebt, heb ik ook ruzie met degene. Maar wat gebeurt er? Ik weet niet, hoe zat ineens zo'n plastic vorkje ergens vandaan getoverd?

0: luister dus deze hele week naar de Funnic Zomer Top 500. De lijst met de allerheetste zomertracks. Funnics, your city, your summer.
1: Noordin en West.
2: We zijn op zoek naar je West en

0: we zijn op zoek naar je wildste verhaal wat je meegemaakt op een feest of een festival. En dat heeft alles mee te maken dat we kaarten gaan weggeven voor Wet n Wild Beach Club Festival. Met onder andere John Afrezer, Langa, Kleine John en Chavante. En ik zelf moet daar ook gewoon draaien. Dus
1: wat
0: het
1: leuk.
0: Een heel goed feestje dit weekend.
1: Ja, heel erg leuk. Ik heb ook een keer Wet n Wild gestaan. Was echt een feest. Ik weet nog wel dat het geluid uitviel. En dat is echt vreselijk. Wanneer er geen geluid meer is, dan denk je van dat mensen weggaan. Maar het was zo leuk dat mensen gewoon zelf ineens een muziekje gingen maken. En gewoon in de regen gingen dansen. Dus het was echt wel een feestje om nog een keer naartoe te gaan.
0: Ja, en dat kan dus ook zomaar jouw feestje worden. Alleen, we moeten het wel een beetje Wet n Wild maken natuurlijk, Beth.
1: Oh, heb jij dan een wild verhaal?
0: Nou, ik heb gisteren wel een wild verhaal verteld. Maar dat had ermee te maken dat jaren geleden, toen ik nog toen ik single was, was ik op een fuikdag. En toen werd het daar ook een beetje Wet n Wild.
1: Wat bedoel je? Hadden ze seks in het water?
0: Nou, dat gebeurde daar wel, ja.
1: Oh, godver.
0: Ja, maar gisteren kwam er iemand en die werkte als beveiliger op een festival.
1: Ja.
0: En die deed een dixie open en daar lagen twee mensen in te bengen.
1: Godverdamme.
0: En die vielen zo in hun blootje zo de dixie uit.
1: Oh.
0: Hun blote billetjes vielen ze zo het festivalterrein op.
1: Jeetje.
0: Ja, dus we zijn gewoon even op zoek naar een beetje gekke, wilde verhalen. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Het wildste verhaal, het gekste verhaal, die krijgt kaarten.
1: Oh, wat leuk. Nou ja, deel het met ons in de NPO Luisterapp.

0: gereageerd heeft, is Samantha. Samantha, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Noorden.
0: Ja, wij gaan zo meteen checken of jouw verhaal wet en wild en crazy genoeg is om de tickets te pakken voor Wet n Wild Beach Club Festival. Vertel, welk verhaal heb je meegemaakt op een feestje?
1: Wauw, ik was op een festival. Het was een weekendfestival, weet je, met kamperen, alles erop en eraan. En tijdens, weet je, ik was helemaal zat, moet ik eerlijk toegeven. En van het drinken moet je natuurlijk ook plassen. Dus ik danste met mijn vriendinnen. Ik zei, ik ga snel naar de wc. Ik zo probeer te sprinten. Ik probeer te sprinten naar onze tent. Maar ik redde het echt niet. Dus onderweg, oh my god, stapte ik gewoon bij iemand anders tent naar binnen. I needed to release the beast. Dus ik ging gewoon daar plassen met de hoop dat niemand mij betrapte. Is gelukt. Ik heb nog nooit zo hard mijn broek omhoog gehaald en uit een tent sprinten. Maar ik, de volgende dag dacht ik wel, wat de fuck heb je bezield om dat te doen?
0: Maar dus wacht, jij bent dus gewoon een random tent binnengelopen en, en toen ben je gewoon gaan plassen daar zo.
1: Ja, het is human nature wat aan het roepen. Ja, en dat heb ik echt gedaan.
0: Bev, jij mag gaan bepalen. Vind jij dit crazy en wet en wild genoeg?
2: Wet en wild is het zeker. Jeetje. Ik vind het ergens ook wel goor, maar goed, weet je, als je echt nodig moet.
1: Ja, ik had pijn de volgende dag, heerlijk.
2: Ja, zij wint ze.
0: Nou!
1: Oh my god!
0: Ja, je bent er gewoon bij, dus we zien je zondag.
2: Alleen dan niet plassen in een tent, hè?
0: Ja, niet plassen in
1: een tent. Nee, ik ga me gedragen, ik beloof het.

Zometeen een nieuwe ronde van de Festipas. En er is nog een kans dat jij die kan winnen. Hoe dat zit, je hoort het zometeen. Het gaat trouwens ook om memes. Ben je er goed in? Oké, blijf luisteren.

0: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay.

0: online via yourtickets.nl. Dit is zomer van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro.

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: WK Mixzone.
2: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van, ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
3: Dumfries speelt wel echt. Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
4: Beste speler Saibari.
3: Ja.
4: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
3: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
5: Ja, hij pleurt toch op, man.
1: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gevangenbewaarder is veroordeeld voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. En hij moet nu zelf 3 jaar de cel in. De verkrachting was in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechter neemt het daar extra kwalijk dat hij de vrouw verkrachtte tijdens zijn werk. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.
1: We zien dat er steeds meer online radicalisering is. En we zien ook dat jongeren daar steeds vaker aan bloot worden gesteld. En dat leidt tot risicovolle situaties waarbij ze radicaliseren, extremistischer zouden kunnen worden en mogelijk ook veel meer enkele personen, eenlingen, aanslagen zouden kunnen plegen.
0: De NCTV geeft elk half jaar een update over het dreigingsbeeld en het dreigingsniveau blijft op 4 van de 5 staan. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn duel tegen Rinki Hitsikata werd gisteravond stilgelegd omdat het donker werd en ging vanmiddag weer verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan João Fonseca. En ja, hoe moet het nu verder nu Oranje eruit ligt, maar het WK wel gewoon verder gaat? Dat vragen we aan ons voetbalorakel Anne de Jong van de sportredactie.
2: Ja, ik had het ook liever anders gezien, maar we zullen toch echt zonder Oranje verder moeten op dit WK. En dus zit er niets anders op dan maar gewoon weer van het voetbal te genieten en de grote sterren die in actie komen. Om 7 uur bijvoorbeeld Haaland met Noorwegen tegen Ivoorkust. Let daar vooral op Jan Diomande. Zou 100 miljoen voor zijn geboden door een aantal heel grote voetbalclubs. Hij speelt nu ergens in Duitsland bij Leipzig. En vanavond om 11 uur zoveel sterren op een rij bij Frankrijk. Mbappé en zijn team nemen het dan op tegen Zweden.
0: Gaan we naar het weer toe. Vanavond droog. Vannacht is het nog een graad of 13. Morgen zon met tussendoor ook kans op een bui. En max 25 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Nordin en Web. En ben je goed in memes? Zometeen gaan we dan.

0: plaatje. Walid, Ronnie Flex en Noor door je speakers hier op Phonix. En wie gaat er vandoor met de Phonix Festipass?
1: Noordin en
0: West. Ja, een tijdje geleden hadden wij hier een koffer en dan kon je aanmelden om kans te maken op die Phonix Festipass. Dat hebben heel veel luisteraars gedaan. En wat zit er nou in die Festipass? Wat hoort er nou allemaal bij? Nou, toegang tot alle festivals in 2026 waar Phonix aanwezig is, plus een 1. Hotelovernachtingen, een budget voor eten, drinken op elk festival en je reiskosten die gewoon vergoed worden. Dus eindstand, je kan gewoon gratis gaan feesten. En twee luisteraars die dat gedaan hebben, Shadelia en Dané. Zijn jullie een beetje feestbeesten?
2: Ik sowieso.
0: Ja?
2: Ik zeker. Oeh. Je vindt me eigenlijk standaard tegenwoordig elke week in de club. De
0: lekker.
2: Donderdag. Ja, donderdag tot en met zondag zijn we daar.
0: Hoe ziet een goed feestje eruit voor jou? Wanneer is een feestje geslaagd?
2: Het is geslaagd als ik, sowieso als ik met mijn mensen ben, als het gezellig is, als we een beetje kunnen dansen. Misschien nog een kleine after. Voor de vorm,
0: ja,
2: weet je?
0: Gewoon niet stoppen. Jullie hebben je aangemeld om een kans te maken op die festivals. Waarom heb je dat gedaan, Shadelia?
3: Ja, ik hou van een goede festival. En dat past gewoon bij de zomer. Ik moet daar gewoon bij zijn. En vooral omdat je een plus one kan meenemen, you know? The more the merrier. Dus ja.
4: Ja, maar dan moeten jullie natuurlijk eerst de opdracht weten goed te doen. Jullie krijgen straks allebei een bekende meme die je dus aan mij of Noorden moet gaan uitleggen.
0: Ja, aan ons allebei. Wij moeten gewoon alle twee tegelijk raden. Ja, want er zit best wel wat tijdsdruk op, omdat we maar 30 seconden hebben.
4: Ja, oké. Okay. Doen jullie dat goed? Dan gaat het door.
0: Nee. Er gaat er maar eentje door.
4: Wat erg.
0: Ze moeten het, jullie zijn, vandaag nemen we afscheid van Dané of Shadelia. Shadelia heeft gisteren gewonnen. Ze strijden tegen elkaar om ons zo snel mogelijk een meme uit te leggen. Die meme hebben zij, en ze hebben alle twee een andere meme. Degene die het als snelst heeft gedaan, die wint. De ander valt af. Maar er is nog een optie dat jullie alle twee naar huis gaan. Oei. En dat iemand die nu zit te luisteren kans maakt om jullie weer te verslaan. Dat is als jullie het alle twee niet binnen 30 seconden weten uit te leggen.
2: Damn.
0: Zometeen krijgen jullie meme. Dat moet jullie aan ons uitleggen. En dan hoor jij dus ook of jij kans maakt om misschien morgen deze meme challenge te doen. Dus blijf luisteren, want je maakt dan

0: En misschien wil jij wel een plekje winnen voor de Festipass.
1: Noordin
2: en Wes.
0: Ja, de Festipass is is een festivalpas die jou gewoon toegang geeft tot meerdere festivals, hotelovernachtingen en lekker eten en drinken. Shedelia en Dene, goed dat jullie er zijn. Jullie hebben je aangemeld voor deze Festipass. We gaan een spelletje spelen wat heel erg lijkt op 30 Seconds. Namelijk, jullie hebben alle twee een meme. Die meme moeten jullie uit gaan leggen aan de luisteraars en aan mij en Wef. Wij moeten dan raden wat het is en degene die als snelste het voor elkaar krijgt, wint. Maar het moet binnen 30 seconden. Weten jullie niet te fixen in 30 seconden? Dan kan jij, als je zit te luisteren, inbellen naar 09093869369. En dan zeg je, ik wil naar al die festivals. En dan maak jij kans op die festivaltickets. Dus, veel informatie. We gaan stapje voor stapje bespreken. Je mag geen naam noemen, bijnaam of initialen. Je mag geen directe of te makkelijke hints en niet spellen, rijmen of uitbeelden. Is dat duidelijk?
3: Yes.
0: Dan gaan we gewoon beginnen, denk ik. En we beginnen met de debutant van vandaag, Dané. Ik zou zeggen, jij hebt een briefje gekregen waar jouw meme op staat.
3: Ja.
0: Lees het, maak hem open. Nog niet zeggen wat het is natuurlijk, want dat moet je aan ons gaan uitleggen. En als je zegt, yo, ik ben ready, dan ga ik de klok starten. En dan gaan we de tijd bijhouden en dan hoop ik dat je het binnen 30 seconden weet te fixen.
3: Yes.
0: Ben je ready?
3: Oké, laat me er even goed voor gaan zitten. Oké, let's go.
0: Jij moet dus zo snel mogelijk de meme uitleggen. We gaan in 3, 2, 1.
3: Yes, er is een man en hij werd geïnterviewd. En ik denk dat het voor een AT5. En er was een straatnaam. Of de interviewer had een naam. En hij dacht,
0: Heet je echt zo? Heet je echt Hedwig? Is dat hem? Is dat hem? Is dat hem? Oh, is dat hem? Oké, stop de tijd. Dus dit moet hem zijn.
4: Misschien naar jouw naam?
3: De Hedwigstraat?
4: Heet je zo? Heet je Hedwig? Heet je echt zo?
3: Ja. Ja, wordt het dan de Hedwigstraat?
4: Heet jij Hedwig?
3: Ja. Wat is er dan mee?
4: Dan, ik ben Ludwig.
0: Ja, dat is echt een legendary meme. Yeah. Goed uitgelegd, goed gedaan. Zometeen komen we op jouw tijd. Shedelia, hoe voel je deze druk?
3: Ik voel me echt nerveus nu. Ja? Mijn knieën knikken gewoon.
0: Kan je even uitleggen? Ja, je knieën knikken.
3: Ja, ik moet het nu ook zo snel weten te doen. En ik weet gewoon niet wat mij te wachten staat hier aan de andere kant van de
0: Ik zou zeggen, open je blaadje. Natuurlijk niet zeggen wat het is.

0: wat zeg jij, Wef? Een tune draaien en dan even dat ze op de gang de meme mag kijken of heeft ze gewoon pech?
1: Waarom vragen jullie het aan mij? jij bent toch de quizmaster, dus jij moet ook...
0: Ik vind het een beetje lullig als je een meme moet uitleggen die je niet kent.
2: Okay. Dat vind Weet ik je wat? Ik ga het gewoon proberen.
0: Oké.
2: Okay. Ik ga het gewoon proberen.
0: Oké, dan gaan we in 3, 2, 1.
2: Oké, dit is dus ook in een interview gedaan. En er werd een geluid gemaakt die je kan horen op een manier zoals je een geweer hoort.
0: Noordin, ik hoor alleen maar krakaka.
2: Ja!
1: Oh.
0: Hè, maar die weet je dan toch wel?
2: En het was nog best snel, hè?
0: Oké, de krakaka.
3: Ik hoorde alleen dat ik hoorde ook gang.
2: Schrok je ervan?
3: Nou, sowieso niet. Hoezo schrok ik ervan? Ik woon in 1095, man. We schrikken niet van bosjes, man. Niggas worden gepopt met AK's in de bek. Hand wordt eraf gekraald. Wie is scared of that shit, man? Stem, hey, fuck dat, man.
4: We genoten van de muziek. Jazeker. We genoten van drank. Ja, we hebben genoten van de drank. Ja, hebben we een paar jointjes gerookt? Oh, ja, zeker. Maar dat mag allemaal.
0: Oké, nou, je wist het toch wel gewoon goed. Waarom dacht je dat je dan zo te twijfelen? Zie je ons helemaal hier in wil ik helemaal de spelregels wel gaan aanpassen? Kan er helemaal niks aan de hand is, Cedelia.
2: Nee, ik keek echt en ik dacht van, maar hoe ga ik dit uitleggen? Uiteindelijk is het wel goed gelukt, maar ik had echt zoiets van, ja, hoe ging die alweer?
0: Ja, je hebt gewoon naar vooruit. Volgende keer moet ik weer strenger zijn. Je laat me weer te veel. Oké.
1: Ik zou het nu gewoon zeggen. Nee,
0: ik ben even. We hebben een blaadje van onze quiz van Mana, die heeft alles bijgehouden. Oké. Ja, ik was heel even in de war. Sorry voor iedereen die zit te luisteren. Ik heb de tijd zelf niet bijgehouden. Heeft een collega van mij gedaan. En ik dacht van, is dit de tijd die nog over was? Of is dit de tijd hoe lang diegene erover gedaan heeft? Maar het is de tijd hoe lang degene erover gedaan heeft. Sorry dat het zo ontzettend vage radio is als je zit te luisteren. Maar oké. Dané, jij had 15 seconden en 81 milliseconden.
5: Oké.
0: Shedelia, jij had 73 milliseconden. En 10 seconden.
5: Oh my god.
0: Dat betekent dat Shedelia doorgaat naar de volgende ronde. Ik wil toch een applaus, maar echt, jullie hebben het alle twee heel goed gedaan. En Dané, sorry.
5: Ja, helaas. I'm sorry, gewoon vanuit Almere van niks gekomen, man.
0: Ja, wel voor de eer.
5: Ik moet je plus één.
2: Dat moeten we doen.
5: Geef me je socials.
2: Gaan we fixen.
5: Collab.

En is ijs goed voor je gezondheid? Dat onderzoeken we deze week samen met jou, waarvoor we vandaag de emotie in gaan duiken. En dat kan misschien al gezond genoeg zijn, je hoort het zo.

0: ijs eten is goed voor je gezondheid.
1: Wilde weetjes.
0: Toen ik een artikel op het internet had gevonden dat ijs gezond zou kunnen zijn, nou, ik werd helemaal wild. Ik denk iedereen die mij kent, die weet wel dat ik de grootste ijsverslaving ever heb. Ik kan ontbijten met ijs, ik kan slapen met ijs. En als het straks gezond is, dan ga ik misschien zelfs lunchen met ijs.
2: Wat heb je dan precies met ijs wat je er zo lekker aan vindt?
0: Ik kan het niet uitleggen. Ik vraag me ook echt af wat erin zit. Misschien een soort, net als wat mensen met kaas hebben, een soort crackachtige gevoel wat ze krijgen als ze het eten. Ik heb dat met ijs.
2: Nou, het is wel een hele goede vergelijking. Ik vind het ook wel met kaas. Ik kan echt wel echt, als ik zo'n stuk goed kaas eet, ja, kan ik echt
0: dan blijf je
2: zo
0: gewoon
2: ervan
0: eten.
2: Genieten.
0: Ik heb dat dus ook met ijs. Ik blijf gewoon door eten totdat die hele pot leeg is. Het boeit me gewoon niet. Zo lekker vind ik het. Maar ja, we willen natuurlijk weten of het gezond is. Gisteren hebben we gevraagd wat de lievelingssmaak was van de Fanix Fam. Wat kwam eruit?
2: Nou, er kwamen heel veel verschillende dingen uit. Ik had zelf Kinder Bueno. Die kwam ook een paar keer terug.
0: Oh, echt een aparte smaak ook. Kinder Bueno. Echt heel kinderachtig eigenlijk.
2: Er reageerde ook iemand, ja, mijn is favoriet is Smurf. Maar welke ik heel leuk vond die eruit komt, die ik heel lang niet gegeten heb, waar ik sindsdien al de hele tijd zin in heb, is pistache-ijs.
0: Oh, pistache,
2: ja,
0: heerlijk.
2: Dat is echt zo'n smaak.
0: Ja, maar het is nu helemaal met die hype, toch? Toch ook met die Dubai-rip
2: en
0: zo.
2: Sorry, dus nee, pistache Dubai komt lekker Dubai smaak.
0: Nee, maar ik bedoel van, de pistache komt helemaal terug.
2: Ik snap.
0: Maar goed, ik wil natuurlijk de emotie achter
2: wat
0: ijs
2: is jouw
0: eten.
2: Lekkerste smaak? Citroen, omdat je dat zo zuur bent?
0: Nou, in mijn laatste tijd ga ik heel goed op limoen.
2: Limoncello.
0: Nee, ja, op meloen. Oh, meloen vind ik zo lekker de laatste tijd.
2: Is die oranje?
0: Nee, meloen is niet oranje. Het is een beetje rosachtig. Van zo'n cantaloupe meloen. Heel lekker.
2: Oeh, in ieder geval vis voor in de zomer. Van Panorama Dag voor zomer.
0: We gaan met Adnan bellen. Hij is een ijsmaker en hij kan ons alles vertellen over ijs.
2: Oeh, ben ik wel benieuwd. Wat zit er eigenlijk in ijs?
0: Suiker. En melk.
1: New music.

0: voor je gezondheid.
1: Wilde weetjes.
0: Ik denk dat ik mezelf wel echt een certified ijsverslaafde mag noemen. Dus dit weetje komt echt wel goed van pas als het zo is. We gaan opnieuw in Wes Wilde Weetjes uitzoeken of het wilde weetje wat ik op het internet heb gevonden wat waar is. En dat gaan we vragen aan Adnan. Hij is oprichter van De IJsmaker met verschillende filialen in Nederland en in België. Hallo Adnan.
2: Hi, hallo.
0: Hoe ben je eigenlijk in de ijswereld beland?
2: Ja, ik zeg altijd per toeval. Ik ben met mijn neus zeg maar in het ijsje gevallen. En na mijn studie heb ik netjes de diploma overgeleverd aan de ouders. En dacht ik ga dit zeker niet doen. Ik ga gewoon de horeca in. En zo ben ik een beetje in de ijs gerold, zeg maar. Van het een naar het ander.
0: En we hebben gisteren aan de Vanixfam gevraagd wat hun favoriete smaak is. En bijna iedereen zei eigenlijk pistache. Maar ik denk dat jij als ijsmaker wel kan vertellen wat de meest populaire ijssmaak is.
2: Ja, wij zijn ijsmakers, maar we zijn sinds een paar jaar ook dataverwerkers. Dus wij kunnen eigenlijk lijstjes maken per dag, per week, per maand, per seizoen. Dus ja, als we kijken naar het seizoen tot nu toe, heb ik net even voor jullie gecheckt. Dan staat pistachio op nummer 1 bij ons, Kinder Bueno nummer 2, Cookie Deeg 3 en vanille 4. Maar dat verschilt als je kijkt naar afgelopen week en als je kijkt naar gisteren. Dus ja, dat is een beetje...
0: Het verschilt dus echt. Weet je waar het misschien aan kan liggen?
2: Ja, een beetje gewoonte. Een beetje van oudsher is dat zo. Hoe warmer, hoe frisser de smaken.
0: Okay.
2: Dus in de zomer eten we allemaal citroen en passievrucht en ananas. Dat vinden we allemaal heerlijk. Als het inderdaad wat kouder is, dan willen we wat zwaardere smaken als chocolade, pistache en dat soort zaken.
0: Ja.
2: Alleen, pistache is wel echt een smaakje, moet ik zeggen, die in elke jaargetijde bovenaan een beetje komt.
0: Ja, ik heb dus wel echt dat iedereen mij mag wakker maken voor een ijsje. Is het 's ochtends, is het 's avonds, al ben ik ziek, al lig ik ergens, weet ik veel, onder een brug. Dus ik weet echt wel wat voor emotie het bij mij losmaakt. Maar wat voor emotie maakt het eigenlijk los bij de mensen die bij jou binnenkomen?
2: Ja, ik zeg altijd tegen de meiden dat wij hoeven eigenlijk onze klanten hoeven wij niet blij te maken. Want die komen meestal ook gewoon blij binnen.
0: En eigenlijk
2: eet je ook gewoon om wat te vieren als je de stad in bent gedoken. Of je hebt een hapje gegeten met vrienden, familie. En dan kom je toch even een ijsje halen. En het zonnetje schijnt meestal als je een ijsje wil. Behalve jij dan hoor ik nu, want jij eet ook in de winter. Maar meestal zijn het dus altijd wel mensen die met een glimlach binnenkomen. Dus ja, wij hebben nog geen klanten binnen gehad die een ijsje kwamen eten nadat het een cavia begraven was. Nee, die hebben we nog niet gehad.
0: Wij onderzoeken deze week of ijs goed is voor je gezondheid. Hoe denk jij hier eigenlijk over?
2: Ja, kijk, alles is gezond als je het weet te doseren. Ik denk dat ijs inderdaad, het is wel suiker, dus significant suiker. Maar je moet wel weten hoeveel je ervan kunt nemen. En in een gebalanceerd dieet denk ik dat het heel, heel erg gezond is. Ik zeg ook altijd, kijk, een glimlach die verbrandt niet heel veel calorieën, maar dat krijg je wel van ons ijsje.
0: Ja.
2: Dat betekent in die zin, ja, het is maar net wanneer je het wil gebruiken. En wanneer je het nodig hebt om ook een stukje cortisol naar beneden te krijgen. Een beetje je stress naar beneden te krijgen. Of als je even een kutdag hebt, dan is het ook wel soms ook lekker om even een ijsje in je eentje lekker op het balkonnetje te eten in de zon. Ja, dus dan is het altijd wel, dan is het gezond. In dat opzicht is die zeker gezond.
0: Oké, Adnan, dankjewel voor je tijd en je uitleg. Morgen gaan we de psychologische kant achter de ijs. Morgen gaan we de psychologie achter ijs onderzoeken. En daar heb ik jou voor nodig. Dus morgen gaan we weer verder.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor mij.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Funix.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funix Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano.
4: Funix Afro.
2: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Er zat met mij op de balie, zat de knop. En dan kon ik de deur automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Goedenavond, de blok door je speakers met muziek zometeen van Bad Bunny. Eerst tijd voor Catnuff, Kleine John en Chavante. Dit is Hit Me Up.

0: Annelijn, wat gezellig dat je er weer bent.
1: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist.
2: Lekker bezig, het is zo fijn, dit uur met Annelijn.
1: Shoutout naar jou, Annelijn.
3: On the block. Met Annelijn.
4: Ja, normaal gesproken met Annelijn een hele goede avond, maar vanavond gezellig met mij, Joes. Ik neem het even van Annelijn over, big shout-out naar haar. En ja, ja, het is crazy geweest, mensen. Het lijkt alsof ik in een soort van andere dimensie zit. Omdat we natuurlijk afgelopen nacht om 3 uur was de wedstrijd, Nederlands elftal tegen Marokko. En het is gelukt, de Marokkanen. Het is ons gelukt. We hebben uiteindelijk gewonnen met penalty. Saibari, hè? De man die voorheen voor PSV speelde en hierna voor Bayern München gaat voetballen, die maakte de beslissende penalty. En dat betekent dus dat Marokko doorgaat naar de volgende ronde tegen Canada. Maar er is ook een hele grote discussie online gaande. Want ik was niet zo lang geleden langs geweest bij een podcast en daar zei ik het volgende.
5: Nederland of Marokko?
6: Ik ben voor Nederland en Marokko. Nee, echt waar. Ik zag een video ergens voorbij komen van iemand die zei, je kan niet. Stel voor de finale is er. Wie hoop je dat er wint, Nederland of Marokko? Ik zal niet verdrietig zijn voor geen enkele kant. Maakt niet uit wie wint of verliest.
5: Ja.
6: Want ik ben uiteindelijk, kijk, ik ben geboren en getogen hier in Nederland, in Den Haag. Nederland, door Nederland zeg maar, heb ik eigenlijk alles gekregen, weet je. Maar ik vergeet niet waar ik vandaan kom.
7: Beetje diep, ja, mensen zijn altijd snel boos als ik het heb over het WK. Want...
4: Ja, en mensen die waren inderdaad boos. Die zeggen van, hoe kan dat? Hoe kan je zijn voor Nederland en Marokko? Dat kan niet. Je moet een keuze maken. Mensen die dwingen mij letterlijk gewoon online om te zeggen dat ik voor een land ben. Terwijl ik bij mezelf denk van, ja, ik ben geboren en getogen hier in Nederland. Ik heb alles van... Ja, ik heb alles hier van mijn leven meegemaakt. En natuurlijk, ik heb mijn roots in Marokko en die vergeet ik uiteraard niet. Ik ben ook elk jaar in Marokko te vinden. Dus ja, mag ik niet gewoon voor Nederland en Marokko zijn? Dus mijn vraag die ik aan jou heb is... Is het mogelijk om voor 2 teams tegelijkertijd te zijn tijdens dit WK? Want ja, de reacties online zijn niet mis. Mensen zeggen, je bent een landverrader, klaar, je bent niet meer van ons. Je mag naar de andere kant toe en ze zullen ons toch nooit accepteren. Dus waarom kies je voor hun? Deel jouw mening. Via de NPO Luisterapp kan je gewoon voor 2 landen tegelijkertijd zijn. Ja, nu is het nog moeilijk om voor Nederland ook te zijn. Want ja, die is uitgeschakeld, dus ik kan alleen voor Marokko zijn. Maar is het mogelijk? Mag het? Is dat toegestaan of ben je dan een landverrader? Deel het met me in de NPO Luisterapp.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.

0: dit fragment.
1: Nederland of Marokko?
2: Ik ben voor Nederland en Marokko.
0: Ja, ik ben dus voor Nederland en Marokko. En mensen die zeggen tegen mij dat dat niet kan. Je bent dan een landverrader, want ze accepteren ons niet. Terwijl ik bij mezelf denk van, wie zou mij moeten accepteren? In ieder geval, je mocht je mening delen via de NPO Luisterapp. Kan je wel voor twee landen tegelijkertijd zijn? Of moet je echt gewoon uit principe één kiezen? Sabri die zegt, tuurlijk mag dat. Mensen zijn veel te kortzichtig. Het is maar een spel. Geen oorlog waar je partij moet kiezen. En dat vind ik inderdaad ook zo. Ja. Mensen maken vaak voetbal veel groter dan dat het uiteindelijk is. Queen die zegt, nee, deze anti-support vier teams. Curaçao, Nederland, Marokko, Brazilië. Laat ze allemaal maar praten. Support wie je wilt supporten. Hey, shout-out naar jou, man. Ja, Curaçao en Nederland eruit. Marokko en Brazilië, die zitten nog erin. Dus je hebt nog twee teams over om te gaan supporten. En ja, ik denk dat Rick een beetje last heeft van een kater.
3: Tuurlijk mag je voor twee landen zijn. Ik ben voor Nederland en ik ben voor Ajax.
0: Ja. Ja, alleen is Ajax natuurlijk geen land per se. Het zit wel in een land, Nederland, maar het is natuurlijk het woord bij Amsterdam, bij Ajax. Ja. Ah, Rick, je hebt me laten lachen, man, met die memo. Maar hoe ik het nu zo zie, zegt de meerderheid eigenlijk van de Funnix-luisteraars, die zeggen gewoon van, je mag voor twee landen zijn, voor drie, voor vier landen zelfs. Het maakt allemaal niet uit, het is maar een spelletje. Nou, gelukkig ben ik het daar roerend mee eens. Ik zie nog snel een memo in de app binnenkomen van Silco.
4: Yo, wij Nederlanders zijn heerlijk eerlijk totdat we iets hebben te verliezen. En dan naar elkaar erbij. Of zijn we achterbaks? Kijk maar naar de Eerste of de Tweede Kamer. Later.
0: Ja, die heeft nog wat, grammetje te halen met het Nederlands elftal. Maar goed, Silco, je weet toch, het maakt niet uit, man. Het maakt niet uit dat Nederland eruit is. Je moet het gewoon accepteren. Want life is good, man. Er zijn genoeg mooie dingen. Zoals deze tune van Future en Drake, je hoort hem nu. Working on

hebben over ChatGPT, want het lijkt wel alsof ChatGPT alles doet voor iedereen. Gewoon, het verschoont nog net niet je onderbroek, zeg maar. Straks hebben we Camille dus in een report die langs gaat bij mensen aan de blak om eventjes daarover te vragen. Van, je weet toch, zou dat niet verboden moeten worden? Of wordt het niet een beetje too much? Zometeen, na muziek van Post.

0: Mensen gebruiken het echt voor alles. Maar ja, soms ook voor dingen voor werk, school misschien wel. Maar is dat niet een beetje vals spelen? Nou, onze reporter Camille, die ging even checken op de blog wat gaande.
1: Phonics Report met Camille.
2: ChatGPT vragen om een schoolverslag te schrijven of een interview uit te werken voor je baan. AI breidt zich steeds verder uit en sommigen van ons zijn bang dat we straks niks meer zelf doen. Daarom ben ik in Amsterdam met de stelling: ChatGPT zou je niet mogen gebruiken bij schoolopdrachten of je werk.
3: Oneens, want ChatGPT is ook afhankelijk van hoeveel jij van het onderwerp af weet. Jij moet bepaalde vragen aan hun stellen, dat zij dan jou daarmee helpen. Dus ik denk dat het gewoon een goede hulpmiddel is. Niemand heeft tijd om 5000 woorden op te schrijven in je eentje.
4: Ik zou willen zeggen eens, maar heel eerlijk gezegd ben ik ermee oneens. Want je moet het uiteindelijk toch wel zelf doen. Anders haal je er niks uit en dan leer je er ook niet van, vind ik zelf.
5: Ik denk dat je het heel goed kan gebruiken als inspiratie, maar je moet het niet gebruiken als eindproduct.
6: Ik gebruik het zelf ook voor mijn opleiding en het scheelt heel veel tijd. En het is niet dat ik alleen dat gebruik, want ik pas ook andere kennis toe van wat ik leer op school. Maar ja, als de docenten meer hun best doen, dan hebben we het helemaal niet eens nodig.
2: Wat gebruik je zelf ook, ChatGPT?
6: Ik heb het wel eens gebruikt, maar ik merkte dat het alleen maar in mijn nadeel werkte. Als ik bijvoorbeeld iets moest schrijven van een verslag of zo, uiteindelijk, als dan de docent erover vraagt, kan je er niet eens normaal antwoord op geven, want ik heb het werk zelf niet eens gedaan.
3: Ik gebruik het heel vaak voor mijn werk, maar ook als ik bijvoorbeeld even wil sparren met iemand en niemand kan me terug appen, zeg ik gewoon van, hey, wat weet je over dit en dat? En dan gaan we gewoon zo een paar dingen uitzoeken. Dan heb ik ook wat meer knowledge. En natuurlijk moet je het wel even fact-checken, maar het helpt wel een hoop.
5: Voor mij ook werk en school, want ik doe communicatie. Dus voor interviews, als ik doe bijvoorbeeld spellingscorrectie via ChatGPT, zulke dingen.
6: Ik gebruik vooral voor school. Als ik verslagen moet maken, als ik dingen wil opzoeken. Ja, eigenlijk voor dat soort dingen. En het scheelt heel veel tijd.
2: Zit er dan ook nog een grens van, oké, hiervoor gebruik ik ChatGPT wel en hiervoor liever niet?
6: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik gebruik het nu niet meer. Maar ik had wel bij schoolopdrachten echt huiswerkopdrachten. Op de middelbare school dacht ik wel van, dat moet ik niet door ChatGPT laten doen. Want je doet het uiteindelijk voor jezelf en niet voor de docent. En je leert daar juist heel veel van. En je huiswerk maken is überhaupt al het halve werk. Dus ik denk dat daar de grens ligt dan.
3: Een grens. Voor mij persoonlijk denk ik gewoon van, ja, persoonlijke informatie. Zoiets als ik een kaart stuur naar een vriendin of zo voor haar verjaardag, dan ga ik geen AI gebruiken. Dat kan echt niet. Dus daar ligt mijn grens.

Ja, morgen is het 1 juli en dat betekent dat het Kitty Kottie is. Straks ga ik praten in aanloop naar de Kitty Kottie special die ook gaat plaatsvinden hier bij Phonics. Ik ga zo meteen kletsen met Kunta Risho en ja, hij is spreker, trainer en muzikant. En ja, die man kan me gewoon hier veel meer over vertellen. Zo meteen na muziek van onder andere Ira Starr. Dit is Tornado.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
0: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures. Phonics Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp. Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
1: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat ze ook in hun plannen verankeren.
0: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
2: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in the excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Met zometeen muziek van Jade Lauren, PGS. Eerst tijd voor Russian, Rauw Alejandro, Whiskey. Dit is Pongo.

0: hoorde je hier op Phonix. Ja, morgen is het Kitty Kotti. En ook bij Phonix hoor je hier de Kitty Kotti special in aanloop daarnaartoe. Spreek ik vanavond met Kunta Risho. Hij is spreker, trainer en muzikant. Goedenavond, broski.
1: Een hele goede avond, Jozef.
0: Ja, tijdens de herdenking staan we veel stil bij Suriname. Te veel als het aan jou ligt. Wat missen we?
1: We missen een volledig verhaal. We missen het verhaal van alle andere eilanden en alle andere plekken die gemoeid zijn met deze historie. En weet je, het is een beetje zon, omdat de historie wordt eigenlijk pas volledig op het moment dat je een meervoudig perspectief hebt. Dus dat je gewoon de verschillende verhalen van de verschillende plekken kent en hoort. Dat maakt het verhaal. Ja. En als je 1/7 deel van het verhaal kent, dan ken je eigenlijk het verhaal niet.
0: Ja, niet in zijn totaliteit precies. Nee. Je maakt tamboe muziek. Muziek van de Afrikaanse...
1: Tamboe
0: muziek. Dat is muziek van de Afrikaanse Curaçaoënaar. Wat is het verhaal achter deze muziek?
1: Tamboe is eigenlijk muziek die is ontstaan ten tijde van de slavernij. De tot slaafgemaakte Afrikanen op Curaçao die ontwikkelden deze muziek. Maar het is eigenlijk meer dan muziek. Het dient verschillende functies als een manier om jezelf te helen. Maar ook om mensen bij elkaar te brengen, om jezelf weer krachtig te voelen, om jezelf spiritueel te reinigen in je omgeving. En eigenlijk tot de dag van vandaag is tamboe is eigenlijk de meest onderdrukte culturele expressie van Curaçao. Dus tot 1953 was het bij wet verboden om tamboe te spelen. Wow. Maar tamboe is eigenlijk het symbolisch voor de overlevingskracht van de zwarte Curaçaoënaar, weet je. Ondanks alle onderdrukking. We zijn hier, we knallen, we gaan naar WK's om even een haakje te maken.
0: Ja, snap precies.
1: Je? En tamboe staat eigenlijk symbool daarvoor. En die tamboe die verboden was, die staat vandaag, ik hoop over 20 minuten treden op in het concertgebouw. Om aan te geven dat we gewoon blijven groeien en shinen en eigenlijk een groter imperium veroveren.
0: Ja, precies. Je gaf het net al aan. Vanavond sta je in het concertgebouw met een live band. Wat hoop jij mensen mee te geven met je performance?
1: Ik hoop mensen mee te geven dat 1, ken jezelf, weet wie je bent, want de zaal is gevuld met veel mensen van Afrikaanse afkomst, zoals Surinaamse, Curaçaoëse, Arubaanse, Bonaireaanse, etc. En ik wil echt meegeven, ken jezelf, weet je, ik denk dat heel veel zwarte mensen vooral, of zwarte Nederland zichzelf niet kennen. Want op het moment dat zwarte mensen zichzelf leren kennen, worden ze verliefd op zichzelf. En dat is fundamenteel om gewoon de juiste keuzes te maken in het leven.
0: Kijk eens, dat zijn wijze woorden. Broeder Kunta, dankjewel voor je tijd, man. Dat je even tijd voor ons wilde vrijmaken om met ons te schakelen. Heel veel succes ook vanavond en natuurlijk morgen tijdens Kitty Kotti. Waar kunnen mensen jou checken?
1: Ze kunnen me overal checken, man. Rinjo X of Kunta Rinjo. Op Rinjo X, als je tamboe wilt horen, ga je nu naar Spotify. Ga je naar Rinjo X, kan je me horen. En voor de rest Facebook, TikTok, Sliktok, Faktok, alles wat je kan bedenken.
0: De hele
1: ben ik wel op een of andere manier te vinden, man. Ja.
0: Lekker, man. Nou, nogmaals succes, brada. En heel veel succes ook morgen, man.
1: Yes, dankjewel, man.
0: Fijne avond. Ciao, love.

0: vibes for you.
1: Ja, jij die nu luistert. Echte Phonics luisteraar, test je kennis met...
2: The Mystery Track.
1: Ja, die mystery track, die moet je raden aan de hand van hints. Hints krijg je door vrij vragen te beantwoorden. Maar 30 seconden per vraag, het draait om snelheid, muziekkennis en een beetje algemene kennis. De prijzen. Je kan een Phonics goodie winnen en je weet het, dat ze altijd exclusieve dingen. Plus ook nog eens 15 seconden shout-out tijd. Jij kan het. Ik vertrouw erop. Ik heb vertrouwen in jou. Ik zou zeggen, pak de NPO Luister app erbij. Beantwoord de kwalificatievraag, want die is als volgt. Wat betekent het straattaalwoord brada? Dus wat betekent het straattaalwoord brada? Laat het mij weten. Via de NPO Luister app hou je telefoon bij de hand, want wie weet ontrafel jij zometeen de mystery track.
2: New music.

0: Tyler Zara Larson, She Did It Again.
1: The Mystery Track.
0: Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de Funix-tune die ik zoek. Denk aan je tijd. Je mag dus passen. Na die 30 seconden is het aan jou om met de juiste antwoorden te raden wat de mystery track is. En vandaag ga ik spelen met niemand minder dan Aniel, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik moet eigenlijk gelijk deze erin gooien. Wat betekent het straattaalwoord Brada?
2: Dat betekent broer.
0: Oké dan. Maak de 4 elementen af. Aarde, water, lucht en...
2: vuur.
0: Hey. 14 februari is Valentijnsdag, oftewel de dag van de...
2: liefde.
0: Hey. Hoe noem je dat ding dat om je nek gehangen wordt als je iets hebt gewonnen?
2: Medaille.
0: Welk jaar was het 5 jaar geleden?
2: 2021.
0: Wauw. Hey, dus als we nu even gaan kijken. We hebben broer, we hebben vuur, we hebben liefde, we hebben medaille en we hebben 2021. Welke tune gaat er unlocked worden, denk je?
2: Broederliefde.
0: Ik hoor daar inderdaad broederliefde.
2: Ja, broederliefde, vuur.
0: Hé, hey, broederliefde, vuur, zei je dat nou?
2: Ja.
3: Was er nog vuur?
0: Hé!
3: Was er nog vuur?
0: Hé! Lekker man, Aniel, man. Je hebt het gekild, man, broski. Ben je er nog, Aniel?
2: Ja,
0: oké. Straks is er letterlijk iemand gekild, want dat willen we natuurlijk niet hebben, man. Shout-out naar jou. Die Funix Goodie komt sowieso jouw kant op. En je hebt natuurlijk 15 seconden shout-out tijd. Heb je erover na kunnen denken?
2: Ja.
0: Ja, oké. Nou, dan gaan we hem gewoon erin knallen, man. Annie, hoe komt-ie?
2: Shout-out naar jullie, shout-out naar mijn ouders, shout-out naar Hoogvliet, shout-out naar familie Petjan. Ja man, dat was hem.
0: Dat was hem?
2: Ja man.
0: Shout-out naar jou man, Aniel. Alleen maar liefde man, strijder. Goed gedaan.
2: Yes.

bij Phonix de blok door je speakers met zometeen nog veel meer bangers die er voorbij gaan komen. Je weet waar je moet zijn, op de blok. Artje Verlof, Rosalia, Travis Scott, die hoor je straks. Maar eerst tijd voor, ja, een Phonix talentwinnaar. Shout out naar Bad Boy Good Vibes. Dit is Ups and Downs.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: ¿Qué más, pues, mi gente? Palmundo está de vuelta.
2: Op zaterdag 18 juli komt Palmundo naar het Almeerde Strand. Met Ozuna, Mike Towers, Jonah Fraser, Bresh, Salsa Madhouse y muchos más. Tickets verkrijgbaar via palmundofestival.com.
1: Ay, qué chimba. Palmundo.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Funix.
0: Luister op funix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wat een lange reis.
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Show.
6: Festival FOMO.
7: Hell no.
6: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god.
6: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info, check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
8: Ja, je bent on the block met zometeen Frenna, Starlife die voorbij gaat komen. Eerst tijd voor...

0: favoriete moment van de avond? Hou jij van Juice? Dan is dit jouw moment.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: Ja, de hotline is inmiddels helemaal ready. Alles mag, situationship, drama, beschamende slaapkamerverhalen of toxic gedachten. En vandaag een dilemma van Danique. Ze neemt ons mee.
4: Hey Joes, nou, ik zit al een tijdje ergens mee. Ik heb namelijk een superleuke vriend en we zijn nu een paar maanden samen. En laatst ontmoette ik dus voor het eerst zijn ouders. En sindsdien kom ik best wel vaak bij zijn familie thuis. Maar ik was daar dus voor het eerst. En op een gegeven moment komen wij binnenstappen. En hij geeft gewoon zijn moeder, zijn vader en zijn zusje een kus op de mond.
0: Wat?
4: Dus ik kom daar binnenlopen en ik denk, wat is dit nou? Ik dacht dat je dat alleen maar deed als je gewoon, nou wat is het, tot je tiende misschien, maximaal. Ik vind het zo'n rare situatie. Nou goed, ik had toen gelijk daarna tegen hem gezegd van, mij hoef je even niet meer te kussen vandaag, want straks geef je moederspeeksel nog over aan mij. Nou, hij vindt dat dus heel raar en hij wil er ook niet mee stoppen met zijn ouders op de mond kussen en zijn zusje. Ja, sorry hoor, maar dan hoef ik hem ook niet meer te kussen. Het is toch raar op, wat is het, bijna 30-jarige leeftijd nog je ouders kussen op de mond.
0: Girl, you better run. Ik weet niet of dit misschien een traditie is binnen bepaalde culturen, maar ja, kijk, ik snap een kus op de wang, een kus op het voorhoofd, een kus op de hand. Dat soort dingen begrijp ik, maar op de mond? Danique, zelfs die niet, man. Nee, ja, ik weet niet. Ik wil niet te hem erop ingaan, want straks, wat ik net al zei, beledig ik mensen. Hoort het bij een bepaalde cultuur of wat dan ook? Ik twijfel heel erg. Dus daarom de vraag aan jou. Is het normaal om je ouders op de mond te kussen als je bijna 30 bent en je een partner hebt? Drop het. In de NPO Luisterapp. Hey, ik ben benieuwd naar dit, man. Spraakmemo's zijn ook welkom, denk ik, hoop ik.

0: when that hotline bling?
1: Please record your message.
0: That can only mean one thing.
2: On the Lijn's hotline.
3: Ja, de hotline vandaag met het dilemma van Danique. Haar vriend kust nog steeds zijn ouders en zusje. Wow. Op de mond, terwijl hij bijna 30 is. Zij vindt het niet kunnen en wil hem niet kussen. Vraag aan jou, is het normaal om dat nog te doen? Nou, heel veel mensen die hebben gereageerd via de NPO Luisterapp. Waaronder Joey. Joey die zegt, nee man Joes, dit kan echt niet. Ik bedoel, kussen op de mond, dat zou ik niet eens doen bij een kleine baby. Ja, ik snap het man. Het voelt raar, zeg maar. Je weet toch, dat doe je alleen bij je partner of zo. Ik weet het niet. Ja, misschien, ja, als die kind nog heel jong is of zo, dat misschien nog oké is, maar ja. Ik zou dat bij mijn zoon niet 1, 2, 3 doen. Ik zou dat absoluut niet doen. Daarnaast kwam ook nog een berichtje binnen van Quelinda. Quelinda zegt, yo Joes, ik ken inderdaad bepaalde culturen dat het normaal is om je ouders op de mond te kussen. En zelfs broers en zussen inderdaad. Maar ik zelf zou dat absoluut niet kunnen. En ik geef Danique helemaal gelijk, voor hem voorlopig geen kusjes. Ah ja. Dit blijft gewoon een lastig dilemma man, Danique. Ik denk dat je gewoon echt... Ja, het erover moet hebben. Misschien moet hij het gaan afbouwen. Of misschien moet hij een bepaalde... Ja, het is net als een verslaving of zo. Dat hij er op een gegeven moment mee moet stoppen. Want ja, dat kan gewoon niet. Zeggen ze matties dat dan niet tegen hem of zo? Ja. Nou, ik hoop in ieder geval dat je wat hebt gehad aan de mening van de luisteraar. Het is dus overduidelijk dat iedereen het er niet mee eens is. En dat, ja, dat hij zo snel mogelijk moet gaan stoppen. En ja... Anders, ik weet niet hoe zwaar dat voor jou meetelt, maar misschien is hij zijn dreamgirl dan wel kwijt. Ik hoop het niet voor hem. Eerst zei ze, je hoort hem.

0: kans groot dat ik je tune ook ga draaien. En wie weet, hoor je hem zometeen. Ja man, zometeen ook Pile die voorbij gaat komen, maar eerst Fresh en KM met
1: In Love met de Starboy,
0: Bare Minimum.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij denken?
1: Een normaal leven, normaal leven, normaal.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer

Phonics, zometeen nog veel meer bangers die eraan gaan komen. Wat dacht je van de Party Squad? En ook Equals met Lit, die hoor je straks. En Jouer d'Wetville ga je ook horen met Rihanna. Maar eerst tijd voor die 180. He, natuurlijk, DHC 180cc, dat is die Orgy 180. Maar deze van Ziggy en Dinsmo, samen met Yo Silvio.

Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
4: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
5: Fawaka Holland, zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst Fawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in Den Haag is dan the place to be, met live op het podium, Zoekmachine, La Roux,

0: Tickets nu via vanwakkafest.com.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Funx Afro. De heetste afrobeats en amapiano.
3: Funx Afro.
2: Luister op funx.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: WK Mixzone.
7: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
8: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel gevoel van deze man.
9: Beste speler Saibari.
8: Ja.
9: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
8: Nee, misschien een beetje. Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
10: Ja, pleur toch op man.
6: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
11: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
1: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
0: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
2: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
0: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog. Graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS-journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Ja, geef jij gelijk je nummer aan iemand die je leuk vindt of begin je bij Insta of Snap? Zometeen daar meer over. Eerst Popu.

Party Next Door met For Certain. En vandaag is bekendgemaakt dat WhatsApp nu net als Snapchat, Instagram, etc. gebruikersnamen krijgt. Je hoeft dus dan niet meer gelijk je telefoonnummer met iemand te delen als je met diegene wilt appen. Ja, wel goed denk ik, want een telefoonnummer is ook best wel privé. Iemand kan je gelijk bellen, je telefoonnummer opslaan en laten we wel wezen, de meeste mensen veranderen jarenlang hun telefoonnummer ook niet. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je tijdens een uitgaansavond liever eerst je Insta geeft dan je nummer. Toch, als guy zijnde, als een dame je haar telefoonnummer geeft, dan is dat toch ook wel weer een soort van bevestiging van hé, ja maar je bent goed bezig, je bent op de goede weg. Hier is dus ook echt onderzoek naar gedaan. Veel mensen die geven eerst hun Insta of Snapchat voordat ze hun telefoonnummer delen. Je kan iemand dan makkelijker negeren of verwijderen als er toch niks blijkt. Dus ik ben benieuwd heel erg, wat vind jij? Geef jij gelijk je nummer aan iemand die je leuk vindt of begin je gewoon bij Instagram of Snapchat? Je mag het ook anoniem delen hoor. Voel je vrij, drop het in de NPO-luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij kijkt naar deze kwestie. Dus deel het vooral met mij. Geef jij gelijk je nummer aan iemand die je leuk vindt? Of begin je bij Instagram of Snapchat?

0: party girl. Ja, geef jij gelijk je nummer aan iemand die je leuk vindt? Of begin je gewoon eerst rustig bij Instagram of Snapchat? Je mocht het mij laten weten via de NPO Luisterapp. En ja, ik bedoel, ik kan het ook wel begrijpen dat je niet zomaar je nummer gelijk geeft. Want zo krijg ik bijvoorbeeld een berichtje binnen van Nina. Nina die zegt, yo Joes, ik heb heel vaak te maken gehad met stalkers. Mensen waarmee die ik eerst in het begin leuk vond. Later bleken ze narcistisch te zijn en ook nog eens agressief. Ik probeer afstand van ze te nemen. Maar ja, als je eenmaal je telefoonnummer hebt gegeven, dan hebben ze in principe alles van je. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dan word je gewoon de hele tijd lastiggevallen. Misschien wel anoniem gebeld en dat soort dingen. Leroy die zegt, ja, ik probeer altijd een nummer te fixen, want dat vind ik wat persoonlijker. Maar we kunnen uiteraard gewoon rustig sliden eerst in die Insta-DM. Joanna die zegt, nee, Snapchat is echt een no-go. En ik heb ook nog een voiceberichtje binnengekregen van Melissa. En Melissa die zegt het volgende. Die komt nu.
1: Ik begin bij Snap, want dan kijk je er weer uit onder als ik je niet leuk genoeg vind. Een telefoonnummer, ja, ik kan je blokkeren, maar ja, als ze nog een keer me bellen. Nee, dat vind je nog onbekend ben. Nee, dankjewel. Snap.
0: Ja, Snap inderdaad voor Melissa dus. Melissa, laat mij lachen, man. Echt, niet normaal, niet normaal. Ja, bizar. Dus in principe, binnenkort, nieuwe update. Kan je dus gewoon je nummer beschermen via WhatsApp. Dus mensen die zien dat dan niet 1, 2, 3. Als je een berichtje stuurt, kan je gewoon een gebruikersnaam nemen. Net zoals dat je dat op Insta en op Snap hebt. Dus ja, dat is ook weer iets handigs.
2: New music. New old buddies.
3: Enkie T featuring KM. R&B shit.

ja, toch wel teleurgesteld. Maar in Amsterdam-West gaan ze daar toch een beetje anders mee om met die teleurstelling. Hoe dat precies in zijn werking zit, nou dat hoor je zometeen na muziek van Christian D. Dior. En ook Switch OTR A1.

0: breaking news. Your city
1: update. Net als half Nederland heb ik vannacht amper geslapen, maar het was het allemaal waard, want Marokko is door. En voor mij precies de uitslag, ja, die gewoon nice was, maar voor een hele hoop Oranje supporters natuurlijk voelde het wel een beetje jammer, want Nederland die ligt er natuurlijk uit. En dan zijn er twee manieren om te gaan met die teleurstelling. Of je gaat er bij de pakken neer bij zitten, of je juicht voor Team Marokko, waarin ook een heleboel Nederlandse spelers spelen. In Amsterdam-West kozen ze voor dat laatste. En laten we eerlijk zijn, zo hoort het. Juichen voor elkaar.
2: Zijn we Maghreb, brother?
3: Zijn we Maghreb?
2: Ja, natuurlijk. Weet je wat het is? Ik woon hier in Amsterdam Nieuw-West. Nederlands, Marokko. Hier in deze buurt zijn we sowieso als één. En als Nederland wint, ja, sta ik hier zo in mijn jas. Als Marokko wint, ben ik zo gereinigd, 100%. Want het zijn al mijn vrienden hier in de buurt. Die zijn wel blij. Dus ik moet alleen maar blij zijn voor hun, toch?
4: Gruwelijk, voortreffelijk, prachtig.
5: Voor mij was het echt, wie zou made the best person win. Laat Nederland ook voor Marokko spelen voor de volgende ronde, want er zijn heel veel Nederlandse Marokkaanse spelers in het elftal. Laten we gewoon vieren dat we doorgaan in de WK.
1: Ja, mooi om te zien en je hoort het vanaf nu dus. Duimen voor Marokko dat we nog verder komen op het WK. En dat is aanstaande zaterdag om 7 uur. Dan spelen ze de wedstrijd tegen Canada. Phoenix, on the block. Amsterdam.

0: en blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonix en Phonix Gemist. Zien we je daar?

0: luister op Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funnix.nl/nieuws.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: WK Mixzone.
4: Bij wie van het Nederlands elftal heb je van... Ja man, hij wil echt voor het Nederlands elftal.
5: Dumfries speelt wel echt... Ja man, ik heb wel een gevoel van deze man.
6: Beste speler Saibari.
5: Ja.
6: Is dat door een rood-groene bril gekeken?
4: Nee, misschien een beetje.
5: Ik had nog eerder Brian Linssen meegenomen, denk ik.
7: Ja, pleurt toch op man.
8: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politie auto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt wachten.
1: Schat, nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zo gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat, ik ben volwassen. Het komt goed.

0: vergroten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week Wet n Wild Festival. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.